I also realize it

0: biggest conferences for geography, and they had talks on quantum geography, and this piqued my interest. Like, how come we are discussing? I never heard of quantum geography before.
1: What is it?
0: So, apparently, there's a. It started a bit before this, but there's a paper from Thomas Smith that was written in 2016, and the paper is called "Whatever Happened to Quantum Geography?" This paper, if the question is posed like this, we have to assume this is not the first paper on quantum geography. And and if you go to read this paper, I will not read this right now. We don't have that much time, so I'm gonna just briefly pass through this paper. But he discusses Petermann, 1994, another paper in the Professional Geographer, who posits physics as a potentially new and interesting direction for geography to explore, whereby some basic notions about space must be reconsidered, if not altogether abandoned. So indeed, it's a paper discussing how some of the implications of modern physics could be used by geographers. All in all, we are all talking about space, even if sometimes only social space. There's a lot of he discusses also the bashing that the quantum geography suffers in it's a well written paper, actually. I don't know why I sound surprised.
1: I find it very hard to imagine what quantum geography is. I just cannot put it in my head what it is.
0: We are evolving. Yeah, we are going there. Okay, so some of the criticism says that no evidence exists to support the belief that the physical world is divided. Oh no, this is actually Barad. The no physical world is divided into two separate
1: when
0: domains.
1: When she spins to the left, the other one at 1,200 kilometers spins to the right.
0: Yeah, so here is the criticism. Chappell, 1995, reminds us that the quantum is irrelevant as human geographers are concerned with human values and with mind. And... but then Vedral says, no, quantum forces us to rethink how we look at the universe and accept a new and unfamiliar picture of our world. So indeed, it's a paper that sits Barad a lot, and that's why I picked this one, to make the natural storytelling link to how this was evolved. He explains the background of Barad in theoretical quantum physics, agential realism, keeps on citing Barad and finishes by saying conclusion. This brief critical review has put forward the argument that questions of our quantum world, far from being a fad, are of direct relevance and should be of greater concern to human geographers. The implication of fundamental spatial conceptions are not inconsiderable. Newton, Descartes, and Kant were the philosophical progenitors of spatial modernism, as much as Columbus, Napoleon, and the Duchess of Sutherland were its practitioners. The depth of their collective influence, the taken-for-grantedness of the absolute space they established, is only beginning to be challenged. That this space is quite literally the space of capitalist patriarchy and racist imperialism should hasten critique and reconstruction. Goes more or less on this way, to say that if we get Barad's study and put this in geography, if you consider geography is not for long only about the physicality of the space, but about socio-political space. We have human geographers, we have critical geographers. Why not challenge geography using the concepts of quantum used by Barad? So this paper is an invitation. Another thing that's very interesting that he mentions also very overtly on the paper is that some people accuse humanists to be envious of physics, something that's called physics envy. So everybody wants, there's this idea that the...
2: It's no penis envy, but...
0: Exactly that. It's exactly that. So that people accuse the humanists to be... envious of the hard sciences and trying to steal.
2: This is the influence of psychoanalysis on our collective imagination.
0: I think here too we have this like one side, the polarization, as if like humanities and the other sciences, the other ones.
2: Something I was just thinking about that maybe it's also important to mention is that a lot of, because I also read like a critique on Karen Barat. Mm. But of some physicists who were saying that their Barat's interpretation of Bohr is not right and is controversial, and that in a broader quantum social theory, it's some physicists say that quantum physics is about the smallest particles in the world, and you cannot extrapolate this to the physical world that we are inhabiting now. But I think this is an interesting question, right? Because why would there be like a sudden, a grens? Vanaf dan is het ineens. This is also like
3: daar hebben ze het in het boek ook over. Dat je heel van voor het hele kleine gaat dat ook op voor het hele grote. Mm-hmm. Dat is niet altijd zo, had ik begrepen.
0: I think on this paper from Smith, he also mentions this idea that it was only about the smallest particles. It's how it started, but it has fallen as well. We can see a lot of quantum in macro levels by now.
3: Mm-hmm. Yeah, so. It is. Yeah, one example where I wrote that down. Wait.
2: I definitely also think it makes sense that it applies because we are made up of all the small particles, and I mean, like, of course, our physical bodies are more than just the sum of like the small particles. So in a sense, like different laws and different forces work upon our bodies than just the particles themselves, but it's still, we are still made up of the particles, so it's...
0: But do electrons think?
2: No, because the electrons, we are not just electrons.
0: It's a joke, because of Schrödinger's talk.
2: But I think this all comes down to philosophical interpretations of what the world is and what we as humans are as well.
0: Hmm.
2: Like, are we just materie?
0: Yeah. Matter.
2: Yeah, I was going to say mattery.
3: Yeah, it can...
2: Pineapple.
0: Today you are battery. Full of energy.
3: Ja, ik heb zo... Ik heb me echt helemaal in de natuurkunde verdiept. Dus ik had gisteren nog een podcast zitten luisteren. En dan als ik dan teruglees wat ik dan heb opgeschreven, dan is gewoon echt heel concrete, hele concrete natuurkunde over, echt natuurkunde. Dus ik vond het eigenlijk wel heel, ik vind dat wel heel geruststellend. Ik doe dat wel heel graag, merk ik, want dat is heel concreet. En dat is zo heel... ik heb ook echt wat geleerd. Ik heb echt heel veel geleerd over fermionen en bosonen en elektronen, neutronen, protonen en quarks. En ook dat, wat ik heel boeiend vond ook was dat je uiteindelijk met die kwantum, dat je met een kansberekening zit. Dus we zijn erachter gekomen dat er op bepaalde plekken nog veel meer deeltjes en mogelijkheden zijn. Dus dan wordt er met vectors en zo gewerkt. En het is echt een uitdaging geweest om dat in de wiskunde te vatten. Omdat als je dat in de wiskunde wil vatten, kreeg je heel vaak bij de berekening kreeg je oneindig. Oneindig is een probleem in de wiskunde. Als iets oneindig is, ja, daar kan je niks mee. Dus zijn er... Ja, beter...
2: Sorry.
3: Mag ik heel even, want dan ben ik klaar. En dus dan hebben ze echt zo'n... hebben ze in de wiskunde hebben ze uiteindelijk een manier gevonden waarop ze die kwantumtoestanden en al die mogelijkheden kunnen berekenen. Tot op 10 cijfers na de komma nauwkeurig. En dan, ik vind dat wonderlijk, omdat ik dan denk ik van ja, het is toch ongelooflijk dat ze die kansberekening toch zo hebben kunnen maken dat het met de grootste waarschijnlijkheid dat het dan zich daar afspeelt. En dat zelf vind ik heel inspirerend. Voor mij heeft dat dan uiteindelijk wel ook een filosofische impact voor mij. Dat je die waarschijnlijkheid dan tot op een, eigenlijk niet exact, maar toch op exact genoeg kan berekenen. Waardoor ook allemaal natuurlijk toepassingen zijn. Hè? Want er zijn heel veel toepassingen van de kwantummechanica in ons hedendaagse leven. Dus dat is natuurlijk ook wel fijn om te weten. Of tenminste fijn om te weten, weet ik niet. Misschien slaat het nergens op. Maar het is wel zo dat er omwille van de kwantummechanica en de kwantumveldentheorie die daarna kwam, dat er enorm veel toepassingen zijn in ons dagelijks leven ervan. En die kwantumcomputer, wat ik begrepen heb, ze zijn ermee bezig, maar ze hadden een aantal jaar geleden dachten ze dat het wat sneller zou gaan, dat het eerder toegepast zou kunnen worden, zoals het, hè, dat het moeilijker was om het niet te encrypten en zo. Maar dat is toch blijkt, wat ik dan de informatie die ik heb gelezen, blijkt dat het allemaal niet zo evident is. Dat het allemaal wat langer gaat duren voordat die kwantcomputer echt ook meerwaarde gaat zijn ten opzichte van onze klassieke computer. Het gaat nog even duren. Ze dachten dat het sneller ging, maar het gaat nog iets. Dat is mijn informatie die ik had. En dan wat ik ga maar gewoon zeggen, want mijn fascinatie is supergeleiding. Vond ik echt super fascinerend. Dat je een materiaal hebt waar, en dat moet dan wel heel koud zijn, en daar kan een elektrische stroom kan zonder weerstand voor eeuwig doorgaan. Ik vind dat waanzinnig. In onze telefoon zitten halfgeleiders. Dat betekent dat er energie verloren gaat en dat wordt omgezet in warmte. En daarom worden onze iPhones warm. Maar dat is natuurlijk ook energieverlies. Maar als je natuurlijk een supergeleider in je telefoon zou kunnen hebben, niet dat ik zeg van oh, we moeten allemaal een telefoon hebben, maar ik bedoel maar, hè. Ik vind het wel boeiend dat je een elektrisch circuit kan hebben wat doorstroomt terwijl er nooit energie verloren gaat. Ik vind dat fascinerende dingen. Waarom vind ik dat fascinerend? Ja, ik weet niet, dat zal iets over mij zeggen dan.
0: You also mentioned that you had a philosophical eureka when you understood you just mentioned now that was a philosophical.
3: Yeah, the thing that it's a chance. That they calculate the chance that there are so many possibilities. Actually, that it's chance.
0: Mm.
3: I find that sort of inspiring because I feel also life is like that. There's so much. Well, it's my opinion. Huh? So much coincidence and so much chance going around. And then when I read that in that quantum physics thing, there's also going on, is going on there. Well, that just resonates with me, which is totally unimportant also.
2: Not necessarily, but
3: but yeah, just, you know, that makes me a little bit happy when I read about that kind of stuff.
2: Let me be the killjoy feminist now.
3: Yes, yes, yes. Hit me, baby.
2: No, it's not gonna be long. But
3: you have seven minutes, and then you have to like.
2: But I also don't know, Deborah. Did you want to say?
0: I can also talk at the end about the things I haven't talked about, which is good enough. I will need 1 minute.
2: Okay, I also don't know how long I will talk. Not so long, I think. But something that's interesting because. Of ja, Birgit, je zei net even dat met die kansberekening dat dat heel nauwkeurig is. Dat is best wel empirische toepassingen ook van quantum. Maar er is dus ook een heel grote soort van ding in de quantumfysica. Groot probleem is dus de kwantumzwaartekracht.
3: Ja, dat weet ik. Die zit er nog niet in.
2: Ja, en ik ga dat niet helemaal proberen uitleggen hier nu. Maar in ieder geval, het komt erop neer dat wij tot nu toe eigenlijk niet echt veel empirische data hebben om daarmee om te gaan of daar theorieën rond te vormen.
3: Met de zwaartekracht, hè?
2: Ja, quantum zwaartekracht. En dus is er, ja, het veld...
3: Mag ik je even onderbreken, maar dat is alleen maar als toevoeging. Mm-hmm. Wat ik heb begrepen, je hebt het standaardmodel in de kwantummechanica en daar zit in licht en dus een elektromagnetisme, want mm-hmm. Dat heb ik ook geleerd. Elektriciteit en magnetisme, dat is met elkaar verbonden. Mm-hmm. Sterke kernkracht, dus wat een kern van een atoom bij elkaar houdt. En de sterke en de zwakke interactie. Dat zijn sterk is stabiele atomen en materie en zwakke interacties radioactief afval. Verval, niet afval. En het schijnen van de zon. Daar hebben ze zeg maar een standaard model in de kwantummechanica of kwantumveldentheorie voor.
2: Ja,
3: maar wat nog niet gelukt is, de zwaartekracht zit er nog niet in.
2: Ja, dus inderdaad, de zwaartekracht kan niet echt gekwantiseerd worden. En ze hebben dat wel geprobeerd met die graviton, maar dat werkte dan niet. Maar dus in ieder geval een theorie die nu heel groot is of zo binnen die quantum zwaartekracht is string theory. Ook kan dat nu niet helemaal uitleggen, maar het probleem daarmee is dat we eigenlijk tot

0: ja, hoe dat eigenlijk zwarte vrouwen binnen fysica eigenlijk heel ondergerepresenteerd zijn. En dat heeft inderdaad ja, ook gewoon te maken met hoe dat ja, zwarte vrouwen op zich worden geconceptualiseerd als kenners of als, ja, als kennisproducenten, of zo zou ik maar zeggen. En ja, het is nu gewoon eenmaal zo dat witte mannen worden gezien als meer in staat tot objectieve kennis te produceren. En dus ja, fysica is ook bij uitstek het soort wetenschap die geassocieerd wordt met de ultieme objectiviteit. En ik denk dat dat ook wel sowieso interessant is, wat onze associaties daarmee zijn en hoe dat ook vormt, welke theorieën er voorrang krijgen, wat onze theorieën zijn over de wereld. Want ja, sowieso, dat is nu ook een heel uitzending op zich zijn, dat wetenschap niet neutraal is, nee, en niet objectief is, in die zin. Maar dus je kunt ook wel u inbeelden dat als er bijvoorbeeld meer vrouwen überhaupt, of meer zwarte vrouwen in fysica zijn, die dan dingen bestuderen, dat ook een heel andere vraagstelling naar wat de werkelijkheid constitueert is. Dat er misschien andere prioriteiten zijn in onderzoek. Ik denk ook, ja, Chiara ging hier normaal zijn vandaag. Die wou het ook hebben over die CERN in Zwitserland.
1: Dat zou kunnen, weet ik niet.
2: Met particle accelerator.
0: Ja, en welk impact dat heeft op het landschap.
1: Vond ik heel interessant.
0: En zo verder. Dus ja, ik denk dat sowieso de quantum fysica als wetenschappelijk veld, dat ook interessant is om na te denken over de sociaal-politieke structuren waarin dat zich afspeelt. Ja. En hoe dat dan... Allee, want dat lijkt nu alsof wij zo allemaal de soort... Ja, de objectiviteit van de werkelijkheid reflecteert, maar...
1: Nee.
0: Ja.
1: I totally agree.
0: Dat is mijn two cents hierover. Yep.
2: I will quickly jump to Patricia Noxolo then. She's a black, prominent British geographer. She's a professor at the University of Birmingham and a leading voice in post-colonial and cultural geography. She had a talk on this conference on quantum geography as well. And she has a paper, Quantum Black Creative Geographies, Embodiment, Coherence and Transcendence in a Time of Climate Crisis. Core argument of this paper is to argue that tackling the climate crisis needs a new way of imagining space and time, one closer to worldviews that many Black, Indigenous and Asian people held long before European colonialism. So she jumps on the Smith and on the Barad and on all the precursors of actually the quantum physics and how this was brought to cultural / human studies. Mm-hmm. And she makes her argumentation. I have an excerpt that we are not going to have time for, I think.
1: We have 1 minute.
0: We could try. I also think as...
1: I can, yeah, let's do it anyway.
0: Yeah.
1: And then we see later.
2: Okay, then let's try to go for this.
3: The time I've kind of developed that in relation to quantum physics. I've got very interested in quantum physics, not in and of itself, but because a lot of Caribbean writers are really interested in quantum physics, because they want to see a different connection between themselves and their landscape. So I won't bother going into all of this, but one of the things that is interesting about this is a famous kind of slit experiment. And one of the things that it shows is that at the subatomic level, beyond the atomic particle, beyond that, physics behaves very differently. So at the subatomic level, and Azira can tell you more about this afterwards, this is the thing that she's doing, at subatomic level, things can be in two places at once, more than two places at once. In fact, it's very difficult to track down where they are. So I found that quite interesting, quite exciting. It's more exciting, I think, than

dit wel. En dan is er nu een programma dat SNOF heeft voorbereid. Dat naar alle waarschijnlijkheid over enkele seconden de eten ingaat.

0: den skinnende grøten motell. Shiny Mush Motel. Radio Central 106,7. Avec Snorf et Tomatoni. With Snorf and Tom Anthony.
1: Dus zonder Tom Anthony vandaag. Wel met Snorf aan verschillende knoppen.
0: Alle twee wochen. Shiny Mush Motel.
1: Van 11 tot half 1 of van 23 tot 24:30 op Radio Centraal 106.7 of via de streaming of digitaal. Het kan allemaal. We beginnen vandaag met Haruomi Hosono.
0: Motel. Alle twee wochen.
1: Sunny Side of Water.

I tried to convey to you. Survival after death.

Just to

Twitter, Stil en Voice.

Dus daar

these words are okay. We are still in voice communication.

undisputed truth.

0: vriendin van die tv. Hij weet hem zeker beter dan ik hoor. De Iwe. Toen ik goed af wang mijn naam.
1: Kamuching, Kakuja, Alipata.

animales carnívoros.

0: Zo, ja, hoe heet deze?
1: Ja, TJ, Gerrit, niet in het nummer heette iets met systema, dus ik vermoed, ik denk dat dat systeem betekent.
0: Het zou kunnen, ja.
1: Denkt hij
0: dat is zo een van die Indo-Europese oerwoorden, zo, systeem.
1: Ah, ja, ja.
0: Zou dat kunnen? Want dat vind je in zoveel talen.
1: Inderdaad. Okay. Volgens mij is dat eigenlijk Grieks, maar...
0: Aha. Ja. Ja, dat is Indo-Europees dus, hè.
1: Dat voilà. Klopt, ja. Okay. Goed, wat gingen wij nog zeggen?
0: Wat Litouwse muziek hebben, zeker, om af te sluiten.
1: Inderdaad, maar we hebben ook nog iemand kunnen bereiken over het Litouws. En dat is een prof van de stad hier, maar die zit al meer dan 30 jaar in het buitenland. Eerst 20 jaar aan de universiteit, ik denk van Wenen, en nu al meer dan 10 jaar in Litouwen. En die is helemaal gespecialiseerd in Baltische talen, waarvan het Litouws er dus één van de laatste twee levende is, samen met het Lets. Mm-hmm. En die komt af en toe naar Antwerpen, dus die zouden we dan heel graag in de studio eens ontvangen.
0: Ja, die was eigenlijk al een beetje voorzien voor vandaag, maar dan waren dan deze twee dames...
1: Voilà.
0: Ah ja, dus, maar ja, die andere prof, die lijkt mij zeker nog wel...
1: Ja, dan kunnen we echt zo helemaal in de grammatica en in de historische grammatica en zo duiken. En,
0: daar zit echt een massa volk op te wachten.
1: Maar dat is waarschijnlijk nog niet voor de volgende keer. We hebben wel zo'n aantal dingen wat we allang op ons menu hebben staan. Hè. We gingen iets over het Albanees doen, we hadden niemand gevonden. Die dame die kon dan door persoonlijke omstandigheden niet, dus die moeten we nog eens aanschrijven. En dan, er waren zo twee boeken ongeveer tegelijk over vloeken.
0: Ja, dat is ook al een aantal jaar geleden.
1: Ja. En
0: we dat hadden is wel die dan, een thema, vloeken, ja.
1: Dat moeten we ook nog eens, want we hadden toen eigenlijk getimed, hebben die allebei konden interviewen. Maar dan een van de twee komt dan ook weer een tijd niet door omstandigheden, dus dat is ook iets wat we nog eens een keer kunnen her.
0: Misschien kunnen we tussendoor al wel even...

0: eventjes teasen, aankondigen dat we volgend jaar dus opnieuw een dag van de moedertaal gaan doen.
1: Ah ja, 21 ja, februari dus, gaan wij weer rechtstreeks uitzenden vanuit...
0: De details moeten we nog vastleggen en zo, maar het staat al vast dat we dat gaan doen. Dus mensen kunnen dat al in hun lange termijn geheugen agenda in hun kop steken.
1: Zondag 21.
0: Dus ja. Ja. Ah, is dat de zondag? 21?
1: Het is een zondag, ja. Vorig jaar was het een zaterdag, dus nu is het een zondag.
0: Dan schuiven wij... We gaan dan op zondag uitzenden. Die dag.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Waarom nu? Ja. Goed. Dus iets op uitzenden.
0: Eens een keer op verplaatsing in de tijd dan. Ja. In plaats van zaterdag zenden we dan eens op zondag uit. Oké.
1: Okay. Dat is een thema-uitzending. Het staat al een maand of twee in, onderaan op de verslagen van bestuursorgaan. Okay. En voor de korte termijn, we hebben een paar weken geleden al een interview gedaan met iemand van de Taalunie over het jaarlijkse taalfeest dit jaar in Antwerpen in de Koningin Elisabethzaal op vrijdag 16 oktober. En er kunnen nog kaarten voor besteld worden, heb ik gezien.
0: Ja, dat is in het kader van de Week van het Nederlands.
1: Precies.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
1: En in het kader van de Week van het Nederlands, dat is die week, dus niet de komende week, maar de week daarop, wil ik iedereen eens van harte vragen om... om eens te proberen een week Nederlands te spreken. Zonder Engelse termen. Dus niet random, maar willekeurig.
0: Willekeurig, ja. Okay.
1: Zo van die dingen. Moet dan maar eens opletten hoeveel... Ah ja, het is een beetje zielig, hè?
0: Aha.
1: Bon. En ik vind dat wij een mooie taal hebben. Oké. Gaat jij iets doen op school rond de Week van het Nederlands?
0: Nog niet direct. Niet dat ik weet, nee. Ja. Ik denk niet dat de school daar zelf... mee bezig is momenteel.
1: Ah nee, bij ons wel.
0: Ah ja, oké. Okay, ja.
1: Bij ons is dat de Week van het Taallokaal. Dat is op de eerste verdieping. En daar zijn dan zo wat speciale dingen om vooral ook te zorgen dat de cursisten allemaal goed weten.
0: Als ik mijn leerlingen zeg, het is de Week van het Nederlands, dan gaan die allemaal met hun ogen draaien en zeggen, ja, maar het is hier elke dag Nederlands, want dit is de les Nederlands. Dus ja, veel verschil maakt dat voor hen, denk ik niet. Gaan misschien een extra gedichtje lezen in de klas of zo.
1: Ja, je gaat niets doen rond het thema van wat vinden we mooi aan het Nederlands of wat vinden we moeilijk in het Nederlands?
0: Misschien, maar ik denk dat dat nog niet echt zo hun niveau... Het is het eerste jaar.
1: Ah ja, het eerste jaar.
0: Die zijn daar nog niet mee. Ik ben al blij als ze kunnen aanduiden op de wereldkaart waar er Nederlands wordt gesproken.
1: Dat is ook niet evident, hè?
0: Daarmee. Goed.
1: Oké, nog een laatste... dus door mijn Litouwse cursist, Mindaugas, die heeft mij een lijstje muzieknummers gedraaid. En daar gaan we er nu nog...
0: En dit is, hoe zeg je, Zilvinas Zvagulis?
1: Zoiets.
0: Aha, oké. Okay. Tot binnenkort, ja.

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
2: Information. Welkom, de uitzending, beste luisterers. Redactietijd op zaterdag 3 oktober al zeker. ICA zit op blauw en rood. Dat is heel slim gezien. Dan draai ik het van eerst. Ik ga beginnen met de rode. Nee, dat was natuurlijk weer de nachtmachine. Ja, ik denk dat... Ja, dat is klaar en duidelijk. Jij vult hier het programma grotendeels. Leg het eens uit.
3: Jij hebt dat zo graag van het einde naar het begin, hè? Dus ik vind dat een charmante gewoonte. We gaan ons daaraan
2: houden. Kunnen we eerst het midden doen en daarna het begin en dan het einde? Dus,
3: ja. Ja, dat kunnen we ook doen. Maar dat is aan de volgende keer.
2: Zeg het in de door u geprefereerde volgorde.
3: Voilà, dus het tweede uur heb ik gasten in de studio. Het laatste half uur zijn het mensen van Burger Hub. Waaronder Anne de Leu, die een week hebben gehad om een beetje te laten inzinken dat ze in de pers gehoord hebben. Niet eens persoonlijk dat het gebouw waar zij in huizen dus verkocht zou worden.
2: Ja.
3: En daarvoor heb ik ook een gast, namelijk Bart van Eekhoven. Ah, dat staat hier fout op de website. Van PSC Open Huis. Er zijn nieuwe... Zij noemen het pestregels ingevoerd voor de inkomensgarantie voor ouderen. Dus dat is een aanvulling van heel lage pensioenen tot een bepaald minimum. En die mensen, ja, die mogen nu niet meer langer dan 10 minuten naar de winkel, zal ik maar zeggen. Nou, ja, dat zijn zo van die maatregelen ja, die een beweging... Okay. Ja, die mogen maar zoveel dagen in het buitenland. En dan, maar ja, dat is een zielige zaak. En om 12:30 ga ik bellen naar ene Hendrik Schoukes. Dat is een milieujurist... aan de UGent en dat gaat over rechten van rivieren. Dus het idee dat een rivier een rechtspersoon zou worden.
2: Ja, ja, ja.
3: En daarvoor gaat jij ons onderhouden over...
2: Ja, dus het is eigenlijk al een maand geleden dat ik een keer bekeken hoe dat er nu eigenlijk zit met die straat van Hormuz en die olie die doorgaat en die balansen en zo. En,
3: En heb je het kunnen regelen? Bijna.
2: Ja, wel. Ja, er is daar iets overeengekomen gisteren met de G7. Ik heb daar mijn input niet kunnen geven, spijtig genoeg. Maar ik kan nu wel zeggen wat mijn advies daarover is. Voilà. We gaan...
3: Mag ik misschien ook aankondigen wat er in Babylonië komt tussen 3 en 4?
2: Aha.
3: Ja. We hebben een interview opgenomen met 2 professoren van de Mykolas Romeris Universiteit in Litouwen. Dat zijn professor Giedrije Valulunaite Oleskevjense en Sigita Rakevicene. Over het Litouws.
2: Over de taal Litouws. Oké, okay. Yes. Goed, snel nog een plaatje en dan iets over olie en zo.
0: Information. You won't get it.
3: Maar geen een extra veertje.
0: By hook or by crook. We will. Who are you? The new number 2. Who is number 1? You are number 6. I am not a number. I am a free man.

0: Radio Centraal zit vol Jorissen. En de vorige Joris die speelde een nummer... Nee, of die had het over Memphis Mini. Heeft hij ook een nummer van haar gespeeld? In elk geval, dit was dus Memphis Mini. Met eigenlijk het enige nummer dat ik goed ken, omdat het bekend is, vooral van de cover door... De toch wel innovatieve en niet overbodige cover door Led Zeppelin, When the Levee Breaks. Goed, When the Levee Breaks. We gaan het even over energie hebben. De aanleidingen zijn verschillend, maar wat we er echt toe aanzetten, was opnieuw een artikel van in de Mont Diplomatique. Van wanneer was dat? Zie je dat hier nog staan? Dus ik heb wat uit de gazet gescheurd. Van ja, dat zal van maart of zo zijn. Maart, waarschijnlijk kort na de aanval van Israël en de VS tegen op Iran. En het gaat eigenlijk over onze olieprijs. Wat u betaalt aan de pomp wordt mede betaald voor benzine en diesel, wordt mede bepaald door de olieprijs. En die olieprijs die wordt natuurlijk bepaald door vraag en aanbod. Aanbod wordt beperkt door de blokkering van de straat van Hormuz. Maar je hebt dan natuurlijk ook die oliereserves. Daarover ging het gisteren in het nieuws, maar dat ging eigenlijk niet over de oliereserve, dat ging over reserves van diesel. Dus blijkbaar worden er ook nog dieselreserves aangehouden, maar er worden ook aardoliereserves aangehouden. En daarover ga ik het nu even hebben. Daarna op het einde misschien over diesel. Dus dat is wel interessant, hè? Er wordt daarmee gespeeld. Het is mij eigenlijk niet helemaal duidelijk. Ieder land bepaalt eigenlijk op zich hoeveel olie ze aanhouden. En ga ik weer wat cijfers noemen. Maar één cijfer, een mooi rond cijfer, is de hoeveelheid olie die verbruikt wordt per dag in de wereld. Dat ging eigenlijk nog altijd niet naar beneden, maar dat is een heel mooi rondcijfer, wel een lelijk rondcijfer, 100 miljoen vaten per dag. Ja, dat is nog altijd in die achterlijke Amerikaanse eenheden van vaten per dag. Een vat is ongeveer een zesde van een kubieke meter. Dus zes vaten is één kubieke meter. 100 miljoen vaten per dag. En de aardolieprijs die was dus begin van het jaar $60 per vat. De prijs van de aardolie verschilt afhankelijk van de soort aardolie, want bepaalde aardolie heb je laagwaardige producten en dat kost dan geld om die om te zetten naar duurdere producten.
1: Maar die van Venezuela was dus blijkbaar niet goed, hè?
0: Ja, dat is heel zwaar. En die Canadese, die teerzand, olie... Oeps, sorry. Ja, jouw microfoon. Hij zit meer op blauw dan op rood. Dus zo. Ik heb ze nu alle twee opengezet. En wat er ook dan is, dan moet die raffinaderij nog in staat zijn om die te verwerken. En dat kan langs twee kanten. Je kan de raffinaderij hebben die ontworpen is om die Venezolaanse aardolie te verbruiken, die dan moeilijk heeft met duurdere en lichtere. Maar bon, dus men kijkt naar die Brent aardolie, referentie aardolie die van de Noordzee is, een bepaalde prijs. En opnieuw een zeer rond getal, hetzelfde eigenlijk. De prijs is schommelt ongeveer rond de €100 per vat nu. Dus je kunt al beginnen rekenen, want ik weet niet hoeveel vaten... ik denk dat België misschien per dag 500.000 vaten verwerkt, dat van die orde. Dus als de prijs is gestegen van 60 naar 100, dus per vat $40 meer. Maar de vraag is eigenlijk van, ja, die boel zit daar geblokkeerd, zit ze geblokkeerd? De Amerikanen zeggen, het is allemaal open. De Iraniërs zeggen, nee, wij hebben ook alles onder controle en laten geen vijandige schepen door. Die aardolievoorraden, want dat komt er natuurlijk bij. Je kunt minder productie hebben en meer vraag, maar dat kan dan gebufferd worden door uit uw voorraad te halen. Hoeveel van die voorraden is men aan het opeten, is de vraag.
1: Een heel stomme vraag. Waar zijn die ergens?
0: Die zitten dus op de tanks in de raffinaderijen bijvoorbeeld. Of in, we hebben hier in België bijvoorbeeld in Feluy, hebben we nog een raffinaderij gehad die onder Guy Matteau, voor de oudere jongen onder ons, dus een socialist was wat. Dus een minister die denk dat hij ervoor naar streefde om ook een raffinaderij in Wallonië te hebben. En dan moest er daar een Feluy in komen. Die is dan na 10, 15 jaar gesloten. Maar dat tankpark staat er nog altijd. En dat wordt gebruikt door Total nu die pompen daar diesel en benzine naartoe.
1: Dus dat is eigenlijk gewoon opslag
0: geworden? Dat is opslag, ja. Hoe dat precies, de details, hoe dat precies geregeld is. En wat die bedrijven daarvoor van compensatie krijgen en zo. En ook dus wat er opgeslagen wordt, verschilt, is dat nu onder Europa of onder het internationaal energieagentschap dat er overeengekomen is om ongeveer 90 dagen aan voorraad te hebben. Dus als je zegt van 90 dagen, 100 miljoen vaten per dag, dan kom je aan 9 miljard vaten opgeslagen. En wat blijkt nu? Dus januari 2020... ik zeg maar, heeft in januari 2020 7,9 miljard vaten opgeslagen per dag. Er is er ook geen absolute zekerheid over, want die stoute Chinezen die zijn daar niet transparant over. Die cijfers zijn niet helemaal te vertrouwen. Maar bon, dus het is wel zo dat de Chinezen blijkbaar heel veel voorraden opgebouwd hebben. Dus ongeveer 1,5 miljard vaten hebben die zitten in China alleen. En, maar dus ongeveer 7,9 miljard vaten begin 2020. En waarom is dat belangrijk? Wat was er in 2020?
1: Covid.
0: Voilà, inderdaad. En dus wat betekende dat? Een enorme terugval van het gebruik van aardolie. En wat zagen we dan inderdaad? Op een bepaald moment, er is zelfs een dag geweest dat de aardolieprijs negatief was, hè, of een moment geweest, ja. Dus dat betekent eigenlijk gewoon dat je dus geld kreeg om aardolie te kopen en het op te slaan. Ja, want ja... Dus het gevolg was dat dus gebeurde en effectief aardolie is opgeslagen. En dus tegen mei 2020 zaten we met 8,7 miljard vaten. Dus dat is in 5 maanden 0,8 miljard vaten bij. Ja.
1: Ja, en dat is nooit afgebouwd.
0: Wel.
1: Dat zou dan nu handig van pas komen, inderdaad. Enfin.
0: Well, het zou handig zijn, moest het niet afgebouwd zijn, dat zou nu handig van pas komen.
1: Oh,
0: hè?
1: Maar ja. Dat is dus wel gebeurd.
0: Wel, dan... wat kwam er na COVID? De economische heropleving. En dan gingen die prijzen naar boven. En de hoogste prijzen van gas dan, want dat is weer een andere discussie, maar ook van olie een beetje, dus die gingen dan weer naar boven. En dan werd er dus, om dat te bufferen, ik denk dat dat een beslissing was van Biden ook, om voor een deel uit de strategische reserves van de VS te gaan olie halen. Dus gingen die voorraden weer naar beneden. Dus zaten we in maart 2022, dus dat is 2 jaar later, terug op 7,7. Dus, min 1 miljard vaten ongeveer, dus ja, 1 miljard vaten eruit door die... maar dat is dus om maar te tonen van hoe dat toch een zekere regulerende werking heeft. Maar je moet natuurlijk wel ervoor zorgen dat ja, een uitzicht hebben over stabilisering van de markt. Want als dat dan jaren zou duren, systematisch onevenwicht, dan zullen die voorraden ofwel blijven afbouwen of opbouwen. Hoe zit het nu? Nu was de voorraad, ik weet nog niet of dat, ik denk dat dat in, dat van een maand of twee geleden was we 7,9 miljard. Dus het was blijkbaar nog een beetje naar boven gegaan. Maar hoe evolueert die zaak nu de laatste maanden, sedert februari, met die aanval van de VS en dat blokkeren door Iran van de straat van Hormuz? Komt er eigenlijk op neer dat dus die olievoorraad met 0,5 miljard vaten gezakt is. Dus ik heb de cijfers, de laatste van het Internationaal Energieagentschap, die publiceert maandelijks een klein rapportje dat publiek toegankelijk is. En dus in de laatste cijfers die er waren van augustus, dus was er 95 miljoen vaten eruit. Dus binnen de 12e oktober komt er waarschijnlijk een nieuw rapport uit, dan krijgen we cijfers van september. Dus 95 miljoen vaten, dat is weer wat meer. In maart min 130, april min 120, maar dan in juni, juli en augustus was het min 70. Dus al die maanden samen, van maart tot augustus was 95, zeg ik, sorry. Dus alles samen, goede 500 miljoen vaten minder. Dus ja, als dat nog een paar maanden duurt, dat gaat wel. Hè? Zolang dat je dus niet echt... want dus als we nog... We zitten nu waarschijnlijk aan 7,8 en begin van het jaar zaten we waarschijnlijk aan 8,3, 8,4. Ja, ja, ja. Allee, ja, maar bon, dus we zitten 5% afbouw, dat is 6%. Dat is, als dat nog heel lang duurt, is dat wel een probleem, maar momenteel nog niet echt kritisch. Maar hoe komt dat? Dus dat die afbouw maar zo snel gaat of zo snel? Dus, want hoeveel schepen passeren er door de straat van Hormuz, dat is en tankers, dat is eigenlijk niet echt duidelijk. Alles is niet zoveel als Trump zegt, dat alles open is. Maar...
1: Je bedoelt niet normaal, maar nu.
0: Nu, ja, ja, want we hadden het over...
1: Je zou dan percentages moeten zeggen, hè? Want als je zegt er gaan 3 schepen door, ja, dat is dan veel als er normaal 5 doorgaan.
0: Je had dus de... ik dacht dat... Uit de ganse regio was het geen 20 miljoen vaten, dat men zei op een bepaald moment, 20% van het totale verbruik. En maar dan heb je dus daarna, die terzelfde tijd, per dag, hè, Dus dat betekent, één zo'n heel groot schip kan ongeveer 1 miljoen vaten meedragen. Dus je moet 20 tankers per dag hebben. Er was dus... je hebt dan ook die pijplijn die de Saoedi's hebben, die dus naar de onderkant van het Arabisch Schiereiland gaat. En die hadden dus voor een stuk dat gecompenseerd. Dat is bijvoorbeeld één zaak dat meespeelde. Er ging 3 miljoen vaten erdoor voor de oorlog. En die hebben kunnen die capaciteit opdrijven tot 7 miljoen vaten per dag. Dus een deel van die, hoeveel dan ook verloren is aan de straat van Hormuz, werd dan gerecupereerd daar.
1: Ja, maar dat loopt dan door Houthi-gebied.
0: Nee, dat loopt door Saoedi-Arabië.
1: Ja, dat weet ik. Maar dat gaat niet helemaal tot het zuiden, hè, Saoedi-Arabië.
0: Toch wel, hè?
1: Daar heb je Jemen en Oman.
0: Nee, ja, maar dat ligt meer... Ja, ik zou moeten zeggen het zuidwesten, hè.
1: Ah ja, oké.
0: Het Arabisch Schiereiland ligt een beetje scheef. En op de punt Inderdaad. Heb je dan eerst Jemen, helemaal op de punt de zuidpunt heb je Jemen. En als je dan meer iets noordoostelijker gaat, dan heb je Oman. Dus Oman aan de noordkant, straat van Hormuz, en aan de zuidkant, Bab el-Mandeb. Maar dat is inderdaad... nee, dat gaat dus door Saoedisch gebied. Maar die pijplijn is ook wel aangevallen geweest. En toen hebben we dus inderdaad gezien rond die tijd... Wat is dat nu, een maand geleden of zo? Is inderdaad de prijs weer opnieuw gestegen. Want de prijs was gestegen op een bepaald moment... Toen ze bezig waren tot 110 euro of zo. $. Of zelfs meer was erna weer gezakt tot 80. Dat Trump ook zei, ziet, alles is onder controle. Maar nu staat dat toch weer rond de 100. Dus het is... Een precieze balans van hoe het zit is niet helemaal duidelijk. Maar wat er dus ook meespeelt, is dat het verbruik in de wereld ook is afgenomen. Dat is ook wel interessant. In augustus, het rapport dat in augustus werd uitgebracht, stond er dat de vraag, dus van het Internationaal Energieagentschap, dat de vraag met 1,6 miljoen vaten per dag was gezakt.
1: Ja, tegenover wanneer? Tegenover 5 jaar geleden?
0: Tegenover, ik veronderstel dat het jaar ervoor was... En er wordt nu verwacht dat dat met 2,5 miljoen vaten per dag zal verminderen.
1: Ja, dat klinkt logisch. Hè? Als het duurder wordt, dan gaan mensen zeggen van dat doen we dan maar even niet. Ja.
0: Ja,
1: dus of dat... misschien dat eindelijk mensen doorhebben dat ze misschien niet iedere week met het vliegtuig...
0: Ja, al dat soort dingen speelt een rol. Maar natuurlijk, er is een zeker stuk inflexibiliteit. Als je niet met openbaar vervoer hebt, je bent daar eens gewoon in tol van Pluto en dan rijd je iedere dag 70 kilometer naar je werk. En ja, dan heb je weinig keuze. Zeker niet als bedrijf nou nu beslist heeft om thuiswerken af te schaffen, bijvoorbeeld. Maar dat zijn lange termijn beslissingen die dan genomen worden. Inderdaad, als het over vluchten gaat, dan kun je wel die... Maar ik denk, ik heb nu... Dat is ook wel, die informatie is wel beschikbaar per regio waar de meeste terugval is. Ik veronderstel dat die in Azië gebeurd is.
1: Ah ja?
0: Ja, daar is de bevolking armer. Worden ze waarschijnlijk meer gedwongen om zich aan te passen. Maar hier ben ik een beetje aan het speculeren, maar ik vermoed het. Dat is de terugval hoger is in Azië dan in België, in percentage dan. Maar dus nu... De vooruitzicht was nu dat we dus op 100 miljoen vaten zouden zitten. Dus we zaten eigenlijk al erboven. We waren die 100 miljoen vaten per dag verbruik wereldwijd gepasseerd een paar jaar geleden. En dus op zich is dat natuurlijk goed. Maar ja, als de prijs weer zal zakken, zal het dan misschien weer naar boven gaan. Hè. Dat is zo'n beetje een beeld. Had ik hier nog iets anders over? Dat was eigenlijk vooral wat ik wilde zeggen. Dus ja, ik denk dat het... Wat is nu de conclusie? Ik denk dat het... die situatie nog wel een aantal maanden kan blijven duren. Zonder dat die olieprijs direct spectaculair verder naar boven gaat of naar beneden gaat. Het is natuurlijk voor een stuk speculatie in de zin van ja, als de VS weer beginnen aan te vallen, wat gaat Iran doen voor de verkiezingen nu?
1: Inderdaad, er zijn nu die halfweegse verkiezingen en het kan zijn dat Trump een groot pak slaag krijgt en dat het gedaan is met zijn politiek. Langs de andere kant, hij heeft gezegd, na die verkiezingen gaan we dus terug er goed in vliegen in Iran. Maar ja, hij zegt iedere dag iets anders.
0: Ja, maar je moet opletten, want als het over haviken gaat bij de Democraten, die hebben ze ook. Dus, want... De respons toen die deal werd, het memorandum of understanding, dat voorakkoord werd gesloten, waren de democraten zeer kritisch op het feit dat Trump gecapituleerd had. Dat is toch een belangrijkste respons. Maar ik wil nog kort hebben over de diesel dan. Want we hebben de aardolieprijs. Aardolie wordt diesel gemaakt, maar er is meer aan de hand. Want diesel heb je natuurlijk, de aardolie, en die moet dan geraffineerd worden en getransporteerd worden. Maar dat is ook al op de grotere media geweest, want dus... Je kunt, dus enerzijds stijgt de dieselprijs door de prijs van de aardolie, die stijgt. Maar anderzijds ook omdat er gewoon te weinig geen capaciteit is om de diesel te maken. Om verschillende redenen. Dus, en dat is wel leuk, dat dus de Amerikanen verwijzen naar Oekraïne. En de Europeanen die willen, alhoewel die zelf voor een stuk gestimuleerd zijn om Oekraïne totaal onvoorwaardelijk te steunen en tegen de Russen in te gaan, dat dat wel voor een stuk geprovoceerd was door de VS. Maar nu zijn ze, Oekraïne heeft daar niks, het is Midden-Oosten. En ze hebben alle twee gelijk. Maar dus als die, want Europa, wel het fundamenteel probleem is dat, en dat verwondert mij een beetje, in die jaren, de meeste raffinaderijen in Europa zijn gebouwd in de jaren 60 en toen reed iedereen met benzine. En die zijn dus intrinsiek gemaakt om vooral benzine te maken. En er is daardoor een fundamenteel, een technisch gebrek aan dieselproductie in Europa. Maar dat hebben we dus gecompenseerd door diesel te importeren uit Rusland. Dus ten eerste zijn al die sancties gekomen en hebben we geprobeerd dat af te bouwen. Mm-hmm. Niet direct van 2022, maar geleidelijk aan. Maar nu komt er inderdaad bij dat dus de energieinfrastructuur, ja, dat is begrijpelijk, door de Oekraïne wordt gebombardeerd, de Russische dan. En dus die output, productie vermindert. Anderzijds, het Midden-Oosten, niet alleen de prijstijd, maar ik weet dat dus in het Midden-Oosten de raffinaderijen daar hun diesel niet naar buiten krijgen. Zelfs al draaien ze nog een raffinaderij voor de lokale markt, want momenteel op de markt is diesel meer waard dan benzine. Maar ze moeten toch meer benzine produceren, want die verkopen ze meer lokaal. Alles loopt daar op benzine in het Midden-Oosten. En die diesel krijgen ze niet naar buiten.
1: Hoezo krijgen ze niet naar buiten?
0: Wel, waarschijnlijk omdat dat via tankers gaat, die dan toch ook niet door de straat van Hormuz gaan. Dus er is een bijkomend effect van, voor de diesel dan. Voilà. Goed, en dan had ik nog iets kunnen zeggen, maar dat is dan klaar. Over dat akkoord natuurlijk. Dat is dus dat er nu een akkoord gekomen is om dieselvoorraden vrij te geven. Dat is eigenlijk voor een groot stuk een politiek zet, maar wat natuurlijk zeer nefast is dat gebruikt wordt om dat Trump dat te steunen. Wat toch als Europeanen. Natuurlijk, het is moeilijk voor politici om nu te zeggen van we gaan de dieselprijs niet willen verlagen voor een burgers die ook, zeker in Frankrijk, dan bijvoorbeeld veel met diesel rijden. Nu, in de VS wordt er niet met diesel gereden. Waarom is dat dan zo belangrijk? Maar blijkbaar voor de landbouwers, voor de boeren, die wel heel sterk afhankelijk zijn van diesel. Dus, voilà. Dus er zijn goede redenen om die voorraden wat vrij te geven, maar ook redenen om dat niet te doen. Oké, zet ik nog een plaatje op? Ik heb hier niks.
1: Ja, zeker.
0: Kan
1: ik ondertussen de koffie opzetten?
0: Kan ik kijken, hè. Moet ik hier klaarstaan? Heb dit niks eigenlijk, maar ik zal dit laptop. Ah ja, dat is weer het nummer van Madrid Deus.

0: Ja, dus meneer Schoukens nam niet op. Ik kreeg voicemail. Ik probeer het gewoon nog eens dan zo dadelijk. Hè? Ja. Ah, waar gaat het over?
1: Zo terug te horen.
0: Ah ja, oké. Ik ben...

0: Ja, niet dus, hè. Nee.
1: Andere mensen spelen die onmiddellijk...
0: Nee, want die komen naar de studio.
1: En onmiddellijk... Wat we dachten, dat toch een bijdrage op het einde?
0: Vanaf 1 uur, om 1 uur komt er iemand naar de studio en om 2:30 komen er mensen naar de studio. Ah, ja. Dus die kan ik niet bellen, dat heeft geen zin. Ja, dus dan wordt het een 1/2 uurtje muziek of ik zal op tussendoor nog wat proberen naar die mensen te bellen, maar het is toch wel, ik heb nog even gecheckt, wel degelijk... Dat hem had gezegd 1:30 vandaag. Ja, heb jij nog muziek?

0: Zo, dat was een interessant einde van het nummer. Ik heb nog wel iets te vertellen, kort. En jij had ook nog iets te vertellen, kort, ja? In het blauw. Mijn ding is, ik heb toch een aantal maanden geleden, denk ik voor de zomer, een interview gedaan met mensen uit Edegem. En dat ging over de plannen om bij het UA een bioscape of zoiets heette dat, te zetten. En dat klonk dan zo precies, Edegem krijgt een bio, blablab. En dat klonk dan alsof het een bepaald soort installatie was. Maar eigenlijk is dat de naam van een privébedrijf die gespecialiseerd zijn in bedrijvencentra specifiek voor de bio, niet biolandbouw, maar zo de bio-engineering dingen. En die hadden die site op het... Ja, ja, uiteraard ook. Waarom hoor ik niks op deze op de blauwe? Je hebt dat daar juist gedaan en toen ging het wel.
1: Staan, dus ik weet niet welke van de twee er werkte.
0: Ah, wel, de rode werkt, ja. Voilà. Zij willen natuurlijk graag vlak bij de universiteit zitten, want dan dat is prestigieus, dat is precies of ze horen daar zo wat bij, terwijl het gewoon om harde winst gaat daar. Hè. Dat is een privébedrijf die willen de wereld niet beter maken of zo. Hè. En ze hadden daar zo een heel mooi stukje natuur voor, de Hazenbroek of zoiets heet dat, gekozen. En dat was gewoon, ten eerste, dat is grond van de universiteit en daar mag eigenlijk niemand bouwen, behalve openbare actoren. Daar mag een privébedrijf absoluut niet bouwen. En er was een enorm mobiliteitsprobleem en natuurlijk geen grondwater in dit en dat. Dus er hadden de mensen uit Edegem daar protest tegen aangetekend. Dat was erkend dat die hun motivatie correct was. Maar ja, dan komt Broens en die zegt, ja, we gaan dat gewoon doordoen, hè. Dat hebben we tegenwoordig op alle niveaus. Hè. Politici die vinden dat zij zo even kunnen bepalen wanneer de regels gelden en wanneer niet. En nu hebben die dat toch gewonnen. Die actiegroep heeft dat een tijd geleden al gewonnen. Dus dat die vergunning vernietigd werd.
1: Bij de Raad van Vergunningsbetwistingen?
0: Ik denk het wel, ja. Ja. Dat die vergunning vernietigd werd.
1: Kan de provincie dat nog... Ja.
0: Ja, natuurlijk.
1: Naast zich neerleggen, zal ik zeggen. Ja,
0: ja. Ik denk dat de provincie de stap voor de vergunningsbetwistingen is. Als ik mij wel herinner. Het is eerst de stad en dan de provincie en dan de raad voor vergunningsbetwistingen.
1: Oké. Dat het omgekeerd was, maar het kan zijn, ja.
0: Ja, of misschien mogen kiezen. Soms mogen kiezen in het leven, hè.
1: Ja, maar als de provincie het laatste woord heeft, dan is het ook weer politiek. Dat was bijvoorbeeld Apache die dat onderzocht heeft, dat is in provincie Antwerpen, dat er daar toch heel veel zaken uiteindelijk toch passeren, alhoewel ze een negatief advies in gekregen hadden.
0: Ja, maar dat is in de stad ook, hè. Dat is ook politiek. In ieder geval, vorige week verscheen er dus nu een artikel dat ze dat dan toch niet daar gaan doen, maar op een bedrijventerrein in Niel. Wat dat die actiegroep ook had voorgesteld. Die zei van, kijk, daar is plaats over. Waarom zitten dan niet daar? Ja, omdat ze natuurlijk liever bij de universiteit zitten, omdat het dan zo'n beetje klinkt alsof ze deel zijn van de universiteit en minder bedrijf. Maar er is dus nu beslist om het effectief in Niel te gaan doen. Voilà, dat had ik nog te vertellen. Ja. Heb jij nog iets te vertellen?
1: Je zei de stad ook, maar de stad is het eerste niveau.
0: Ja, inderdaad.
1: Die keurt iets goed, daar wordt dan bezwaar tegen ingetekend. En daarna is het dus het volgende niveau, de Raad voor Vergunningsbetwisting en of de provincie die dat dan moeten doen. Hè.
0: Ja.
1: Ja. Ik heb niks meer...
0: Ik heb al wat Litouwse muziek klaarstaan. Op, ja. Dus ik ga dat opzetten.

0: En dan stond hier natuurlijk de discussie. Hé, dat is een cover van Vultura.
1: Die nu eigenlijk de staalindustrie, de petrochem.
0: Ja, dat is... Nee, Vultura heeft niks met de staal. Ja, dat is dus verwarrend, hè, die nachtmachine. Oké. Okay. Dus, maar jij hebt het opgezocht en het is dus... het is effectief helemaal niet van... Vultura?
2: Ja, ik heb gewoon een keer op Wikipedia gekeken, maar ik vind het een beetje verwarrend, want het zijn wel Nederlandstalige namen, Daniel van Garde en Nelly Bijl, die dat dus geschreven hebben, maar de eerste versie zou dus van Tony Ronald zijn van 1991.

0: Ja, voilà. We hebben onverwachts wat meer muziek te horen gekregen, omdat professor Schoukes niet opnam. Ik heb hem ondertussen kunnen bereiken en hij was het gewoon vergeten. Dat kan dan gebeuren, hè. Voilà, dus dat is dan voor volgende week. Volgende week om 12:30. Hij zal het nu niet meer vergeten over de rechtspositie van een rivier. Ja, onze gasten zijn gearriveerd. Dat zijn Bart van Eekhoven van PSC Open Huis. Goedemiddag. En jij hebt iemand meegebracht. En wie is dat?
1: Ik ben Ria Bouwens.
0: Oké. Goed. Jullie hebben ons een persbericht doorgestuurd over iets wat eigenlijk echt wel op treiterij lijkt. Hè?
2: Wel, de aanleiding is dat minister Jan Bon wil de voorwaarden en verplichtingen van inkomensgarantie voor ouderen wilt die verstrengen.
0: En om te beginnen, wat is dat, die inkomensgarantie voor ouderen?
2: Ja, dat is een beetje een technische uitleg. Ik ga dat proberen wat in mensentaal uit te leggen. Het komt er eigenlijk op neer dat het een uitkering is voor mensen op pensioenleeftijd die onvoldoende bestaansmiddelen hebben. Wat is onvoldoende bestaansmiddelen? Dat is voor een alleenstaande spreken we over als je minder ontvangt dan 1644 euro. Dan wordt dat bijgepast tot aan dat bedrag. Voor als je samenwonende zij, gaat dat over 1096 euro per persoon.
0: Oké, okay, dus eventjes voor alle duidelijkheid, dat zijn absolute bedragen. Dat is niet in verhouding tot uw huur of zoiets.
2: Nee,
0: je krijgt altijd hetzelfde bedrag, ook als je een belachelijk hoge of een heerlijk lage huur hebt.
2: Dat wel, ik denk, wie de huurmarkt een beetje kent, als je op de privémarkt zit en je
0: sowieso
2: hebt 1644 euro, dan gaat er al minstens de helft, zelfs meer.
0: Ja, dat denk ik wel.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nu, er zijn nog allerlei andere voorwaarden, om die inkomensgarantie voor ouderen te kunnen ontvangen, moet je de Belgische nationaliteit hebben of een gelijkgestelde situatie. Wat is een gelijkgestelde situatie? Dat gaat over, er is een lijst met landen waar je dan van mocht komen. Dat kan gaan over het statuut van lang ingezetenen, wat ook weer een heel lijstje met criteria is om als je daaraan wilt voldoen. Dat kan zijn als je een vluchteling, het vluchtelingenstatuut hebt.
0: Toch wel.
2: Ja. Dat is allez, ergens. Hè, dus als jij als vluchteling naar België komt en jij wordt erkend als vluchteling, maar jij bereikt de pensioenleeftijd, dan zit werken er niet meer in. Hè, of we hebben als samenleving gekozen om vanaf een bepaalde leeftijd word je vrijgesteld van die druk om te gaan werken. Dus ook als jij dan een erkende vluchteling zijn. En ook een belangrijke voorwaarde is ook dat je een adres in België moet hebben. Dus je domicilie moet in België zijn.
0: Ja, dat lijkt me logisch.
2: Ja, en daar zegt men dan nog eens bij, je moet zelfs verblijven in België. En daar komen we een beetje op op het scherp van de snee.
0: Er zijn toch ook mensen die een referentieadres hebben en zo? Dat mag ook.
2: Ja, een referentieadres is hetzelfde als een domicilie in België. Ja.
0: En zijn er mensen die ook helemaal geen referentieadres hebben? Ja, en die op pensioen zijn?
2: Die bestaan zeker.
0: Gepensioneerde daklozen, dat bestaat.
2: Dat bestaat zeker. Dat is een best grote groep. Ja.
0: Ja.
2: Maar misschien ook even toelichten. Hè, dus je hebt die inkomensgarantie voor ouderen. En daar zijn ook verplichtingen aan verbonden. Namelijk, je moet dus in België blijven en je mocht maar een maximum aantal dagen naar het buitenland. Tot hiertoe is dat altijd geweest. Hè. Je mocht maximum 29 dagen per jaar naar het buitenland.
0: En is dat altijd al zo geweest? Of is dat ook vrij recent?
2: Dat is, in 2022 is daar wel ook nog wel wat commotie rond geweest.
0: Ja, want dan gingen ze ineens allemaal mensen heractiveren, hè? En die dan waren er zo van die dingen van, die zitten een heel jaar in Spanje. En ik denk, voor wat niet? Ik bedoel, je hebt toch heel uw leven gewerkt, waarom mogen je dan niet kiezen wat je doet?
2: Dat is een beetje, dat is eigenlijk als het gaat over de kritiek op die maatregelen, dan denk ik van, wat verwachten we nog van mensen die op pensioen zijn? Hè? En dan zien we een groot verschil met alle andere pensioenen, hè? Want deze valt onder een uitkering, dus dat is van de sociale bijstand. En alle andere regelingen die onder pensioenregeling vallen, daar zijn eigenlijk die voorwaarden niet aan opgelegd. Hè. Dus die mogen wel, ja, om het even op flessen te trekken, die mogen wel in Benidorm op het strand gaan liggen met hun pensioen. Dat is hun gegund, absoluut. Ik wil zeker niet op hen schieten. Maar wij stellen wel de vraag waarom dat iemand met inkomensgarantie voor ouderen dat niet zou mogen.
0: En wat is de redenering daarachter dan?
2: Kijk, ik kan niet minister Jan Bon zijn hoofd zien. Dat is blijkbaar een principe dat wel leeft. Hè. We zien dat bij verschillende uitkeringen, dat als je een uitkering krijgt, hè, dat je dan ook in België blijft.
0: Is het idee misschien van jou dat het eigenlijk niet klopt? Als je dan naar een land zou gaan waar alles veel goedkoper is, dan heb je ineens een hogere welstand. En dat mag dan niet, of?
2: Kijk, ja, bij uitkeringen, bij als je nog een te activeren leeftijd hebt, zal ik even zeggen, hè, gaan ze ervan uit, dan moet jij beschikbaar zijn, hè, voor de arbeidsmarkt en dergelijke. Maar daar wringt ook nu weer het schoentje. Ja, we hebben het hier over gepensioneerden. Wat verwachten we nog van hen? Hè? Want ik sprak er juist over 29 dagen. Hè, maar dat wordt dus nu verstrengd. Ja, dus... We hebben dat, hè, er is wat commotie rond geweest, hè, enkele jaren geleden. Nu is er opnieuw een verstrenging. Dus we stellen ons wel ernstig vragen bij waarom dat opnieuw verstrengd moet worden. Hè. Dus
0: ja.
2: Mensen, hè, mogen nu 29 dagen per jaar in het buitenland zijn. Dat wordt 21 dagen maximum per jaar. En daar vinden we wel in het koninklijk besluit terug dat de redenering is, dan is dat gelijkgesteld met het aantal vakantiedagen dat een werknemer heeft.
0: Maar je bent toch juist geen werknemer meer? Allee, dat is toch heel het punt van op pensioen gaan. En wat moeten mensen doen die bijvoorbeeld kinderen hebben die in Nederland wonen of zoiets? Of in Oost-Duitsland of zoiets? Die mogen daar dan niet blijven slapen?
2: Wel, het stopt niet bij die 21 dagen, hè. Tot op heden mochten mensen dus wel, hè, naar hun kinderen in Nederland, als we dat voorbeeld even nemen, gaan. Maar zij moesten vanaf dat zij 5 nachten over de grens blijven, moesten zij dat melden aan de overheid. En ook dat wordt opnieuw op scherp gezet door dat je vanaf nu, vanaf dat je 1 nacht over de grens overnacht, moet je dat melden aan de overheid. Dus ook op dat vlak kun je ook wel vragen stellen. Qua privacy is deze best een strenge monitoring. Daar komt nog eens bij dat de federale overheidsdienst van de pensioenen dit ook gaat kruisen met de databank. Ik ben even de naam kwijt, maar het gaat over de medische gegevens, zodat zij ook weten wie wanneer in welk ziekenhuis wordt opgenomen.
0: En dan kunnen ze zien dat jij al een hele tijd... Dat patroon doorbroken wordt en dat je dus vermoedelijk in het buitenland zit, zoiets in die zin.
2: Ja, of dat ze weten van, ah ja, die ligt nu in het ziekenhuis. Dus hè, wat er wordt controle uitgevoerd door eigenlijk aangetekende brieven te zenden. En als jij die aangetekende brief in ontvangst neemt...
0: Hè, dan zit je thuis.
2: Dan zit je in België. Dat is de redenering. Dus we willen dan ook eigenlijk monitoren ze de mensen die gerechtigd zijn voor de AFDA, inkomensgarantie voor ouderen krijgen. Ja. Dat is best een drastische monitoring dat we, en ik wil nu niet aanmoedigen om dat bij andere uitkeringen te doen, maar dit is wel echt een extreem voorbeeld. Dit is de enigste uitkering van de sociale bijstand die zo streng gemonitord en gecontroleerd worden. En dat heeft vooral, en dat willen we vandaag ook wel echt wel aankaarten, heeft ook wel echt een impact op mensen die die inkomensgarantie ontvangen.
0: En jij hebt zo'n inkomensgarantie.
1: Ja.
0: Ja. En gebeurt dat dan effectief regelmatig, dat je zo'n aangetekende brief krijgt?
1: Ja, regelmatig. Ik ben vorig jaar ben ik voor het eerst gecontroleerd geweest. Ik woonde enkele maanden hier in Antwerpen en ik kreeg een aangetekend schrijven dat ik... En ik was net aan zee, dus ik heb dat op het einde van de 2 weken opgehaald. En begin dit jaar ben ik opnieuw... Maar dan ben ik zelf eens enkele dagen naar het buitenland geweest. Ik had dat dan aangegeven... Ik was geen week terug of ik werd terug opnieuw gecontroleerd. Toen was ik net thuis en buiten. Dus ik heb de postbode gewone brief kunnen aannemen. Maar dat geeft inderdaad wel het gevoel van ze zitten heel kort op de bal. En ja, een beetje vrolijkheid in je leven.
0: Ja, dat is zielig, hè? Ja. Zeg, en moet je dan ook zeggen waar dat je naartoe gaat?
1: Ja, allee. Ja. En dan werd er gevraagd bijvoorbeeld ook etiket van uw treinreis of van uw vlucht. En ja, dat moet allemaal... Ja.
0: Dus het is niet genoeg dat je zegt van dat je belt en je zegt, ik zit drie dagen in het buitenland. Nee.
1: Ik moest dingen, want ik ben dan voor de eerste keer in jaren was ik 9 dagen naar het buitenland. En die vluchtgegevens en de seat en alles moet je dan geven. Ja.
0: Joris, dat een vraag?
3: Wel, blijkbaar schuldig, tenzij je onschuldig bewezen hebt. Maar toen mij een beetje denken aan die maatregels ook van de naar de... Mensen die bezittingen hebben in het buitenland, die dan ook geen direct van fraude of zo zouden kunnen beticht worden. Het komt waarschijnlijk grotendeels neer op een besparingsmaatregel. Ik heb eventjes snel opgezocht, die steun, dat is een uitgave van 1 miljard per jaar voor de federale begroting. Maar heeft men er ook het idee dat vooral eigenlijk mensen van... Turkse of Marokkaanse overheid, origine zijn, pardon, die dan meer gaan geneigd zijn om naar het buitenland te gaan, want u bent dat niet voor de luisteraars, denk ik. Nee. Uw naam en uiterlijk.
1: Nee.
3: Maar ja.
0: Ah ja, inderdaad, die zouden al eens eerder zeggen, ik ga een paar maanden naar mijn thuisland.
3: Naar de familie in Marokko bijvoorbeeld. Ja. We hebben tegenwoordig toch wel een grote groep gepensioneerden van voormalig.
2: Ja, als we vandaag de dag zien, je moet eens, als je even rekent, 67 pensioenleeftijd. Deze gaat over de mensen geboren, jaren 40, 50, 60. Dat zal die generatie zijn. We weten dat er na de jaren 60 veel mensen naar hier zijn gevraagd ook. En blijkbaar, dat kom ik terug op nu, het principe leeft dat zij niet naar hun geboorteland of naar het buitenland mogen reizen wanneer dat zij de pensioenleeftijd hebben bereikt. Niet mogen reizen, korte reisjes.
0: Ja, want dat is toch bizar. Ik kan me voorstellen dat, dat heel uw leven uw lange termijnplanning is. Van ik werk mij hier uit de naad en als ik op pensioen ben, dan ga ik lekker terug in de zon zitten. Ja, dat is dan nu wel een streep door de rekening.
2: Ja, ik heb minister Jan Bon weten reageren. Het is in het nieuwsblad ook verschenen. Hij heeft daarop gereageerd. Er verscheen toen in het persartikel, in zijn reactie ook, dat er 44% van de IGO-gerechtigden een migratieachtergrond heeft. Nu, een migratieachtergrond hebben... is voor ons geen reden om... daar restricties op te leggen. Hè. Plus ook, denk ik, iedereen die hier verblijft aan de voorwaarden van een inkomensgarantie voor ouderen voldoet, lijkt mij gewoon... Hè, dat is het principe van rechten. Je hebt er recht op. Het voelt heel hard aan als een boetedoening. Hè.
0: Ja.
1: Een enkelband.
3: Ja, inderdaad. Maar wat ik wilde vragen heeft, dus want inderdaad, dat is een beetje framing en eigenlijk... Is er niks mis mee met het feit dat je Marokkaan bent en hier gewerkt hebt? Maar is er ook echt, hebben ze enig idee gegeven dat er fraude zou zijn?
0: Ja, dat wou ik ook al vragen.
3: Want je kunt natuurlijk hebben iemand die dus, die is effectief altijd in het buitenland zit, nooit hier zit. Dus dan een zekere controle is misschien niet helemaal onredelijk, maar heeft Jan Bon ook, ook echt... iets gezegd van, behalve dan het stigmatiseren van mensen van Marokkaanse
2: afkomst. Hij spreekt over fraude en misbruik. Hè. Zo zijn er bijvoorbeeld afgelopen jaar 86 mensen, dat zijn de cijfers die de pensioendienst heeft, hè. Zijn, 86 mensen zijn bijvoorbeeld overleden in het buitenland, waar de pensioendienst achteraf dan heeft van ontdekt van, hey, die waren in het buitenland en wij wisten dat niet. Hè. Nu, het is... dat is, althans mijn analyse, is hoe strenger dat je de regels maakt, hoe sneller dat je ook spreekt over fraude. Ik spreek liever over niet in regel zijn, maar hoe meer regels dat er zijn, hoe meer dat er kunnen overtreden worden. En wat ik hier vandaag vooral in vraag wil stellen, is waarom zijn die regels daar? Hè? Want je kunt die verstrengen en dan beginnen spreken over fraude. Maar het gaat hier over, als Ria op reis gaat... En die overschrijdt de 21 dagen. Is zij dan een fraudeur? Maakt ze dan misbruik van het systeem? Nee, het systeem heeft nu regels ingevoerd, waardoor dat je dan die regels overtreedt.
0: Ja, want nu voor de zekerheid, pak dat jij nu toch langer naar het buitenland gaat. Wat gebeurt er dan? Moet je dan naar de gevangenis?
1: Dat weet ik niet. Dat hoop ik van niet, maar ik geloof dat ik wel meteen mijn recht op die vergoeding voor die maand kwijtspeel.
0: Ah ja.
1: En als dat drie keer gebeurt binnen de 3 jaar, dan ben ik sowieso voor altijd die dingen kwijt. Hè. Dus dat creëert een angst,
0: ja.
1: Continu, hè.
2: Ja, en daar wringt voor mij ook het schoentje. Hè. We beslissen als samenleving, want er moet een inkomensgarantie zijn voor ouderen. Ik weet niet, wanneer dat je de pensioenleeftijd hebt. Vanuit Open Huis, wij bereiken veel gepensioneerden. Hè.
0: Uh-huh.
2: En wij horen, of dat je welk pensioenstelsel dat je ook ontvangt, wij horen wel van eens dat je op pensioen bent, zitten op vlak van inkomen redelijk vast. Hè? Daar gaat het mee moeten doen, hè? Die laatste 10, 20 jaar. En wij beslissen dus van dat moet wel op een menswaardige manier gebeuren. Dus we bedenken een inkomensgarantie voor ouderen. En nu gaan we zoveel regels invoeren waarbij dat er de kans op overtreding of niet in regel zijn, dat die eigenlijk vergroot.
0: En dan kunnen we die lekker weer afpakken.
2: Ja, en je gaat mensen, hè, 80 jaar, en die gaan honderden euro's van hun laag inkomen dat het al is. Het gaat hier over 1644 euro voor alleenstaande. Gaat daar honderden euro's van afnemen. En volgens mij komt dat als een boemerang terug in het gezicht van onze samenleving. Want wat gebeurt er met een 80-jarige die ineens...
0: De huur niet meer kan betalen.
2: Die de huur niet meer kan betalen, die haar gezondheidskosten niet meer kan betalen, die in financiële problemen komt. Ja, we gaan daar wel iets mee moeten doen.
0: Ja. Dus nu even vooral duidelijkheid over hoeveel mensen gaat het die zo'n bijkomende... pensioensgarantie krijgen, of hoeveel procent van de gepensioneerden is dat?
2: Het gaat over een kleine groep, 144.000, in heel België.
0: Ja, en heb je een idee van een percentage? Is dat 1% van de gepensioneerden? Is dat 5% van de gepensioneerden?
2: Kijk, nu niet per procent.
0: Nee, wat dat vroeger... Nee.
2: Maar 144.000 is niet veel, hè. Dus ze zijn hier echt wel... Allez, en dat is ook een beetje de kritiek van oudere organisaties en van armoedeverenigingen, dat men hier echt met een kanon op een mug aan het schieten is. Ja. Hè?
0: Kijk eens, we zijn daadkrachtig bezig, zo in die zin zo. Ja. En wat dan Joris daar juist ook al vroeg, is er dan effectief veel sprake van fraude? Zijn er veel mensen die onterecht die uitkering kregen?
2: Men heeft een steekproef gedaan. Een steekproef blijft een steekproef. Maar toen uit die steekproef is gebleken dat minder dan 1% niet in regel was.
0: Ja, en niet in
2: regel. Zelf, ik sta elke dag in de praktijk... Als ik nu telefoneer over die regels die veranderen, mensen beginnen te duizelen. Hè? Dat is technisch, dat is ingewikkeld. Ik stel mij al de vraag van die minder dan 1%. Hoeveel mensen kennen de regels goed? Hè? Kennen hun verplichtingen en voorwaarden? En ik stel ernstig in vraag of dat dan echt doelbewuste fraude is. Allee, nu gebruik ik het zelf, maar ik word hier wat meegesleurd in die termen. Of dat doelbewust het overtreden van de regels is.
0: Oké, maar fraude, om recht te hebben op die uitkering, gaan ze wel eerst zien of dat je het wel nodig hebt. Hè? Dus ze gaan zien of dat jij niet drie appartementen hebt staan in Casablanca of zo. Want ja, dan is het een beetje stom dat je dat daar... Dat je dan hier op zoiets terugvalt. Dat kan ik me voorstellen.
2: Er zijn voorwaarden. Er wordt echt letterlijk gevraagd hoeveel geld staat er op je rekening als je een inkomensgarantie voor ouderen aanvraagt. Hè. Ook daar zijn... Hè, ligt
0: en
2: daar,
0: heb je vastgoed. Dus als je dat niet aangeeft, hè, dan kan ik dat zou ik dan fraude durven noemen.
2: Ja.
0: Maar iemand die een dag te lang in het buitenland blijft, dat is dan geen fraude. Hè?
3: Het voorbeeld, denk ik.
0: Wacht, ja, zeg het nou eens.
3: Het voorbeeld dat gegeven werd van de mensen die overleden waren. Ten eerste, dus gaat over 80 op 140.000.
0: Ah, ja.
3: Dat is natuurlijk al heel klein, maar inderdaad, je zou kunnen een overlijden hebben. En dan kan dat niet gemeld worden of zo. En dat kan dan per ongeluk gebeuren of met opzet. Dus ik denk dat zoiets is dat welke van de zogezegde fraudes zijn, effectief fraudes.
2: Wanneer ik spreek over die voorbeelden van die 86, dat gaat dan vooral over 80-plussers. Dat hebben ze vastgesteld. En dat komt omdat Er is dus een controlesysteem met die aangetekende brieven op de inkomensgarantie voor ouderen. Maar de vorige commotie in 2022 is er wel door de belangenverenigingen wel onderhandeld toen met de minister. En er zijn een aantal groepen vrijgesteld van die controle.
0: Ah, ja.
2: Dat gaat over mensen die in een woonzorgcentrum wonen. Dat ging over 80-plussers. Men heeft daar ook de lat gelegd op... als je naar een dokter gaat, kun je zo'n score krijgen. Dat noemt de Bellrij-score. Over uw zelfredzaamheid. Hè. En mensen die eigenlijk niet zelfredzaam genoeg zijn, hè, werden ook vrijgesteld van controle. En ook mensen met een referentieadres. Hè, dus dat zijn vooral dak- en thuislozen, werden vrijgesteld. En
0: ah ja, nu, want die aangetekende brief. Oh ja.
2: En nu komt dus de minister daarop terug en zegt, referentieadres, geen reden om niet gecontroleerd te worden. Dus hoe dat ze dat in de praktijk gaan doen, lijkt mij voorlopig nog een vraagteken. Want een referentieadres is een adres bij een OCMW of bij mensen dat je kent, maar dat is niet waar dat je verblijft. Hè? Dus hoe dat je dan je aangetekende brief gaat ontvangen, lijkt mij wel nog een uitdaging. Tegelijkertijd, hè, dus ook 80-plussers, maar ik ga nu geregeld op huis bezoeken bij mensen. Hè, ik wil het echt wel naar een dagelijkse praktijk brengen. Hoe vaak dat ik aanbel, de bel werkt niet, of mensen horen de bel niet. Dat duurt dikwijls, hè, als jij in een blok woont, dat duurt wel even voordat je beneden bent om iets in ontvangst te nemen. Gaan die postbodes altijd blijven wachten. We hebben nu die zelfredzaamheidsscore waar ik daar net over sprak. Hè. We hebben dat eens nagevraagd bij een arts. Dat zit nu op belraai 8. Hè. Maar dat, om dat concreet te maken, dat zou dus kunnen gaan over een blinde die hulpmiddelen nodig heeft. Hè, maar die blinde met hulpmiddelen, hè, als je niet op tijd aan de voordeur geraakt, wanneer dat de postbode, wat is tussen 6 en 8 ergens, hè, passeert, moet je dus wel zien te regelen dat hem wel aan het postkantoor geraakt. En zo zijn er nog tal van voorbeelden. En dus die kwetsbare groepen of die mensen die minder mobiel waren, die waren er allemaal uitgehaald uit die controle en die komen daar dus nu terug in.
0: Allee, de controleurs weten wat doen. Dat is misschien dan ook werkgelegenheid voor
2: De controleurs, dat zijn de postbodes. Ja. Waar daar ook vragen bij gesteld worden.
0: Inderdaad.
2: Bij die hun rol.
0: Nu, wat moet er volgens jullie... Dus dat is voor alle duidelijkheid, die maatregelen zijn er nog niet. Hè? Dat is een voorstel om dat door te gaan voeren.
2: Maar dat is ook interessant om te zien hoe dat nu gebeurt. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is dat mensen dat weten, hoe dat in deze geval het minister Jan Bon hiermee omgaat. Een half jaar geleden, dat zal ergens in april geweest zijn, waren de eerste signalen er al dat hij dit van plan was. En toen hebben we vanuit verschillende middenveldorganisaties een brief gestuurd naar minister Jan Bon om daarover in gesprek te gaan. Wat zien we? We hebben daar eigenlijk geen reactie op gekregen. En nu, half september, is er plots een spoedprocedure in gang gezet. Kunt u wel de vraag stellen waarom dat dit in een spoedprocedure moet. Zonder het middenveld te consulteren.
0: Ja, er is zoiets als een adviesraad voor ouderen.
2: Er is een
0: ouderen.
2: Adviesraad, die is ook gevraagd voor een spoedadvies. Hè, daar zijn ze verplicht toe. Dus die is wel geraadpleegd.
0: En wat heeft die ouderenraad gezegd? Deze is een slecht idee.
2: Dat dit in strijd is met de mensenrechten, dat dit niet in verhouding is met hoe dat, we met andere uitkeringen omgaan, dat dit buiten proportie is. Die hebben eigenlijk niet veel goeds over deze regels te zeggen.
0: Nee, maar zoals gebruikelijk tegenwoordig, hij hoeft dat advies helemaal niet te volgen natuurlijk. Ja.
3: Maar is het wel een regering met coalitiepartners, zoals bijvoorbeeld de Christen-Democraten en de Socialisten? En eigenlijk dacht ik dat wat die maatregelen nu ging kaderen in de toekomstige besparingen, die er ook nog komen en misschien nog zaken er bovenop komen. Mijn vraag is dus eigenlijk, is er enige reactie van de coalitiepartners hierop?
2: Wel, minister Jan Bon, dus ik weet, ik ben niet juridisch genoeg op de hoogte, maar ik weet wel, het gaat via een koninklijk besluit waarbij dat je eigenlijk het parlement passeert. Dus het parlement moet hier niet over gehoord worden. Nu, samen met het persbericht heeft de middenveldorganisaties hebben het nu wel rondgestuurd naar parlementariërs van alle partijen, om er hopelijk nog iets aan te kunnen doen, maar het is dus eigenlijk tot nu toe, die spoedprocedure en zo, ik kan niet anders dan vermoeden dat dit een strategie is om juist de coalitiepartners in het middenveld proberen zo snel mogelijk te passeren.
0: Maar ja, we toch...
3: Over de regering, niet het parlement. Dus ze zitten samen in een team van de regering. Dus, maar daar is blijkbaar geen reactie op gekomen van de socialistische en christendemocratische coalitiepartners.
2: Dit stond in het regeringsakkoord.
3: Ah, dat stond erin?
2: Ja. Dus ja, ze zijn zeker... Ja, want, het gaat hier over minister Jan Bon, maar inderdaad, de voltallige regering is hiervoor verantwoordelijk voor het beleid dat ook minister Jan Bon uitvoert.
3: Okay.
0: Ja, want ik kan me voorstellen, we hebben net een rechtsstaat om te voorkomen dat mensen op eigen houtje zonder filters zo'n dingen erdoor duwen natuurlijk. Hè?
2: Mm-hmm.
0: Ja. Dus het idee is dat het vanaf 1 november dan van kracht zou zijn.
2: Ja, 15 oktober wordt het koninklijke besluit voorgelegd. En dan zou het vanaf 1 november al ingaan. Hè. U moet ook denken, hè, dus het gaat over die 144.000 hè, gepensioneerden. Ze gaan daar ook een zeer gerichte en goede communicatiecampagne rond moeten opzetten als ze het 1 november al willen invoeren. Hè. Anders gaan er echt... ik denk zeker vanaf een bepaalde leeftijd spreken we echt over er gaan slachtoffers vallen. Hè. En ik wil het nu echt niet dramatiseren, maar dat is wel de realiteit. We spreken hier over een groep die meer en meer gezondheidskosten heeft, hè, die nu al moeilijk vinden om een gepaste woning te vinden. Hè, want als jij een woning gaat zoeken, het moet of met een lift zijn of op een gelijk vloers. Het moet in de buurt van winkels zijn. Hè, en best dan ook in de buurt van het postkantoor, want als je een aangetekende brief krijgt, moet er nog raken ook. Dat gaat een serieuze impact hebben. Men hoopt hierop te besparen. Maar ik vrees dat dat kosten zijn die terugkomen.
0: Ja, de grote centen gaan daar niet uitkomen.
2: Door de miserie.
0: Ik dacht dat jij nog iets zou zeggen.
1: Nee.
0: Ja, ik hoor de koninklijk besluit. Kun je niet aan de koning vragen van zich, deze is nou toch wel een beetje zot. Tekent dat eens niet?
2: Ja, we hebben dat ooit meegemaakt, hè, rond de abortuswetgeving.
0: Ja, inderdaad.
2: Ik weet niet of de koning een dag gaat aftreden voor deze besluit.
0: Hij hoeft niet af te treden, maar kan die dat niet weigeren? Kan die niet zeggen van deze is nou toch wel te zot voor wonen? Dat kan niet.
2: Dat zou eens aan de koning moeten vragen.
0: Ah ja, maar dat is een koninklijk besluit. Voilà. Kom, schrijf eens een brief aan Mathilde. Zeg. Of aan onze toekomstige koningin. Hè? Wie weet...
3: Ja, ik heb even het regeerakkoord gedownload en op pagina 51 staat er, quote, verblijven in het buitenland moeten worden gemeld. De toegestane termijnen hieromtrent worden ingekort. We streven naar een doeltreffende controle waarbij een aantal vrijstellingen worden geschrapt. Dus ja, dat kan je inderdaad zo interpreteren en dan zijn de partners blijkbaar mee akkoord gegaan. Hè?
1: Maar het is denk ik niet enkel in het buitenland, hè? Want als ik... in Wallonië verblijf langer dan 21 dagen en ik word gecontroleerd en ik geef niet thuis, ja, dan ben ik het ook kwijt.
3: Dat is interessant.
1: Dus het is niet enkel... Maar dat is dus niet enkel in het buitenland. Hè?
3: Ja.
0: Je mag ook niet in een
1: flatje... Ik mag zelfs ook niet
0: aan de zee.
1: Een maand naar de zee. Nee, dat kan niet.
0: Nee.
2: Dan kunnen de
1: en dan mag ik ook niet... want dan kan ik de controle missen. En, en dan, dus ik ga aan Mathilde of... Ja. Elisabeth?
0: Ja.
1: Maar ze is een jaar op dingen op reis.
0: Ah ja, wie Mathilde toch
1: maar
0: niet?
1: Elisabeth.
3: Maar u kreeg nu al die vragen, zei u.
1: Ik bedenk dat nu. Hè. Als ik de voorwaarden lees, dan moet ik in staat zijn om die aangetekende zending binnen de gestelde termijn op te halen. Ja. Maar stel, ik ben... aan de zee een maand.
0: Of in Gent.
1: Of het maakt al niet uit. In het binnenland, niet in het buitenland. Want het buitenland, dat moet ik sowieso aanvragen. Maar als ik het in het binnenland doe, ja, dan ben ik ook in overtraining op het moment dat ik, ik die aangetekende...
0: Dat je zo'n aangetekende brief mist.
1: Ik vraag me af, wat is het dan? Gaan men dan ook zeggen, moet ik dan bewijzen dat ik... In Wallonië ben, moet ik dan ook weer gaan bewijzen waar ik ben, waar ik verblijf?
3: Dat is een praktisch probleem in verband met de aangetekende brieven. Maar u zegt van, als u gewoon in België en in Wallonië of aan de kust verblijft, dat ze ook verantwoording gaan vragen. Dat staat niet in het regeerakkoord.
1: Ah nee, maar dat zit er dan toch wel in, denk ik. Ah, ja. Want anders, hoe ga ik anders aantonen? Hey, en dat beangstigt mij ook. Ik bedoel, het is nog meer vrijheidsbeperking.
2: In het koninklijk besluit, ik heb het doorgenomen, daar staat ook letterlijk vermeld, als je dus niet aan de controle beantwoordt, dan mag de pensioendienst ervan uitgaan dat je in het buitenland verblijft. Ja.
0: Dus ze gaan ervan uit dat de verblijfscharmes van ons eigen land bijzonder laag liggen dan. Dat is wel een beetje zielig.
2: Nu, kijk, ik wil daar ook realistisch in zijn. Als ik bij ons in de vereniging rondhoor en ik vertel dat over die regels, de meeste mensen zeggen ook, ik heb €1.644. Veel op reis ga ik niet kunnen gaan. Hè?
0: Met de fiets in de tent?
2: Hè, maar je hebt natuurlijk, je hebt die situaties. Hè, ik ken dat, want zoveel mensen met AIDS, het gaat over niet superveel mensen, dus ik ken er ook niet gigantisch veel, maar dat gaat over Gerda die is gaan katzitten bij een kennis in Nederland. Dat gaat over, over Ria die is de kans krijgt om naar Zeeland eens mee te gaan met een vriendin.
0: Ja.
2: Maar dat gaat ook. Ik heb hier toen in Brussel hebben we daarover vergaderd met de middenveldorganisaties. Daar was een vrouw die haar kinderen woonde in Hongarije. Als zij die stap zet naar Hongarije, dan is dat toch logisch dat je dat niet voor een week doet. Dus ik denk gewoon kosten-baten-analyse. Denk ik, één, de fraude is zeer laag. Hij heeft de regels overtreden.
0: Ja, als het minste dat je op die tafel tikt, dan geeft dat een dong, dong. Ja, oké.
2: En daarbij, dat is misschien ook nog een interessante om te weten, dat de non-take-up van dit recht, dus nu zijn er 144.000, non-take-up wil zeggen mensen die er recht op hebben, maar het niet opnemen, ligt op 50%. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat er nog 66.000 anderen zijn die eigenlijk dat recht hebben op inkomensgarantie voor ouderen, maar het niet opnemen. Dus
0: omdat
2: dat
0: het te ingewikkeld is, omdat ze het niet weten of...
2: Of er bewust voor kiezen om niet aan die verplichtingen te moeten voldoen. Dat maar dat wil wel zeggen dat er 66.000 gepensioneerden in België wonen die minder dan €1.644
0: die onder dat minimum zitten.
2: En 1.644, om dat een beeld te geven, dat ligt echt op de armoedegrens. Hè. Het is niet dat mensen een cadeau krijgen. Hè. Dat is net genoeg geld om... Hè, dat is het principe van een armoedegrens. Als jij al je centen juist besteedt, nooit ergens de mist ingaat, geen extraatjes voorzie, dan kun je net menswaardig leven. Hè?
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Dat is inderdaad... Dat hangt er dan inderdaad vanaf wat dat uw hobby's zijn. Hè? Als uw hobby is om te schaken bijvoorbeeld, dat kost niks. Maar als jij een hobby hebt die veel geld kost, dan. Of ben ik nu iets heel vervelends aan het zeggen?
1: Je wordt gewoon genoodzaakt.
0: Om te gaan schaken.
1: Om iets te doen.
0: Dat geen geld kost.
1: En waar dat je je goed kan invoelen.
0: Ja. Oké, we gaan het hier... Dus jullie hebben een persbericht uitgestuurd. En jullie, dat is een hele coalitie van organisaties, zeg ik. Jullie en... Ook Franstaligen, want het is dus voor heel België.
2: Ja, dit is een federale maatregel. Dus echt organisaties van over heel België. Zowel die de strijd tegen armoede aangaan, als diegenen die de belangen van ouderen behartigen.
0: Ja, ik zie een paar heel leuke namen in het Frans. Hè. Les aînés engagés, bijvoorbeeld. En Le Gant des Vieux en colère. Fantastisch. Hebben wij niks zoiets? Nee, nog niet. Dat zal nog wel komen. Ja.
2: Ik denk dat de deelnemers van PSC Open Huis best wel in dezelfde trend zitten.
0: Ja, best wel boos. Zeg, nog iets. Wie dit heel interessant vindt en daarmee u persoonlijk over wil doorbomen, waar kan die u treffen?
2: Maandag hebben wij een avond in Filmhuis Klapij in samenwerking met hen en VPRO Tegenlicht. En daarin gaan wij ons initiatief De Kloofdichters presenteren. waarbij dat er een interessante docu is. Maandag om 19:30 in Filmhuis Klapij. En ik ben daar zeker, als je hier nog vragen over hebt, of om daarover in gesprek te gaan.
0: En de kloofdichters, ik snap dat je een kloof dicht, dat je die dicht maakt, maar dat klinkt ook een beetje poëtisch. Is dat
2: De kloofdichters is een dichterscollectief van mensen met armoedeervaring. En zij dichten letterlijk en figuurlijk de kloof dicht.
0: Oké, ik ben benieuwd. Bedankt voor jullie komst naar de studio. Ik ga nog wat de Litouwse rap opzetten. As we go, we go a little something.

0: Ja, dat was dus G&G Syndicatas. Een Litouwse rapgroep. En voilà, dat is omdat ik straks in het programma Babylonië samen met Kevin het Litouws ga belichten middels twee gisteren vooraf opgenomen interviews. Voilà, de volgende gast in de studio, Anne de Leu, goedemiddag. Wacht, eventjes rood. Ja, oké. Okay. Ja.
1: Hallo.
0: Ja. Dus ja, jij bent een van de ontstelde bevolkers, bewoners niet, maar bevolkers zal ik maar zeggen, van het oud-vredegerecht van Borgerhout, dat klopt?
1: Ja. Dat klopt, ik ben een van de 40 standhouders die in Borgerhout haar lokale makerijen aanbiedt. Hè. En ik ben ook degene die mede coördinatie van de winkel doet.
0: Ah ja. Ja, en wat lazen jullie tot jullie verbijstering in de krant?
1: Oh, ja, we hebben helaas in de krant moeten lezen dat de stad het gebouw gaat verkopen.
0: En dat jullie hebben zelf, dat hebben ze jullie zelf niet gezegd?
1: Nee.
0: Dat was niet nodig?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat communicatie niet op nummer 1 staat. Dus ja, we hebben echt ontdekt uit het gebouw dat we dan eigenlijk al 7 jaar bemannen.
0: En bevrouwen.
1: En bevrouwen, vooral bevrouwen. Want ik zeg bemannen, maar eigenlijk zitten we met 2 mannelijke makers. En dus al de rest allemaal vrouwelijke lokale ondernemers. Ja. Ja, dat de sticker eruit getrokken wordt. En nog steeds, hè, want we zijn nu eigenlijk al meer dan een week verder dan dat nieuws is in de gazette gestaan. Dus nog altijd is er geen officiële communicatie gebeurd.
0: Naar jullie toe?
1: Nee.
0: En jullie hebben 1 aanspreekpunt wel.
1: Ja. Ja, ja. We hebben een aanspreekpunt bij AG Vespa. We hebben die,
0: maar ik bedoel, bij jullie is er bij jullie 1 persoon die...
1: Ja, bij ons is er 1 iemand dat een mailbox beheert. Ah, ja. He. Dus het, ja. zou niet kunnen verkeerd gaan in die communicatie. Dus,
0: nee. Oké, okay, spannend. Zeg, en eventjes kaderen, want Borgerhout, dat vond ik nu zo echt iets wat een beetje een compromis is tussen de echt heel sociale dingen, hè, van de decennia ervoor, en dan zoiets wat dan toch wat meer NVA en wat meer ondernemerschap is, want het zijn effectief allemaal ondernemers die daar zitten, hè. Er zitten geen VZW's die maatschappelijk werk doen of zoiets.
1: Jawel, ook. Ah, we zijn ook, ja. Echt een supergezonde mix. Hè. Dus we hebben beneden, op de gelijkvloers, is er helemaal van achter in een pand een grote ruimte waar dan allemaal lokale ondernemers hun spullen aanbieden. Meestal zijn het echt lokale makers, maar er zijn ook gewoon lokale ondernemers bij. We filteren wel op ondernemers die zo duurzaam mogelijk als dat kan in onze maatschappij, en dat is nogal een uitgehold begrip, hè. Dus degene die dat kunnen, zo duurzaam mogelijk ondernemen, die geven we voorrang om mee het pand te komen, hè, om daar hun spullen aan te bieden.
0: Wacht even, dus dat is 1 open ruimte. Het is niet dat dat allemaal aparte kamertjes zijn, nee, of zo. Dat is echt, lijkt een markt eigenlijk.
1: Ja, dat is eigenlijk echt zo 1 hele grote overdekte marktstijl. Dus,
0: ah, ja.
1: Maar we zijn wel echt bewust 1 winkel, om het zo te zeggen. Omdat dat, de klant heeft daar niet heel veel boodschap aan. Wie heeft dat gemaakt? Uiteraard hebben die daar ook een boodschap naar. Want hebben wij wel een cliënteel dat zoekt naar unieke spullen dat je niet overal kunt vinden. Maar het zijn wel allemaal losse standhouders die daar dan hun stukjes aanbieden.
0: Ja.
1: En dan voor die grote ruimte, met allemaal lokale makers, is er ook nog eens een plantbar. Dus dat wil zeggen eigenlijk een koffiewinkel, waar je koffietje en theetje en zo kan gaan drinken. En waar dat je ook iets plantaardig kunt eten. Je bak en middag eten echt enkel.
0: Ah, het is veganistisch allemaal.
1: Ja, het is veganistisch. En die verkopen ook dan allemaal planten en plantgerelateerde spullen. Die zie je dan ook als je op de Zurnautse baan op zoek bent naar Borgerhout, zie je die planten altijd buiten staan. Maar dan boven die gelijkvloers hebben wij ook nog grote zalen die dat we eigenlijk verhuren. En dat is dan, daar worden workshops gegeven, wordt yoga gegeven, daar gaan kunstvoorstellingen voor, daar wordt 1 keer per maand een optreden gegeven van een nog niet bekende Belgische artiest.
0: Dus dat zijn zalen, het is niet dat iemand daar bijvoorbeeld een permanent atelier heeft, dat is wisselend gebruik?
1: Er is dan bijvoorbeeld in de kelder een VZ2 de Reusjes. Dat zullen wel veel mensen bekend zijn. Dus dat zijn de reuzen van Borgerhout. Dat zijn ook de organisatie achter de reuzenstoet die dat dan eigenlijk vorige week is doorgegaan. Die dat daar dan hun kantoor hebben. En dan helemaal op de zolder, want dat is al een paar verdiepingen hoger, daar slapen de reuzetjes. Dus mensen kunnen altijd de reuzensleutel komen vragen. Dat is echt een gigantische sleutel. En dan kunnen die de reuzetjes gaan bekijken. Maar ze moeten wel altijd heel stil zijn, uiteraard. Want anders maak je de reuzetjes wakker om die reuzetjes te gaan zien slapen.
0: Maar die hebben dus vorige week hun stoet gehad. En hadden die dan geen spandoek bij van wij worden dakloos of zo?
1: Helaas, ik werk altijd op zaterdag. Ik heb speciaal voor jullie een uitzondering gemaakt om even naar hier te komen. Dus ik ben zelf niet kunnen gaan kijken naar de reuzetjesstoet. Maar ik heb wel gezien dat er, zeker aan de gevel van Borgerhout, dat daar een grote spandoek is gehangen. En de reuzetjesstoet zelf heb ik geen beelden van gezien, maar het zou eigenlijk bizar zijn moesten ze het niet gedaan hebben. Hè? Ik denk dat we allemaal een beetje zo overdonderd waren van dat nieuws. En dat dat zoals een mokerslag is binnengekomen, dat we even allemaal verlamd waren die eerste week. En dan ook, ja, timinggewijs, de reusjesstoet, daar wordt een heel jaar naar opgebouwd. En dan vlak daarvoor krijgen die te horen dat ze dakkeloos zijn. Dus ik denk dat die even hebben gezegd... We negeren deze nieuws.
0: Deze zullen we even niet weten.
1: Deze zullen we even nu niet. Vanaf volgende week gaan we daar heel intensief mee aan de slag.
0: Ah ja, ik vroeg het mij af. Ik dacht, misschien hadden ze allemaal een rouwband rond of zoiets.
1: Dat had een goede actie geweest. Dat zijn voor volgend jaar. Want wij geloven dat de stad zo bureaucratisch is en dat we daar volgend jaar ook nog gaan zitten.
0: Ja. Goed. Maar in ieder geval, dus het bestaat 7 jaar nu, hè?
1: Ja,
0: en het was het vredegerecht van Borgerhout. En heeft het dan langs leeggestaan, weet je dat?
1: Ja, eigenlijk 2 jaar. Dus wij hebben
0: niet zo lang.
1: In 2017 is het vredegerecht daar weggegaan. Nee, de bibliotheek daar weggegaan. Hè?
0: Daar heeft ook nog een bibliotheek gezeten.
1: En dan heeft het 2 jaar leeggestaan. En in het kader van leegstand hebben ze... hebben ze een sociale dingen, daar, sociaal project aan gekoppeld.
0: Ja.
1: En dan heeft VZW Bloem dat kunnen bemachtigen.
0: VZW Bloem?
1: Ja.
0: Dat is de officiële huurder.
1: Ja, dat is de officiële huurder. Dat is dus degene dat de coördinatie van het gebouw doet. Dus dat, ik was er juist eigenlijk nog niet klaar. Er is nog een verdieping die momenteel leeg staat, omdat daar juist een organisatie uit is gegaan. Dus we waren eigenlijk juist van plan om heel wat VZW's en zo die dat ook heel vaak... want er is een heel groot gebouwentekort en er was een heel ruimtes die daar allemaal beschikbaar waren. En we waren juist aan het kijken, gaan we daar ateliers van maken? Mm-hmm. Dus dat mensen pop-up ateliers daar kunnen zitten of gaan we daar wat VZW's voor aantrekken die deze
0: nu,
1: ruimtes mooi kunnen benutten?
0: Er is ruimte genoeg, maar er is een tekort aan betaalbare ruimte, laten we het zo noemen.
1: Ja, en bij ons is het... zeer betaalbaar, omdat we dan de overeenkomst hadden met Vespa, dat we dat gebouw mochten gebruiken. Dus was er ook... Ja, we willen juist er zijn voor startende mensen of voor mooie projecten. Dus er was wel echt heel veel betaalbare ruimte.
0: En wat was die overeenkomst dan precies? Jullie mogen onderverhuren of jullie mogen niet onderverhuren?
1: Eigenlijk heb ik de overeenkomst zelf niet gelezen, hè, want dus ik doe niet de coördinatie van het gebouw.
0: Nee.
1: En er wordt nooit echt onderverhuurd. Hè. Er wordt een bijdrage gevraagd voor de werking van de gemeenschap. Hè. Dus, want zo'n oud pand, ja, dat brengt echt heel veel kosten met zich teweeg, maar ook steekt daar een verwarming aan. Dat vliegt letterlijk naar buiten. Dat is een supermooi neoclassistisch gebouw met heel hoge plafonds, maar dus ook met een heel hoog kostenplaatje, ook al verzekeringgewijs. Dat loopt echt heel snel op. Dus iedereen draagt in de community dat we ondertussen zijn gewoon een beetje bij om dat mooie pand te kunnen onderhouden.
0: Ja, ja, en hebben jullie wel eens iets gedaan van isolatie? Ik bedoel dan gespleten dichten of zo. Dat soort dingen wel.
1: Ja, zo kleine dingen. En de elektriek is vorig jaar nog helemaal weer gebeurd.
0: En zo'n dingen betalen jullie zelf of er komt de stad dan? Want het is hun gebouw tenslotte, hè?
1: Een stuk wordt zelf bekostigd en een stuk wordt door subsidies gedaan. He, dus dat is een beetje een in-in verhaal. Maar vorig jaar, voor de elektriciteit, is er wel subsidies uitgereikt geweest.
0: Ah, ja.
1: Niet dat ze genoeg waren, maar want toch wel niet.
0: Ja, ik zou zeggen, dat zijn kosten voor de huisbaas.
1: Ja, dat klopt. Maar langs de andere kant zit je er ook wel gratis. Mm-hmm. Dus is het toch wel logisch dat je dat beheert als een goede huismoeder of een goede huisvader. Dus dat je een beetje zorgt voor dat gebouw ook. En daar heb je ook alleen maar baat bij.
0: Ja. Oké, dus dat liep daar al 7 jaar lekker.
1: Ja, en, 7 jaar lekker, dat ga ik nu niet zeggen. Oh, eigenlijk begin het juist echt de laatste 2 jaar echt heel lekker te lopen. Hè. We zijn dan vorig jaar, ik zeg een jaar geleden, uitgeroepen Burgerhout tot een van de leukste plekken om naartoe te gaan in Europa.
0: Oh ja.
1: Echt als nummer 1, als trekpleister. En sindsdien hebben wij echt een enorme passage van toeristen. Ze zijn echt letterlijk op de kaart gezet. Het heeft, denk je, 3-4 jaar voor heel veel mensen een heel grote tijdsinvestering geweest om Burgerhout te laten draaien.
0: Ja, en het om op de kaart te zetten.
1: Op de kaart te zetten, omdat je dat is echt Burgerhout's mooiste verborgen parels. En nog al superveel Burgerhoutenaren dat Burgerhout zelf niet kennen. Dat hebben we nu na het nieuws in de krant dan ook mogen ervaren, dat er heel veel mensen Burgerhout nu pas leren kennen. Want ja, uiteraard is alles draait wel op sociaal geëngageerde mensen, dus er is ook heel weinig budgetten. Reclame, dat is ook een beetje...
0: Mond aan mond, hè?
1: Ja, dat is dan echt mond-aan-mond reclame dat dan gebeurt. Dus het is eigenlijk pas de laatste jaren dat het echt goed begint te draaien, mm-hmm, en dat alles wat ingevuld en het loopt eigenlijk helemaal goed nu. Er is altijd ruimte voor verbetering. En dan kwam dat nieuws, hè?
0: Ja. Dus jullie zijn... jullie waren een goede week geleden nog van jullie melk.
1: Ja.
0: Is het ondertussen een beetje ingezakt? Is er een idee van, wat gaan jullie doen? Gaan jullie in de eerste plaats eens bellen van zich naar de stad? Van, we hebben het niet gelezen in de krant. Klopt dat eigenlijk wel? Of,
1: Ja, we hebben al verschillende keren gemaild. Want ik denk dat het liefst van al geschreven communicatie het in deze ding. Dat als ze zeggen, je mocht sowieso nog een jaar open blijven. Officieus hebben we dat wel al wat gehoord, van die sluitingstermijn staat niet nu gepland, want dat moet nog eens herstemd worden. En er moet nog eens zo'n heel procedure rond voordat dat effectief te koop kan zitten. En dan als ze te koop zitten, wie gaat zo'n pand kopen aan zo'n kostenplaatje aan renoveringswerken dat daarin zitten?
0: Het mag niet afgebroken worden, voor alle duidelijkheid.
1: Nee, het is beschermd, hè. Het is niet... ik weet niet of het officieel beschermd is, maar ik denk dat er wel stukken die beschermde dingen zijn. Zo molures. Het zijn een van de weinige echt heel mooie gebouwen die op de Turnhoutse baan nog te vinden zijn. Het zou jammer zijn moesten ze het afbreken.
0: Ja. Oh ja. Dat is natuurlijk wel, als je een ontwikkelaar hebt,
1: ja,
0: dan is dat natuurlijk wat die waarschijnlijk het liefst zouden doen.
1: Ja.
0: Maar hebben jullie een idee van of jullie die beslissing nog kunnen tegenhouden? Van wie beslist dat? Welke mensen zitten daartussen? Kunnen jullie niet zeggen van, hallo, wij hebben Burgerhout hier op de kaart gezet, internationaal. Deze heeft toch een enorme meerwaarde. Wij zijn ondernemers, ja. En denkt u dat er nog politici zijn die aanspreekbaar zijn? Want op dat niveau zal het dan waarschijnlijk... zo moet het dan gaan spelen, hè?
1: Ja, je zou denken van wel, hè. Ik ben nu de maandag naar de districtsraad gaan kijken, want ik zag dat het op de agenda daar ook stond. Helaas hadden we het ervoor niet gespot dat het op de agenda van Stad Antwerpen stond. In de districtsraad hebben ze het ook via de krant te weten gekomen. En dan sommigen via partijgenoten. Maar het is eigenlijk beslist geweest op de gemeenteraad, op het Schepencollege van Antwerpen. En dan heeft de media dat instant opgepikt. Dus heel veel mensen zijn het ook gewoon via de krant. En eigenlijk, je merkte ook gewoon heel de zaal bij de districtsraad, alle partijen, hè, daar was gewoon consensus over. Er heeft één partij zich onthouden in de stemming, maar er was gewoon een algemene consensus van, dit is echt zo'n meerwaarde en zo'n community dat echt bij Burgerhout echt bijdraagt. Hè. Dat is echt een warme plek waar dat veel mensen terecht kunnen. Je merkte daar ook de verbouwerering, maar je merkt dan ook wel, als je dat tussen de regels zo wat leest, dat ja, districtraden, dat die niet per se heel veel zeggenschap hebben op stadsniveau beslissingen.
0: Nee, maar dat hadden we in Deurne nu ook met die bomenkap, hè, dat daar ineens dingen gebeuren waar dat de districtsraad niet eens bij betrokken was. Dat is een beetje foute
1: zonde,
0: trend. Hè?
1: Ja, dat is een beetje geldverspilling ook. Hè? Zoveel schone... want je merkt dat de mensen die in de districtsraad zitten, dat zijn burgerhoutenaren, die weten wat leeft er, dat je dan op zijn minst die mensen in zo'n beslissing, dat je die even zou consulteren, even zou horen van hoe zit dat nu, of op zijn minst de burgemeester van Borgerhout. Dat is gewoon eigenlijk wat proper en dat is ook een beetje, we leven hopelijk toch nog niet in een dictatuur. Soms

0: gaan dat het wel zo werkt.
1: Het moet toch publiek zijn?
0: Ja, he? Dat zou eigenlijk bij de openheid van de geschriften moeten zitten. Hè? En het is nog niet... Nee, want we hebben ook van AG Vespa... Ik heb al heel de website uitgepluist. Staat er niet op. Het zal dan ook nog wel komen. Ik denk dat er gewoon wel logheid zit in heel het apparaat van...
1: En kunnen daar niet, hebben jullie lokale politici die zich daar echt voor willen engageren?
0: Ja.
1: Want die kunnen dat verslag heel makkelijk opvragen.
0: Ja, die hebben dat ook gezegd, dat ze daarachter gaan. Dat was echt wel heel duidelijk dat die ook wel meer info willen over op welke... waar baseert die op? Om dat pand als eerste van alle dingen dat je gaat afvoeren, om dat pand dan als een van de eerste te laten gaan. Mm-hmm. Is dat... Misschien een strategische keuze dat ze zo wel hopen dat dat een ercoland verhaal wordt. En van, laat de burger het maar gaan oplossen. Ja. We zitten in een goed draaiende community. We zitten dat te kopen. Uh-huh. Met wat chance
1: kopen ze het zelf
0: op. En dan zijn we er helemaal van.
1: Dat dacht ik ook al.
0: Ja, hè? Maar ja,
1: dat is... eigenlijk, ja, bij ercoland vond ik dat voor de 100ste keer dat ik dat hier zeg een beetje schandalig. Want dat gebouw is door de... laatste eigenaar aan de stad overgedragen op voorwaarde dat ze dat voor sociaal-artistieke dingen zouden beheren. En ze verbreken die overeenkomst, die mens is dood, daar is niets meer van aan te trekken. En dan mogen we nog blij zijn dat je het mocht kopen. Allee, ja. Maar ja, bij jullie, dat is iets anders. Hè? Dat is echt een gebouw van de stad. Dat heeft nooit de uitdrukkelijke bedoeling gekregen om tof te zijn.
0: Nee.
1: En dat is het nu wel, en dat willen jullie zo houden. Maar is daarover gedacht dat ercoland-scenario, dat klinkt wel interessant. Hebben jullie contact met die mensen?
0: We zijn daar op poten aan het contact. Hè. Dus we gaan sowieso ergens in november... We hebben nog geen concrete data, we hebben twee potentiële data. Dus het komt juist te vroeg, het interview, en we gaan pas woensdag echt afkloppen of de concrete data. Maar mensen gaan dat dan op onze website kunnen lezen en uiteraard op onze sociale media ook. We gaan gewoon een open avond organiseren voor iedereen die een warm hart draagt aan Burger Huub of dat potentiële... andere pandenkind of potentiële oplossingen zien.
1: Ja.
0: En want uiteindelijk iedereen in het leven heeft zijn eigen expertise. Dat is nu niet bepaalde expertise dat wij hebben. Maar we worden wel benaderd door mensen die daar meer kennis van zaken hebben. Maar als je gewoon op het ruwe oog kijkt naar het kostenplaatje dat aan Burger Huub hangt, dat gaat niet naar de 2 miljoen zoals bij ercoland. Dat gaat echt naar de 5, 6 miljoen minstens. Hè, want dat is allemaal enkel beglazing. Dat is allemaal niet geïsoleerd. Dat is een gigantisch pand.
1: Dat zijn bij ercoland ook niet. Dat hebben ze toch ook juist jaren laten verkommeren om dan te zeggen, het is te duur om te renoveren. Dat vind ik vind dat wel raar, want ercoland is, denk ik, is dat in oppervlak niet groter? Of lijkt dat maar? Want jullie hebben verdiepingen natuurlijk.
0: Ja.
1: Hè? En er zijn misschien minder verdiepingen bij ercola. Maar ja, ik heb er zo geen zicht op.
0: Ik heb er ook geen zicht op. Ik heb dat gewoon... Dat is echt... Ik herhaal dit van iemand dat tegen mij heeft gezegd met meer kennis van zaken. Van dit is een ander kostenplaatje. Dit is een heel ander gebeuren. Ja. Ook om het een beetje te kunnen naar de huidige normering maken. Maar ook om een extra brandingang te maken. En zo, al die dingen. Ja, daar hangt... Het stad zelf zegt in het besluit dat ze hebben gemaakt dat ze het willen koppelen aan de verkoop van het pand erachter, dus in de Erasmusstraat. Dus ik denk dat ze zelf... ik weet niet, misschien hebben ze al een projectontwikkelaar, of ik weet niet hoe dat zit.
1: Dat gebeurt toch wel vaak, hè?
0: Het zou kunnen, maar het zou ook kunnen van nieuw. Het kan zijn dat ze al het patrimonium gewoon aan het afvloeien zijn. Maar dat ook
1: 20%,
0: iets, hè? Ja, dus...
1: Dat was het idee, hè? 20% lossen en dan met dat geld de rest fatsoenlijker onderhouden.
0: Ja.
1: Maar ja, kijk, dat is een straatje zonder eind natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja. Dus dat is jullie gaan een open vergadering organiseren.
0: Ja.
1: En daar is iedereen welkom die ideeën heeft over wat nu. Hè?
0: Ja,
1: en dat kan dan eventueel zijn het scenario van, ercoland... een gemeenschappelijke aankoop, met dan misschien ook... Want die hebben een soort coöperatieve blablabla opgericht. Maar zijn er ook mensen die zeggen van... Zeg, daar beginnen we niet aan, we gaan verhuizen.
0: Ja.
1: En dan zouden we nog allemaal apart kunnen verhuizen, wat een beetje zielig is.
0: Nee.
1: Of allemaal samen.
0: Allemaal samen, hè.
1: Alternatieve locaties, al zicht op?
0: Nee, we hopen dat daar wel mensen komen die daar alternatieve locaties kunnen voorstellen. Ja, er staan heel veel gebouwen leeg nog, hè.

0: Er staan zelf in het patrimonium van Vespa ook nog wel wat gebouwen leeg.
1: Ja, maar dat is nu wel zielig. Als ja, jullie gewoon doorschuiven. Ja. Voilà.
0: En dan zit over 10 jaar ja. terug in hetzelfde het verhaal. Dan. Dus je kunt beter gaan naar, naar ja, een ja. ander soort van huurcontract. Of
1: ja, dat is, dan wordt het een beetje bewaakt door bewoning eigenlijk.
0: Ja, voilà. Ik denk dat dat een goede les geweest is. Dat je het zelf in handen moet nemen. Maar het is gewoon nog te vroeg na het nieuws om hier al echt gewoon gefundeerde uitspraken over te kunnen doen. Hè? Want het kan nog heel veel richtingen uitgaan. Ik hoop gewoon nog altijd dat ze het wat terugdraaien en dat ze zelf wat in dat pand gaan investeren en dat ze dan zien van ja, daar zit echt een meerwaarde in en er is echt nog wel ruimte voor nog wat andere dingen in te steken. Klinkt lekker naïef, maar hoop doet leven, denk ik dan.
1: Ja, meerwaarde vinden wij, hè? Maar ja, dat hangt natuurlijk af van de normen die je gehanteerd. Hè?
0: Ja, klopt, maar ik zou dan zo toch denken, we hebben daar superveel ondernemers zitten. We willen toch ook de lokale economie een beetje boosten. We hebben over veel leegstand is er niet in de stad, in winkelpanden en zo ook. Het is gewoon omdat het gewoon onbetaalbaar is. Het enige wat je nog kunt doen als startende lokale ondernemer is je verenigen, zorgen dat je het anders gaat aanpakken, dat je zo van die makersmarkten en van die toestanden vindt, zodat de investeringskost dat je erin steekt gewoon lager is en dat je kunt blijven trouw blijven aan je waarden en normen, want dat is altijd een uitdaging ondernemen. Hè? Ja. Trouw blijven aan je waarden en normen en toch rendabel worden. Hè?
1: Ja, dan ligt de focus van de stad niet meer op het groot kapitaal. Dan op de kleine ondernemer.
0: Ja, dat is bizar, want de kleine ondernemer betaalt toch echt wel heel veel. En dat groot kapitaal, waar zit dat ergens in een ander land? De straatjes onder eind dan. Hè?
1: Dat is nu wel heel speculatief.
0: Ja.
1: Maar goed, dus jullie beginnen langzaam zo'n beetje bij te komen en aan ideeën te denken.
0: Ja.
1: Ja. Oké, dus die vergadering, dat is iets publiek. Als er nu mensen denken van, ja, maar wacht, ik heb ook nog een idee, die kunnen daar naartoe komen. Maar het is toch niet duidelijk wanneer... Je zei, er waren er 2 data voorgesteld?
0: Ja, maar we zijn er nog niet 100% uit. Dus nee. Maar het gaat ergens begin november zijn. Maar als er mensen zijn, mail ons, schrijf ons, laat ons snel iets weten.
1: En dat is dan naar bloem, of...
0: Naar info@burgerhuppe.be.
1: EU?
0: Nee.
1: Ja, gewoon, men googelt Burger Hup en dan vindt men daar.
0: Dat sowieso. Of je stuurt een berichtje via Instagram of via Facebook of via whatever. Of je komt eens binnen en je komt eens een babbeltje doen.
1: Oké. Ja, ik ben hier ondertussen. Voilà. We zijn handig, die 2 microfoons, en kunnen zo uw hoofd draaien. We zijn bij het einde van ons programma.
0: En mij, dat ging snel.
1: Ja, dat is altijd. Mensen zeggen dan van, amai, een half uur,
0: ja,
1: hoe krijgen we dat vol?
0: Dat dier gaan aanpakken, wat gaat hij me allemaal vragen? Maar dat is gewoon voorbij gevlogen. Het was gezellig.
1: Ja, hè? Ja. En je hebt nogthans geen koffie gedronken. Kijk. Goed, de eindtune. Ah nee, dat start niet vanzelf. Zo, de eindtune. Oké, bedankt aan de Leu voor de komst naar de studio. En laat maar weten wanneer die datum is, dan zitten we daarbij op de post op onze blog.
0: Super, merci.

En dat was als eerste tune van deze It's a Family Affair van vanavond, vrijdag op zaterdag, op Radio Centraal. Joshua Moses hoorde u met de kleine hiccup daar ergens, 3/4 van het begin. Maar niet te min getreurd en we flippen hem nog eventjes voor een extended version uitgebracht op Morecut van Dennis Bovell.

En dat waren de Black Survivors in een Jack Ruby-productie met Come Away, Ja Ja Children op het Fox-label, maar eruit gebracht. En voorzien van een version. Come away, Ja Ja. En misschien al eventjes vermelden dat we vanavond geen Stereotropical DJ aan u kunnen aanbieden. En ook volgende week niet, maar er is iemand die nu op de achtergrond zijn gear aan het preppen is om de plaats van de Stereotropical DJ in te nemen. En dan heb ik het over een oude, getrouwe, de Hartical DJ.

Er was ook nog Barrington Levy in een Donovan Germain productie. En Whom Shall I Be Afraid Of? Ik heb nog eentje versiontje klaarstaan. Niet op deze rhythm, maar op een andere. U kent mogelijk de original. Dit is een Prince Fatty productie. En daarna zal het de eerste keer zijn aan de Hartikel DJ.

Radio Centraal 106.7 FM, de vrijdagnacht, dat is zijn vibes, al horen ze dat woordje hier niet graag. Het is toch gewoon zo. U hoorde achtereenvolgens Mikey Melody, Jamaica Land We Love, een a cappella versie van het Jamaicaanse volkslied. Daarna Dennis Darlington, Warner Wright en zojuist Johnny Ringo, Bed Down Plaza. En nu duiken we de jaren 70 in met Jackie Me Too, The Avenger.

zoals terecht opgemerkt door C3K en Bunny Lee Riddim. U hoorde nog Gene Rondo, Why You Do That, en Dennis Al Capone met Gift of Jah Is a Love. En hier is nog waarschijnlijk wel het bekendste Johnny Clark, Legalize It.

0: communie.
1: Goedemorgen weer, liefste luisteraars, live op Radio Centraal, hier The Ego, voor weer een spitterend, zielszuiverend programma, De Communie. Vorige week was het een beetje met een bumpy start, zonder intro, maar nu wel. Ik heb het aan de praat gekregen. En we gaan beginnen waar we vorige week zijn geëindigd met die hele reeks outsider muziekplaten van Aguirre. Allemaal een zaten die op een eentje wonderlijke wereldmuziek hebben gecreëerd. Dat en nog veel meer in de komende 2 uur van De Communie. Welgekomen allemaal.

Ulau Tau / Spirit of the Sun, of Spirit of Sun, liever, door Tulum Shimmering. En Tulum Shimmering is een nonnenpluim van Jake Webster, een outsider uit het Britse eilandgebied, die in 2013 een plaat uitbracht op Aguirre Records. Ik heb hier een hele reeks bij, of een selectie liever, van plaat uit die periode van one-man bands, solo-projecten. En outsiders die gehele klankwereld scheppen binnen hun eigen fantasie. Als soort voorboden op de solo- en duo-projecten die een aantal jaar later bonton zouden worden. Ten gevolge van de vele economische crisissen. Het zijn allemaal kleine groeperingen, solo's, duo's, die we veel zien in dit circuit. Maar dat was toen, 2013, een bewuste keuze. Een afgezonderd man is ook een verlicht man soms. Niet altijd. In ieder geval, we gaan over naar nog zo een outsider, Komodo Hans. Ook uit diezelfde periode, op hetzelfde Belgische label, uitgebracht. En we gaan luisteren naar Sujin, of ik weet niet hoe ik het juist uitspreek. Suijin, hetzelfde Japanse god van water moet zijn. Voilà. Door Komodo Hans. Ook weer een streepje vreemde outsidermuziek. Het is trouwens woensdag 7 oktober. Voilà. Welke heilige eer we vandaag? Eens piepen. De heilige Justina. Mooi. Heilige Marcus. De heilige Julia. En de heilige Gustaaf. Ook wel een datum om te vergeten, daar het startschot was van een versnelling richting het einde van ons bestaan. Weer een geopolitiek conflict meer. Sinds 7 oktober. Leuk. Ik ben al benieuwd wat de volgende zal zijn. Hier is Komodo Hans.

nog meer drone heerlijkheid deze ochtend hier op de Communie, live van op Radio Centraal. We zitten een beetje in begin, medio 2010, toen de wereld misschien nog niet volledig naar de vaantjes leek te zijn, maar toch al wel. Eigenlijk toch al wel, hè. Sinds 2001 is het alleen bergaf gegaan. Maar toen leek het misschien even minder catastrofaal als nu. In ieder geval nog meer catastrofale muziek hier met... Ja, moet even bijnemen. Ik weet dat de vertaling zwaardvis is, maar het is de officiële Latijnse wetenschappelijke naam. Xifidae. Voilà. Vorige week uitvoerig over gepraat, om een van de reden. Ik denk dat ik dan wel geïnspireerd was door het bestaan van een zwaardvis. Daar het de enigste wezen is, is een soort. Er is maar één soort zwaardvis en dat is de zwaardvis. Voilà. En die zwemt eenzaam, maar vastberaden rond in de wijde oceaan. Op zoek naar vriendjes of naar vijanden. Of naar niets. Dit is in ieder geval Xifidae. Kent B, dan denk ik, want de kenten zijn niet zo heel goed aangeduid op deze artistiek verantwoorde platen. De zwaardvis.

En zo sluiten we dit 3, 4, 5 luik misschien af van Outsiders, die er is medio 2010 reeks albums uitbracht op het label Aguirre Records, drummuziek allerhande, imaginary folk toestanden, etc. Maar we blijven een beetje in dezelfde sfeer, want we gaan van de zwaardvismuziek die je nu nog hoort op de achtergrond naar een ander eminence Gris, of twee liever, van Amerikaans bodem. Pan American en Bonner Kramer, of simpelweg Kramer. Pan American en Kramer brachten een tijdje geleden een episch donkere tint ambient album uit. Reverberations of Nonstop Traffic on Reading Road. Toen nog uitgebracht op het ondertussen overleden label Shimmy Disc Records van diezelfde Kramer. Ik ben even aan het kijken in welke datum het is uitgebracht. 2022 alweer. Dat is nog volop in corona. Ja, en het is naar het schijnt binnenkort weer terug van dat. Spannend iets om eruit te kijken. In ieder geval, Kramer brengt ook binnenkort een plaat uit op het Antwerpse Klankhaven Records label. Samen met een andere grootmacht uit de meer stevige muziekontrijen, Thor Harris. Ook nog percussionist geweest bij Swans, etc. En ik ben even de andere naam kwijt. Hij heeft ook zijn eigen project, Thor Harris and Friends. Die heeft u hier al wel een paar keer kunnen horen. Of tijdens andere programma's hier, zoals Freak Scene en Smegma op maandagavond. Maar nu luisteren we dus naar Kramer samen met Pan American. Twee grootheden van Amerikaanse ambient muziek. Hier komt-ie.

Twee grootheden bij elkaar, Pan American en Kramer. Van Amerikaanse bodem. Zij sloegen een aantal jaar geleden de handen in elkaar voor dit meesterwerkje te maken. Maar intussen heeft Kramer alle veel andere samenwerkingen naar buiten gebracht. En zo ook hier binnenkort op Belgische bodem, of vanuit Belgische bodem, vanuit het label Kleinkave Records, een duoplaat met Thor Harris in een soortgelijke invloedssfeer, maar dan meer richting het percussieve, het mysterieuze van John Hassell, etc. Iets om naar uit te kijken, dus. Maar als ik deze lange, hypnotiserende stuk onderbreek, dan is het teken dat de tijd zowel aan het dringen is. Helaas, dus ik zal volgende week het andere gedeelte van deze plaat op jullie loslaten. Want ik moet nu nog een beetje ruimte maken of ruimte vrijhouden voor andere stukken. Ja, zo kunnen we een hele dag bezig blijven. Hè. Maar dus, af en toe krijg ik muziek toegestuurd. En zo ook voorbije week in een zekere Daniela Ljungsberg, componiste uit Zweden. Die was zo lief om mij een geheel cadeaugewijs downloadcode van haar laatste plaat op te sturen. Getiteld Other Hands, als ik me niet vergis. En dan gaan we Other Plans. En dan gaan we naar een aantal stukken naar luisteren. Heel interessant, want het is... Het komt uit de klassieke muziekwereld en gaat aan de haal met de termen, de dogma, de in steen gebeitelde afspraken van dat kanon, om er geheel haar eigen ding mee te maken. Blasfemisch misschien voor de een, maar ronduit geniaal voor de ander. Dus helemaal gepast voor deze communie hier op Radio Centraal. Daniela Ljungsberg, een drie stukken uit Other Plans.

Een interessante take op het klassiek muziekidioom door Daniela Ljungsberg, Zweedse componiste, zangeres, performer, etc. Heeft onlangs een nieuwe plaat uitgebracht waar we 3 stukken uit hebben gehoord zo net. Other Plans op het Orthodox label, haar 3e plaat daarop intussen al. En ja, klinkt heel interessant. Hè? Een heiligschennis voor de een en een genie voor de ander, zoals ik daarnet zei. Past helemaal hier in de communie. Terug even naar waar we vandaan komen. Of we al een hele tijd bezig zijn deze editie. Het draait allemaal rond extreem lang uitgesponnen en trage stukken muziek. Of klank, want sommige mensen vragen zich af of dit nog wel muziek is. En dan zeg ik altijd, wel, dat is een heel goede vraag. Ik zou het zelf ook niet weten. Zo, het is vragen aan Christina van Zoo hier.

Christina van Soe hier in de Reintegration of the Ear, of hoe het gehoor terug op zijn plaats moet komen. Dat is toch de hele bedoeling die ze opzetten hier in een stuk, gecommissioneerd door Groep Recherche Musicale, het Franse centrum voor geavanceerd onderzoek van muziek en klanken, etc. Academisch ivoren toren, maar wel een die dan nog wel knappe stukken muziek op de wereld afvuurt. The Reintegration of the Ear. In een toch wel best wel indrukwekkende all-star cast hier. Christina van Soe, componiste met onder haar vleugels Irene Kurke. Op zijn John Also Bennett op fluit. De Antwerpse Roman Hiel weliswaar op contrabas, dat we dat nog mogen meemaken. En Oliver Coates op cello, ook wel een ster in zijn specifieke genre. Het is een heel mooie bezetting, als je het mij vraagt. Zullen we volgende week nog verder naar luisteren. Twee longforms op deze plaats, Reintegration of the Ear. Volgende week zullen we dan luisteren naar Observations, Edits en A Cure for Restlessness. Het loont misschien de moeite om de Bandcamp-pagina hiervan te lezen, maar misschien ook niet, want soms gaat de omschrijving veel te ver, wordt er veel te veel gejuggeld met moeilijke woorden. Maakt het nog moeilijker te begrijpen dan het al is. En ja, het is juist heel het punt, al vanaf De Vuurvogel van Stravinsky. Er valt niks te begrijpen, gewoon te ondergaan. En met die woorden stuur ik jullie weg, zet ik hier een cassetje in, Jan. We Only Came to Dance. Of, nee, wacht. Dat is een andere plaat. Maar het lijkt er wel op. Ah, We Dance to Remember. Voilà. In deze laatste 10 minuten van de communie, van deze extreem lang uitgesponnen, trage sessie. Hopelijk heeft u er toch van kunnen genieten. Zijn uw hersenen terug gereset en kunt u weer een weekje teringherrie aan in deze vermaledijde wereld. Ik sta al te popelen op de volgende geopolitieke ontwikkeling in deze wereld. Gelukkig zijn wij hier nog op Radio Centrale om het allemaal goed te maken. En als alles goed gaat, en als het meevalt, ben ik hier volgende week terug, tussen 10 en 12, woensdag, vanop Radio Centrale. Tot die dag wens ik jullie al het beste toe. Wees lief voor jullie zelf en niet te veel voor de anderen. Dag.

inderdaad, geen Subredelica vandaag. Alweer een vervangprogramma van Radio Cafar van 12 tot 2.

Tweemaal Cuba, Eerste maal Armando Sanchez, Son de la Loma. Kwam uit een LP Isigo de la Cosa uit 1982. En deze Linda Leida en de Camina con Firmeza. Een LP 1982. En daarvoor begonnen we in Puerto Rico en Colombia met die Latin Brothers.

nog tweemaal Cuba en tweemaal singeltjes van Cuba en ook nog tweemaal Celia Cruz. Eerst single met La Sonora Matancera en de tweede deze Celia Cruz met Johnny Pacheco uit 1974 El Paso del Mulo en daarvoor Contestación de El Marinero. Celia Cruz, La Sonora Matancera. En dit is Ismael Rivera, ook een 7-inch Cortijo y su combo El Satellite.

Maar tweemaal Ismael Rivera, de Cubaan. Eerst met Cortijo y su combo met El Satellite. En daarna diezelfde Ismael Rivera met La Sonora de Matancera en El Bombón de Elena. Dit is tot 2 uur Radio Cafard ter vervanging van Supli. Supli Delica, volgende week is hij terug. Tot volgende week dan, Supli Delica. Guaguanco, Tropical, komt uit die triple single Latin Underground Revolution nummer 2.

0: Funky Boogaloo from Mexico 2025, deze Sono Combo de Herminio, Nina Fresa. En daarvoor Alex Mendoza komt uit van een singeltje op Names You Can Trust, de Boogaloos. En we begonnen met de Guaguanco Tropical van de Brooklyn Sounds. Op het Italiaanse label Tropical Tigers deze Pow Wow from 2023, Los Melodicos, Pow Wow.
1: Yo soy el jefe indio, Matu, Matusalén. Yo querer ver cara pálida, bailar, Pagua, Bugalú, de vaca sentada y cacique, brazo de oro.

Maar die Jungle Fever van Big Jim Hangers en his Man of Rhythm, ook nog covered door die Chaka Chas uit hun LP SOS El Amor, de Jungle Fever, zo was het. Ah, die Chaka Chas himself nu. Henself en SOS El Amor komt op een LP met allemaal different mixes, zo is het. Verschillende remixen van deze, bijvoorbeeld SOS El Amor, de Chaka Chas. En we begonnen met Los Melodicos en die Pow Wow op Tropical Tigers.

Op een riedeltje van The Love Machine van Super Max, deze Chaka Chas en SOS El Amor. Op het Münster Records label deze 7 inch, die ook op 2 compilaties LP's te vinden is, waaronder de La Onda Vampi op Vampi Soul en de Back to Peru, dubbel LP, volume 2. Los Ciderals en Dongo.

Op het Planet Ilunga label, echt een Brussels label, ja. Planet Ilunga. Deze 7-inch van Eduardo de Veracruz y son orquestra. Kumabo, Mambo Español.

Voilà, zo zit het eerste uur er al bijna op met Chorolo Isu Combo en de Guajira Boogaloo. En dit is Giuliano Sorghini en zijn 7-inch singeltje Mad Town Ultima Cazzia. Giuliano Sorghini. Giuliano.

Van hip-hop, hip-hop uit Angola. Wonende in Lissabon, deze Ikokwe en die LP, The Beginning, The Medium en die End. Daar begonnen we uur 2 mee met Ikokwe en die End. Three Sessions in a Greenhouse is een dub LP van Lucas Santana en de Seleção Natural.

Een heerlijke ska-versie van die Anarchy in the UK hier bij die Dubmatics. Een singeltje dat bijgevoegd werd bij een LP

Normaal hoor je dit nooit op woensdagmiddag tussen 12 en 2 bij Suppli Delica. Dit is dan ook een vervangprogramma van Radio, of door Radio Cafard.

ooit werd hij bekend in het jaren 80 met hitsingle Sally Brown. En in 1990 bracht hij deze LP uit. Ringo de Gringo, ooit nog volgens mij op Antilliaanse feesten in Oostraat. Laurel Aitken en die Ringo de Gringo.

Los van de LP Ringo de Gringo, nog eenmaal deze Laurel Aitken. Een singeltje van hem en de reggae popcorn, Laurel Aitken.

Maar die Simi LP 2005, The Rhythm and Sound in the Rise and Praise. Geweldig goede LP van 2005. Oppassen voor een stuk centraal metaal of zoiets, of metaal centraal. Hou u vast, dit is pokke zwaar. Eventjes. LP heet Mundo Stereo en dit zijn de Baba Cools de München.

Tot zover een stukje lokaal metaal op Centraal. Een vrij recentelijk nieuw programma hier op de radio. Dit waren van München, uit München, de Babacools. En hun versie van die Manteca op hun LP Mundo Stereo. Terug naar de orde van de dag. Met deze Gidkin en hun LP 5 Star Motel, Canción del Rey.

Maar Chicha Music, Chicha Music from Peru. Gebracht door Brian, Brian Gitkin en zijn LP Five Star Motel. Hij brengt niet enkel Chicha Music, maar ook Tuareg Music en nog van alles zo wat. Deze Brian Gitkin. Andreas Landero. Andreas Landero. The remix of La Pava by Señor Sabor, Andreas Landero.

de Colombiaanse accordeonist, niet Andreas, maar gewoon Andres Landero in zijn maxi of zijn remixversie van La Pava Congona. En hier gebracht door Señor Sabor, de remix of Señor Sabor. Cumbia Digital, Cumbia Digital de Buenos Aires op het ZZK label. Dit is Princesa en de Aki Princesa. Nog tot 2 uur vervanging van Supplidelica door

Die Maestro Shao en Nim staat op een sampler 12 inch op ZZK Sound volume 1 sampler Cumbia Digital 2008. En het is absoluut geen reggaeton, vermelden ze hier op deze mini LP. Oké, Digital Cumbia de Argentina en dit is muziek de Mexico. Ma ritmo pop.

Norteño music van Noord-Noord-Mexico. Deze Los Cachiros en My Ritmo Pop. En daarvoor Anticumbia by Nim en Maestro Sao. We gaan naar Afrika. Mali. En dubbele 12 inch van Boubacar Samake. De Nanya Folie. Dit is de C.C. Rabba. Nog tot 2 uur. Radio Cafard.

Maar de Wasulu Sound van Mali, de electronic Wasulu Sound van Boubacar Samake en de Fransman Damien de Van Desandé en de Nanya Folie komt uit een dubbel 12-inch Siraba en Siraba.

Uiteraard kennen we dit van Supermama Jumbo uit Guinea-Bissau. Deze Bera Bera, hier geremixed door de Portugese Rocky Marciano uit zijn LP. Meiocamba, zo is het. Meiocamba, Disanambera heet de remix of Rocky Marciano, de Portugal. En daarvoor Mali en Siraba van Boubacar Sama Samake. Dit is Victor Marek en Les Sœurs d'Oga, de Bajiri en 771.

Ik weet niet wat ze nu zeggen, maar ik dacht dat ze Burkina Faso vermelden een paar maanden in het liedje. Deze Les Erdogan en Victor Marek uit Berlijn en hun 7-inch Bayeri. Makura Jazz of the Renegades of Jazz. De Pemba. Makura and the Renegades of Jazz. Pemba.

Voilà, voilà. Het is 4-2 nog. 4 minuutjes vervanging van Supli Delica, Makura and the Renegades of Jazz. 7-inch Pemba en daarvoor Lesser Doga en Victor Marekka. Volgende week is er terug Injas met zijn wekelijks programma tussen 12 en 2 Supli Delica. We gaan eruit met de Mo Horizons en I Mimo Arena. Tot zeven. Dan is het Soleil Creole of Fleur Zafrik.

Maar tout le monde, samedi soir, ik kwai en zijn zoekversie van samedi soir. En daarvoor begonnen we met Les Loups Noirs Dimanche, uit hun LP Les Loups Noirs à Télé Haïti, Echo Mondial. Ah, Bilos Caracas Boys, Bilis, Bilos Caracas Boys en de merengue, merengue Soreno.

Maar Caruquera, Caruquera van Edmond Rusland en Clemenceau Cancel, comme le TLP, c'est Timoun, yo la fin. Claire O'Connor, beetje kaas bijvoorbeeld, le pot, fromage.

Coq l'a chanté, comme de la TLP Coq chante, van Les Diables Bleus du Cap Haïtien. En daarvoor Emilienne Anti en Le Beau Fromage, Mr. Sax uit 1970. Dat is de LP, Monsieur Sax, op het disc Henri Depp's label, Emilienne Anti. Die Midnight Groovers nu met hun LP Talon Haut en de Groovers, Funky Midnight Groovers.

Maar uitweg naar door de Martinique. I Am Black stond op een singeltje op Analoog Afrika. En daarvoor die Funky Grooves, de Groovers Funky van die Midnight Groovers op die LP. Talon, Talon. Oh. Muziek uit Togo, muziek uit Togo. Kakachule.

Malais, sympathieke kust, nou de kill. En daarvoor Afrofunk van Afrobreed en de Tutti. En we begonnen met de Cacatulé van Napo de Mi Amor. Kwam met die Togo Soul 70s Edits and Rarities mini LP. Maar we begonnen in Martinique met Albert Nadeau, I'm Black. Over naar Nigeria uit de LP Chichi Lavin uit 1978. Dit zijn Semicolon en Talking About You. Aha. Voilà, Semicolon, c'est parti.

muziek uit Zambia, deze Born Free, ofwel deze van Born Free met Madman, en daarvoor tweemaal Nigeria, eerste OVG.

Voilà, tot zover Soleil Afrique of Fleur Creole van woensdag 7 oktober hier op Radio Centraal. Volgende week zijn we er weer van 2 tot 3. Tot volgende week, 14 oktober. Daag.

Elke twee weken op woensdag is er liefde in de lucht. Met de enige echte.

0: Vandaag hier op Radio Centraal. Ik hoor mezelf maar heel zacht. Ik ga het wat verder openzetten. Hoor je mij, Eveline?
1: Yes.
0: Ja, oké. Ik zie dat de metertjes... Ik ga het nog iets verder openzetten. Ja, zo is beter. Eveline Bumba zit
1: Klopt.
0: In mijn studio. En ze komt helemaal uit Mechelen. Dus ik voel mij vereerd dat ze de hele reis uit Mechelen heeft gemaakt. En ja, Eveline... Vertel maar, wie ben jij eigenlijk?
1: Ik ben Eveline Bumba, uit het Mechels, Congolees-Angolese roet. En ik ben voornamelijk bezig met conceptuele werken te maken. En ik gebruik altijd poëzie als medium en voornamelijk ook in het Vlaams.
0: Oké, en maak jij ook beeldende kunst? Of hoe?
1: Beeldende installaties. Ik doe poëzievoordrachten en ik doe ook nu interventies.
0: Oké. En dan kan je, ik heb natuurlijk wel een beetje gelezen over je. En er was onlangs een interventie, denk ik dat dat zo heette. Rond het thema witte privileges, ja. Of privilege.
1: Ja.
0: Was het expres witte privilege? Of heb je dat ergens gelezen? Of is dat...
1: Witte privileges.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja. Oké. Kan je daar iets over vertellen? Over deze?
1: Ja, klopt. Dus ik heb samen met Mina Artspace... een interventie gehad.
0: En die Artspace is?
1: Mina Artspace is eigenlijk in Antwerpen een cultuurhuis eigenlijk.
0: Okay.
1: Die ondersteunen mensen van kleur.
0: Oké, okay, en waar zitten die?
1: Die zitten 5 minuten van Groenplaats.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Alright.
1: Naast de Oxfam. Ik weet niet die buurt of jullie die buurt
0: maar
1: kennen.
0: De buurt ken ik een beetje, maar...
1: Naast de Zwaan. Ja. Een cafeetje.
0: Ja.
1: Een heel leuke pand, right. Heel mooi pand, heel leuke mensen.
0: En hebben die jouw infrastructureel ondersteund of ook met wat...
1: op elk vlak.
0: Of?
1: Ja, op elk vlak.
0: Super, super.
1: Ja, die hebben we op elk vlak gecoverd.
0: En die krijgen subsidies van de overheid of...
1: Klopt, stad Antwerpen.
0: De stad?
1: Ja.
0: Ah, de stad, amai.
1: De stad overheid, ja.
0: Tenminste nog subsidies voor zo'n dingen.
1: Ja.
0: Daar ben ik blij om te
1: horen. Ja, inderdaad, dat mag.
0: Want daar is allemaal ernstig in gesnoeid natuurlijk.
1: Ja, amai, dat is wel spijtig.
0: En het gaat nog erger worden.
1: Amai, dat is al bezig.
0: En weet jij toevallig of zij hun subsidies behouden? Of,
1: dat weet ik totaal niet, nee. Maar ik weet wel dat voor de kleine spelers wel heel moeilijk gaat zijn.
0: Ja.
1: Los van Mino, maar voor andere organisaties in Antwerpen of zo.
0: Ja.
1: Dat die wel gaan uitvallen of zo. Of hun programmaties gaan moeten beperken of echt keuzes gaan moeten maken. In wie dat die voortrekken of wie niet. Of prioriteiten moeten stellen
0: ja.
1: of zo.
0: Oké, okay, kijk. Ja, ik had natuurlijk... Uiteindelijk toch nog de verkeerde schuif open. Oh. Zo erg. Ja, dat is gewoon omdat dat dan weer een andere is dan ik gewend ben. Maar goed, inmiddels ben ik beter te horen, denk ik.
1: Ja, klopt.
0: Dus kwam vooral via jou door, denk ik.
1: Mm-hmm.
0: Dat ik heel hard aan het praten was. Dacht ik, praat zo hard, maar je hoort me niet. Maar beter ik niet te horen dan jij niet te horen, zal ik maar zeggen. Want om jou draait het uiteindelijk. Dus het allerlaatste wat je zei, ben ik
1: is,
0: even kwijt.
1: Voor de kleine spelers is dat wel moeilijk, vind ik, in Antwerpen. Als subsidies zo moeilijk begint te worden, als ze in de cultuur beginnen kijken, van oké, wat gaan wij afschrappen?
0: Ja.
1: Dus dat vind ik wel wat spijtig.
0: Want wat heeft het voor jou... betekent in die zin, als zij er niet waren geweest, had je je project alsnog verwezenlijkt of niet?
1: Jawel, eigenlijk wel, want er waren wel meerdere organisaties geïnteresseerd om dat te doen.
0: Oké, kijk.
1: Dus,
0: kijk, Eveline, zo moet dat zijn.
1: Ja, altijd verschillende plannen.
0: Als jij kon kiezen, zo van, nou ja, maar jou wil ik niet hoor. Jou wel. Dat is heel goed. Oké, dus vertel maar iets over dat project als je wil.
1: Dus eigenlijk, als kunstenaar probeer ik eigenlijk bepaalde zaken die niet tastbaar zijn, eigenlijk tastbaar te maken in mijn werken. Omdat dat ook voor de mensen dan ook makkelijker binnenkomt en dat is ook meer toegankelijker dan. Dus ik wil iets doen rond privileges. En als je kijkt naar de reacties op Facebook, hebben mensen dat duidelijk niet begrepen. Want dat gaat eigenlijk over maatschappelijke structuren eigenlijk. En toegang dat veel mensen van kleur niet hebben tot deze maatschappij. Dus ik wilde dat tastbaar maken, zodat dat voor mensen ook dichterbij kwam of zo. Dus ik dacht, op welke manier kan ik dat eigenlijk gewoon weergeven? En ik dacht, een verfpot is nice. En ik weet dat dat ook mensen gaan stilstaan bij het project. dat dat nu negatief of positief is. Het feit dat je emoties gewoon iets kunnen doen, vond ik al positief genoeg. En dat is ook gebeurd. Dus ik dacht, we gaan verfpotten uitdelen. 50 gratis verfpotten, omdat privilege ook niet te koop is. Dus wilde ik dat zo toegankelijk mogelijk maken om dat echt aan iedereen te kunnen uitdelen. Dus dat was dat ook gebeurd op 29 augustus.
0: En wie is iedereen?
1: Mensen die gewoon een pot wilden komen halen.
0: Die voor passeerden?
1: Passeerden. Mensen die zelf op Instagram hadden gestuurd van ik kom ook langs. Dus mensen die mij ook al langer opvolgden. Okay. Dus dat was echt een uiteenlopende doelgroep eigenlijk.
0: En je zei net dat reacties op Facebook. Kan je daar iets over vertellen? Wat was daar?
1: Dan merkte je wel dat privilege heel aanwezig was. Omdat mensen dan zeiden van waarschijnlijk werkt ze niet. En op basis van een huidskleur denken dat iemand niet werkt, vind ik, dat zegt al genoeg over privilege. Ja, klopt. En heel agressief, de reacties ook.
0: Gewoon omdat wat had je precies dan op je Facebook aangekondigd?
1: Dat was een krantenartikel van het Gazet van Antwerpen.
0: Oh, en dat had je op de...
1: Ja, dat was online gekomen.
0: Op je Facebook gezet? Ja. En daarop kreeg je heel veel...
1: Reacties. Dat werd ook verspreid... Via andere kanalen in Antwerpen.
0: Ja, omdat Gazet van Antwerpen heeft natuurlijk een vrij breed publiek.
1: Ja, klopt.
0: En dus daardoor kwamen er ook ineens heel veel...
1: Mensen die niet helemaal mee waren met het concept.
0: En veel of waren er uiteindelijk de positieve reacties toch
1: langs mijn meerderheid? Langs mijn kant was dat wel veel positieve reacties. Ook op mijn Instagram. Gewoon Instagram is ook een heel ander publiek dan Facebook.
0: Ja.
1: Facebook, mensen komen daar vaak om echt gewoon in... negativiteit eigenlijk. Eigenlijk is Facebook gewoon een prullenbak of zo. Mensen komen daar gewoon reacties geven en niet per se met argumenten of zo. Dus ik had dat ook niet heel persoonlijk genomen. Ik was daar ook niet mee bezig. Ik vond dat juist ook een kracht om misschien andere kunst daarmee te maken. Dus.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk als je zoiets doet, dan gebeurt tenminste iets. Mensen hebben de noodzaak te reageren. Dan denk ik, dat is eigenlijk wel goed.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus aan de andere kant, als dat zo ver heeft gerezen, dan is dat wel positief. Want dat heeft mijn werk wel... zijn job gedaan.
0: Ja, inderdaad. Ja. En witte privileges, hoe zou je... Heb je zelf te maken gehad? Uiteraard, dat weet ik wel, maar... dat oké om een voorbeeld te geven van iets?
1: Ja, tuurlijk. Kleine dingen bijvoorbeeld, als jij iets wilt gaan huren of zo.
0: Ja.
1: En dan kijken die naar de naam en denken die van... Ach, moet dat echt... Zo van die kleine dingen dat je denkt van dan willen ze dat niet verhuren aan bepaalde mensen. Dat zijn van die kleine privileges.
0: Ja.
1: Of dat mensen met een donkere huidskleur sneller worden gecriminaliseerd. Ja. Zo van die...
0: Heb je aan de lijve ondervonden dat je bijvoorbeeld door de politie wel eens bent aangehouden?
1: Ja, wel zeker. Zeker op jonge leeftijd, dat wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat je dacht van, je andere vrienden niet en jij wel, maar je hebt ook niks mee. En dan denk je van, wat is deze hier allemaal?
0: Ja. Ja, het lijkt me heftig om mee te maken.
1: Ja, klopt.
0: Hoe ga je daarmee om in deze maatschappij? Hoe kan jij dit verkroppen? Of zit je dan om in iets anders? Of wat?
1: Ik zit er eigenlijk om in mijn kunst.
0: Ja.
1: Ik vind dat het mooiste daar tot zijn recht komt of zo. Voor mij en voor alle mensen die misschien hetzelfde meemaken of zich daarin kunnen herkennen. Dus ik vind dat dat het puurste in zijn vorm komt in mijn kunst eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Vandaar dat mijn kunst ook heel taal... gebonden is of zo.
0: Okay.
1: Dus omdat ik vind taal een hele krachtige wapen om iets aan te kondigen of zo.
0: Ja, en taal is natuurlijk ook heel gevormd door, je leeft hier in een westerse witte maatschappij, die taal is daar ook heel erg door gevormd.
1: Ja.
0: En het valt mij ook op hoor, dat je soms zaken leest dat je denkt, nu er is meer bewustwording rond. Dus nu denk ik ook veel meer na over... Ja. Als je wel eens iets leest dat je denkt... is dat wel zo juist geformuleerd?
1: Ja. Ja, dat is dus van die kleine dingen bijvoorbeeld. Als je kijkt naar hooligans... die krijgen dan wel een heel mooie titel. Hooligans. En je denkt van, amai, het is precies een hobby hier. Maar die zijn alles kapot aan het maken. Dat ik denk van, maar hoe kun jij uit je huis komen om een hooligan te... Ik snap het concept daar niet van. Maar dan jongeren die gaan railschoppen, dat zijn dat krapullen... Die krijgen dan ook wel, als jij vindt dat hooligans dat een hobby is, dan vind ik dat die mensen die railschoppen ook dezelfde benaming moeten krijgen.
0: Ja. Nou, ik denk niet dat ze expliciet hobbyisten worden genoemd. Mm-hmm. Maar wat jij bedoelt is waarschijnlijk, of misschien wel, heb ik dat niet gelezen. Maar
1: het woord hooligan, dat klinkt heel aangenaam.
0: Ja, nee, maar dat ben ik helemaal met je eens. Dat ben ik met je eens. Het heeft iets, een hooligan heeft, het is natuurlijk een Engels woord. Ja. Ik weet eigenlijk niet wat het betekent uit het Engels, in het Engels. Maar ik ben het wel 100% met je eens dat een hooligan op zich, de term zelf, heeft iets, iets lichts en iets vrolijks.
1: Ja, ja, dat is het.
0: Iets gezelligs.
1: Dat is wel. Dat is wel
0: hooliganisme.
1: Waar.
0: Ik ga naar de universiteit van het hooliganisme. Dus nee, dat, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Maar dat is wel, ja, zeer terecht wat je zegt.
1: Ja, dus van die kleine...
0: Het zal niet expliciet worden gezegd, hooligans, hun hobby is dit en dat. Maar de hele beeldvorming er rond heeft wel iets positiefs inderdaad.
1: Ja, ja. Want Ellie kent zelf
0: ook
1: mensen...
0: Ook iets positiefs.
1: Ja, want ik ken zelf mensen die dat ook zijn. En die zeggen dan ook van, ja, ik als ze biedt frieten gaan eten en dan ga ik hier aan beginnen. En dan denk ik van, maar het is geen sport, hè.
0: Echt?
1: Ja. Van, omdat, en ik heb een boete gekregen, maar dat maakt niet uit. En ik heb een verbod gekregen van die club. En die zijn daar ook trots op. En dan denk ik van, hoe kan dat niet gecriminaliseerd worden? Want dat is toch niet normaal? Dat jij naar een stadium gaat om dingen te gooien en je vindt dat ook maar normaal.
0: Zou dat uiteindelijk is dat natuurlijk ook een soort uitlaatklep van frustratie natuurlijk. Hè? Feit dat je waarschijnlijk voel je niet gehoord of gezien. Nu ben ik advocaat van de duivelen. Mm-hmm. Je voelt je niet gehoord of gezien door de maatschappij, door je ouders, door op school en jongens, vaak veel jongens.
1: Ja, jongens.
0: Die leeftijd, die veel testosteron, veel agressie. En die vinden geen manier om dat anders te uiten dan dat.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk ook wel weer zo.
1: Ja, dat is wel. Dat is ook zo, hè. Zeker van bepaalde... Allez, als je kijkt naar in Luik en zo, dan denk je ook van... Die komen ook van bepaalde wijken.
0: Ja.
1: Dat je denkt van, oké, die kijken daar echt naar uit.
0: Ja.
1: Maandelijks.
0: Het is denk ik ook heel erg dat broederschap.
1: Ja.
0: Het is maf, want het is iets wat in mijn jonge jaren werd er ook al veel over geschreven. Zo zelfs journalisten die dan onder zo, weet je wel, ook deden alsof ze een hooligan waren. En dan gingen ze zo infiltreren in die
1: wereld.
0: In die wereld. En daar las je dan als witte burger, las je dan wat verslag van die... Van die witte journalisten over die dan... En wat ik me daarvan herinner... is dat het hele idee van het samen, een broederschap...
1: Ja.
0: Ook een grote rol speelde. Een soort gemeenschapszin. Maar ja, wellicht wel te veel in negativiteit verbonden, zou ik zo zeggen.
1: Ja, ik vind dat wel. Maar dat is geromantiseerd uiteindelijk, hè?
0: Dat is het juiste woord.
1: Ja.
0: Dat is geromantiseerd. Oké, we stoppen erover.
1: Ja. Inderdaad.
0: Dus we gaan eens een muziekje spelen. Want je hebt wat meegenomen. En jij mag kiezen wat ik eerst opzet. Je had Mahina. Ah, je weet het. Weet je het uit je hoofd? Natuurlijk
1: Mahina,
0: weet je het uit
1: Marta
0: je hoofd.
1: Marta Daro en Bring Him.
0: Ja, dus zeg
1: Bring
0: maar.
1: Him.
0: Oké, die had toevallig. Toevallig staat die laatst, maar heeft geen belang. Mijn ding staat nog open. Ja, daar gaan we dan.
2: Beste Belg die ooit een pen heeft geraakt. Cause one.

0: gangster.
1: But you have to be your life. I'm respecting your gang.
2: Daar ging ik bijna weer met de verkeerde schuif. Maar de goede staat open. En Evelien vertelde net dat deze artiest, dat ze die kent. Ja. Want, en alle muziek die ze heeft meegenomen die we straks zullen horen zijn.
3: Van Mechelen.
2: Allemaal van Mechelen.
3: Allemaal
2: jij komt
3: samen opgegroeid in Mechelen.
2: Ja.
3: In dezelfde community dat we allemaal zitten. Gemeenschappen, kerken. We maakten allemaal samen kunst ook. Dus die zijn allemaal ook hun eigen pad opgegaan. Bringham woont nu in Tegengent, daar in de buurt. Hij is ook acteur, producer, hij is van alles.
2: Geweldig. Ja.
3: Ja.
2: Oké, en dat brengt ons naadloos bij het volgende onderwerp. Het kunstlandschap in België.
3: Klopt.
2: Want daar wil je het graag over hebben.
3: Ja, vandaar ook mijn witte privilege. Omdat het kunstlandschap in België, daar mag meer pit in zitten, vind ik. Dat is heel statisch.
2: En kan je daar meer in detail over treden?
3: Ja, ik heb gemerkt dat België het heel moeilijk heeft om zijn idolen of kunstidolen los te laten. Ze eren vaak kunstenaars of artiesten die al 100 jaar op de markt zitten of er niet meer zijn. Terwijl er heel veel nieuwe kunstenaars, artiesten op de markt zijn die ze niet kunnen oppikken, omdat ze zo gefocust zijn op wat ze hadden en ook dat willen behouden. En dat vind ik dat België wel mag loslaten.
2: Ja. Denk je dat dat bijvoorbeeld ergens anders, in een ander land, anders zou zijn? Vraag ik mij af.
3: Ik vind het wel bijvoorbeeld, ik heb nu een expo lopende in Brakkegrond.
2: Ah ja.
3: In Nederland.
2: Ja.
3: En die staan wel meer open voor nieuwe, verfrissende zaken. En dat vind ik wel leuk. Zo, je kunt het misschien oude kunst ook mengen met nieuwe kunst. En dat mis ik wel hier in België. Als je kijkt naar instituten, die werken altijd met kunstenaars van, zoals een Rick Wouters of andere Renus, van die dingen. Dat is allemaal kei nice en zo, maar ik vind wel dat die daar ook wel van mogen afstappen.
2: Ja.
3: Om gewoon plaats te maken, ook voor andere kunstenaars.
2: Ja. Ja, ik stuitte laatst op een documentaire op, ik heb zo de app van NPO 3.
3: Ah, ja.
2: Van NPO, geloof ik, heet het. En dat is een Nederlandse zender. Ja. En die hadden een documentaire, volgens mij, heb ik die nu helemaal afgekeken? Nee, volgens mij was het 1 documentaire of was verschillende afleveringen. Alleszins ging over het Stedelijk Museum in Amsterdam.
3: Ja.
2: Dat is een bekend museum, ja. Hedendaags museum. En er is dat is een nieuwe directeur. En dan is er iemand bijgekomen die eigenlijk het hele diversiteitsidee nu,
3: ja,
2: of heel het, ja, de collectie die er is,
3: mm-hmm,
2: onder de loep gaat nemen en daar andere zaken in gaat brengen. En mm-hmm, in die documentaire zag je echt de gesprekken,
3: ja,
2: tussen de mensen die daar dan ook al, ja, lang zitten natuurlijk. Mm-hmm. En hoe ze dat willen gaan aanpakken eigenlijk, om dat veel meer divers te maken.
3: Ja.
2: Dus dat vind ik wel, dat wel heel goed. En er was ook echt vanuit, je zag ook een gesprek tussen de wethouder in Amsterdam.
3: Mm-hmm.
2: Zijn vrouw ook volgens mij met een een migratieachtergrond noem je dat dan. Ik denk dat zij wel geboren is in Amsterdam of zo. Mm-hmm. Maar dat haar ouders misschien uit, ik weet het niet eens, Marokko of Turkije kwamen of zo. Maar zij gaf expliciete opdracht aan die directeur van dat museum. Ja, dat ook een voorwaarde voor subsidies is in de toekomst eigenlijk.
3: Oh, ja.
2: Dus dan is dat echt een politieke keuze ook.
3: Ja. Want dat vind ik wel goed, want ook de jeugd achter ons is ook heel divers.
2: Ja.
3: Dus dat moet zich ook representeren in een instituut.
2: Ja.
3: Ook voor gewoon de toekomst, de Vlaamse kunstlandschap in België, dat gaat anders niet kunnen draaien, omdat mensen zich niet gaan kunnen herkennen en zo van die dingen. Dus.
2: Ja, ik kan het alleen maar met je eens zijn, natuurlijk. En heb je zelf nog zaken in het vooruitzicht die jij kan doen, zodat je toch een input in die kunst, in dat kunstenlandschap kan hebben?
3: De reden waarom dat ik voor interventies heb gekozen, is omdat dat meer mensen aanpakt. En ook, ik wil ook wegstappen van het klassieke, om altijd gewoon werk te maken dat ergens moet ophangen. Ik vind dat kunst moet bewegen tussen de mensen. Vandaar ook interventies die ik wil doen, zodat je ook in contact staat met de mensen. En ook met de mensen die niet per se naar een museum zouden gaan.
2: Ja.
3: Die mensen moet je ook kunnen bereiken, vind ik.
2: Ja.
3: Dus het klassieke, dat is niet per se waar dat ik naar streef. dat mag er zijn. Ik vind het ook super nice om dan zelf naar een museum te gaan. Maar ik vind niet dat dat standaard mag blijven.
2: Nee. Heb jij een kunstopleiding? Of?
3: Nee, niks.
2: Nee.
3: Ik heb gewoon grafisch ontwerp gedaan. Ah, en dan,
2: Is toch ook wel kunst.
3: Ja, kunst, ja. Ja, heel anders. Gewoon meer zo huisstijl, affiches, logo's, al die dingen. Allee,
2: dus toch nadenken over vormgeving. Ja.
3: Dat is ook wel nice. En dan heb ik 2 jaar mode gedaan.
2: Ah, je hebt mode gedaan. Ja. En waar dan?
3: In Mechelen, Ursuline Mechelen.
2: Ah, oké. Okay. Ja.
3: 7e en 8e jaar.
2: Oké. Okay. Ja. Maar dan ben je ook heel erg met vormgeving bezig. Ja. En mode heeft ook zoveel met identiteit te maken.
3: Ja. Ik vind het ook wel leuk om zo leuke, nice kleren te dragen en zo. Om er deftig uit te zien. Zo.
2: Ja, want dat is wel een... dat is eigenlijk ook een soort van... beeld dat je maakt naar de buitenwereld.
3: Ja, ik vind ook. Ja. Dus ik probeer dat wel te trekken naar mijn affiches, hoe dat ik mijn promoties maak voor mijn kunst, naar hoe dat ik mij ook gewoon soms presenteer, vind ik ook wel leuk.
2: En heb je op dit moment projecten in het vooruitzicht?
3: Ja. Dus eentje is al bezig in de brakke grond tot eind oktober.
2: Oké. Okay. En dan, kan je daar iets over vertellen?
3: Ja, yes, dat is een groepsentoonstelling.
2: Ja.
3: Met The Constant Now, dat is een... hoe moet ik dat uitleggen? Eigenlijk, The Constant Now, die zijn overal gelegen eigenlijk in België. En die recruteren eigenlijk mensen van kleur om eigenlijk hun een podium te geven in instituten eigenlijk. Dat is via Magali Elali. Ze zorgt er eigenlijk voor dat mensen van kleur ook plaats krijgen in instituten. Dat is een residentie van 2 jaar dat wij doen.
2: Cool.
3: En dat is via die residentie dat we eigenlijk nu een groepsentoonstelling hebben... in de brakke grond. Dat heeft eigenlijk gerezen. Dat kwam eigenlijk vanuit Mechelen, kunst aan Mechelen. En vandaar dat is dat nu naar de brakke grond gegaan.
2: Oké, tof.
3: En ik heb een presentatie van 3 stoelen. 3 stoelen met een penis. En de titel is Deze stoel zit je zitten.
2: Oké.
3: En dat gaat eigenlijk over machtsstructuren in de Vlaamse kunst als vrouw ook. Waar dat jij door moet komen. En dat is een hele mannelijke wereld eigenlijk.
2: Ja, en dan... Als zwarte vrouw extra moeilijk of eerder als zwarte man extra moeilijk? Of wat denk,
3: allebei,
2: denk
3: hè?
2: Jij? Allebei. Beetje
3: denk
2: gelijk?
3: Aan vrouw moeilijker.
2: Vrouw
3: sowieso.
2: Moeilijker.
3: Oh, ja, ja, zwarte vrouw moeilijker.
2: Ja, om ook serieus genomen te worden of in wat je doet.
3: Ja,
2: of,
3: Voilà. Dat ook dat wordt niet snel ook opgepikt of zo. Of zo, wat heb jij weer al te vertellen of wat kom jij hier doen? Of, dat wordt niet echt serieus genomen dat je kunstenaar bent of dit en of dat.
2: En zeker als je jonge vrouw bent.
3: Ja, dan nog.
2: Ja, want dat is iets wat ik ben dan wel wit, maar ik heb wel gemerkt dat je als jonge vrouw, als kunstenaar, dat het heel moeilijk is om serieus genomen te worden.
3: Dat is echt wel waar. Vandaar dat ook veel zwarte vrouwen dingen willen opstarten, maar dat is heel moeilijk om een galerij als zwarte vrouw behoort op te starten in dit land, omdat jij hebt veel concurrentie, je wordt al niet gezien. Dus dat draait heel moeilijk.
2: Ja.
3: Dus ja.
2: Ja, het is extra moeilijk eigenlijk. Ja. Terwijl er dan tegelijkertijd ook wel weer wat initiatieven zijn. Dat, zoals wat je hier hebt gedaan in Antwerpen. Dat is omwille van het feit dat er dan toch wordt geld gestoken in... van kleur noemen we dat dan.
3: Ja.
2: Ja. Altijd lastig, die termen.
3: Ja.
2: Toch?
3: Ja, dat is wel wat. Ik zou ook niet weten wat ik zou zeggen.
2: Ja, moet je anders zeggen, ja.
3: Maar... Dat is wel nodig.
2: Ja.
3: Dus ik vind dat wel tof. Los van kleur, ik vind het ook leuk om met instituten te werken die ook gewoon mijn visie snappen.
2: Ja.
3: Of mijn huisstijl als kunstenaar ook kennen.
2: Ja.
3: Dat vind ik belangrijker ook.
2: Ja. Ja, ik was dus afgelopen maandag in Amsterdam naar die tentoonstelling van, volgens mij heet ze Kusumo. Dat is een Japanse... Ze was uit Japan, ze is pas overleden.
3: Ja.
2: En... ik vond het wel echt waanzinnig eigenlijk.
3: Ja.
2: Zij was in de jaren 60. Haar ouders hadden een bloemenbedrijf. Ja. En zij wilde natuurlijk heel graag naar een kunstopleiding, maar dat mocht natuurlijk helemaal niet.
3: Mm-hmm.
2: Uiteindelijk is het dan wel gelukt onder het mom dat ze traditionele kunst zou gaan maken.
3: Mm-hmm.
2: En dan is ze op de een of andere manier toch in Amerika terechtgekomen. En daar heeft ze... En er waren wel heel leuk. Er stonden van die... videootjes daar, waar ze dan van die ook soort interventies, acties deed op straat.
3: Cool.
2: Maar dat was dan zo heel, was wel leuk hoor, dat was zo heel hippie-achtig.
3: Ja.
2: Dus zo naakte mensen en die was ze dan aan het beschilderen en die waren aan het dansen en zo.
3: Ja.
2: Maar het was wel echt, ik vond het echt geweldig eigenlijk.
3: Dat is wel leuk.
2: Ja, en zij stond er dan zo tussen, soms was ze een beetje bloot, maar vaak aangekleed en ze heeft zo'n heel serieus Ja, ze had zo'n heel strak serieus uiterlijk.
3: Ja.
2: En dan stond ze die mensen zo te beschilderen. Ja, het was echt zo'n hele fijne tentoonstelling.
3: Dat is ook, ja, dat dus, is ook nice. Als je dan met mensen dan in contact zo komt.
2: Ja.
3: Kunst op mensen. Ja. Dat is wel...
2: ja, en dan zag je inderdaad ook dat ze dan werden opgepakt op straat. Natuurlijk door de politie.
3: Ja.
2: Want ja, dat mocht natuurlijk
3: dat mag niet.
2: Dus, en dan is ze later is ze weer terug naar Japan gaan, maar ze heeft dan wel een soort van mental breakdown gekregen. Maar ze deed heel veel, ze deed van alles door elkaar. Dus ze maakte ook ja, gewoon gekleurde tekeningen en beeldhouwwerken en hele ruimtes. Maar ook dus soort acties en van alles. De moeite, maar je moet wel het is echt zo reserveren, een tijdslot reserveren. Het is natuurlijk duur, tijdslot reserveren. En dan nog is het super druk.
3: Amai.
2: En het was ook zo'n soort ruimte waar je in kon met allemaal spiegels.
3: Ah, oh, dat is ook wel cool.
2: Maar wel echt de moeite. Dus mocht je nog in Amsterdam zijn voor de brakke grond, kan ik dat wel aanraden.
3: Dan ga ik dat eens doen.
2: Ja.
3: Want ik ben daar nog einde van de maand. Dus dat is wel...
2: Ja. Kijk.
3: Ik kan er zeker langs gaan. Amai.
2: Ja. En heb jij voor mij misschien een tip wat je denkt van, nou, dat zou je eigenlijk wel moeten zien. In Brussel of in Mechelen of in Antwerpen. Van een kunstenaar. Of van sowieso een kunstenaar waar jij zegt van, die maakt interessant werk.
3: Yakin Hamzawi.
2: Oké.
3: Ik weet niet of je haar kent. Nee. Ze is van Brussel, fotograaf.
2: Nee.
3: Ze heeft nu een tentoonstelling gaande in... Oh, waar was dat weer al? Sonar, als ik me niet vergis.
2: Kan wel opzoeken, Sonar,
3: ja. Ze is half Marokkaans-Belgisch.
2: Hm.
3: Een heel cool persoon. Zij maakt, ze maakt eigenlijk fotografie met poëzie gemengd en tekeningen.
2: Oké.
3: Ja, dus ik weet niet hoe ik haar werk anders zal beschrijven.
2: Ja.
3: Maar ik vind het leuk dat dat niet gewoon enkel een foto is, maar dat zij op een foto ook een tekening maakt.
2: Oh ja, cool.
3: Die twee perspectieven je kunt zo samenbrengen, dat vind ik wel leuk. En ook dat is heel organisch en puur. Dat is niet geposeerd of zo. Zeker in deze tijd, projectfoto's moeten zo perfect zijn, dat dat voor mij aan bekend geen foto meer is of zo. Dus als ik naar haar werken kijk, dat is ook zo van, amai, ik heb dat wel gemist, zo. Pure kunst gewoon. Geen filter of zo daarop.
2: En wat bedoel je met puur?
3: Gewoon niet geacteerd.
2: Hmm.
3: Je hebt iets gezien, je hebt dat gefotografeerd. En dat is ook goed.
2: Een persoon?
3: Een persoon.
2: Ja.
3: Veel dingen. Ja, ze fotografeert elk haar dagelijks leven.
2: Oh, okay, ja.
3: En ook artiesten.
2: Ja, ja.
3: Waar zij elke dag mee chillt. Dus echt haar omgeving, dat is ook wat ik wel leuk vind.
2: Ja, en gewoon de dagelijkse realiteit.
3: Ja.
2: En met filters bedoel je ook daadwerkelijk, omdat je natuurlijk nu altijd... Al die selfies en filters.
3: Ja,
2: en dat doet zij dan niet.
3: Nee, niet zo perfect dat je denkt van Photoshop. Ja. Die personen zijn afgelikt.
2: Hmm.
3: Dus dat is, want Brussel is ook heel ruig. Dus ik vind het wel leuk dat je dat ook in haar foto's zo ziet.
2: Ja.
3: Of soms moet je echt goed kijken van wat is dat hier.
2: Hmm.
3: Dat ze dat op een bepaalde manier bewerkt. Dat vind ik ook wel leuk.
2: Ja, dat het ook een beetje abstract wordt.
3: Ja, voilà.
2: Oké.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ze gebruikt ook veel poëzie ook in haar teksten. Dat vind ik ook plezant.
2: Kan je haar naam nog één keer zeggen?
3: Yakin Hamzawi.
2: Yakin Hamzawi. Goed, dat is voor de luisteraar dan.
3: Ja, voilà.
2: Want u luistert nog steeds naar Radio Centraal.
3: Yes.
2: Op 106.7. En u kunt dat streamen. Of u kunt het op DAB Plus beluisteren. Dat kan allemaal. En Eveline Boomba is bij mij in de studio. En zij had nog wat muziek bij. En... we gaan eens kijken naar het volgende wat we kunnen spelen.
3: Mm-hmm.
2: Zeg maar.
3: Marta Daro.
2: Oké, doen we die. Staat open, komt-ie.

0: Goed nummertje.
1: Ah, kijk. Gaan we weer. Goed nummertje, maar het was niet de bedoeling. Dat was even een miscommunicatie. Dus misschien vinden we het straks nog, de andere artiest waar je het over had. En dan kunnen we die nog spelen. Yes. Ik zal zo even kijken of dat
2: die
1: lukt.
2: Dat was Mahina.
1: Mahina, ja. En wie is zij?
2: Mahina is ook, of Ruti Michele, artiest. Okay. Ze doet van alles ook.
1: Ja.
2: Een heel goede artiest. Ze woont nu in Antwerpen.
1: Oh, oké, okay. En zij kiest er dan voor om in het Engels te zingen, om dan toch een breder bereik te hebben? Of?
2: Antwerps en Lingala, moedertaal in Congo. Okay. Dus zij mengt die twee talen eigenlijk met elkaar.
1: Ja. En ben jij geboren in Mechelen? Of,
2: Nee, ik ben geboren in Kinshasa in Congo.
1: Ah, oké.
2: Okay. Dan ben ik met 3 naar hier gekomen.
1: Oké.
2: Okay. Mijn ouders.
1: Ja. En wat was de reden dat ze naar hier kwamen?
2: Mijn moeder wilde gewoon meer opportuniteiten. Of,
1: ja. Voor de kinderen vooral?
2: Voor ons, ja. Voor ons vooral.
1: Ja. En heb je nog broers of zussen?
2: Ja, ik heb 2 oudere broers.
1: Oké.
2: Okay. En 1 zus. Ik ben het middelste kind. Ah, 6 jonger als mijn zus.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Want hoe oud ben jij eigenlijk?
2: 29.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ja.
1: Ja, dan ben je toch al behoorlijk volwassen.
2: Ja.
1: Maar je ziet er jong uit. En kan je dat nog herinneren? De tijd dat je in Kinshasa woonde en de tijd dat je...
2: Eigenlijk
1: kan je daar
2: niet.
1: Iets van herinneren?
2: Nee, 3 jaar. Ik heb het moeilijk aan mij te herinneren wat ik gisteren heb gedaan. Dus
1: ja, oké. Okay.
2: Mijn 3 jaar helemaal niet.
1: Maar jij, nee. En dus voor jou was er niet zoveel verschil of zo om dan in België te komen wonen?
2: Nee, want ik ben hier opgegroeid in België.
1: Ja.
2: Dus ik heb niks van emotionele voeling of zo gehad van hoe was dat toen ik 3 jaar was of
1: nee,
2: zo.
1: Nee,
2: helemaal.
1: Okay.
2: Nee. Ik sta wel in contact wel met familie in Congo, Angola, want ik ben Congolees-Angolees.
1: Congolees-Angolees. Ja. Is dat een buurland?
2: Ja, buurland.
1: Oké. Okay.
2: Die spreken daar voornamelijk Portugees daar.
1: Ah, oh, oké. Okay. Ja. Aha.
2: Dus,
1: en in Congo Frans dan?
2: Frans, Lingala, Swahili.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ik bedoel dan de koloniale taal, dan Frans en ander Portugees.
2: Portugees.
1: Okay. En spreek jij, want wat is dan... Wat zei je nou? Lingala?
2: Lingala.
1: Is dat de native language van je ouders?
2: Ja. Mijn moeder spreekt Lingala en Kikongo.
1: Oh, cool.
2: Ja. En wij spreken dan thuis Lingala en Frans.
1: Ah, leuk. En, dus... en kan je dat vloeiend? Of?
2: Ja. Daar ben ik wel heel fier op.
1: Leuk.
2: Dat is, hopelijk kan ik dat meenemen in mijn poëzie later.
1: Ja, dat is wel super
2: poëzie
1: cool.
2: Poëzie in Nederlands en Lingala gemixt.
1: Ja. En Lingala, wat is dat voor een taal?
2: Ik vind dat een romantische taal.
1: Hmm.
2: Dat is een leuke taal om ruzie in te maken, vind ik.
1: Ja?
2: Ja, dat is zo vloeiend. Dat is zo sappig.
1: Als je zeg maar heel boos wordt, schakel je dan vanzelf over naar het Lingala?
2: In Frans.
1: Dan word je Frans.
2: Ja, met mijn ouders in Frans.
1: Ja,
2: met mijn partner in Nederlands.
1: Ah, oké. Okay.
2: Ja,
1: want anders verstaat ze je niet.
2: Nee, want het is van Ghanese oorsprong.
1: Wat is van,
2: ze is van Ghana.
1: Ah, oké. Okay.
2: Dus ze verstaan elkaar dan helemaal niet.
1: Nee. Misschien ook wel, ja. Is ook misschien beter dan.
2: Ja.
1: Dat je eigenlijk niet hoort wat die ander dan allemaal zegt.
2: Oké.
1: En hoe was het bij jou? Heb je het gevoel gehad, ik heb een fijne jeugd gehad? Of?
2: Ja, eerlijk gezegd, jawel. Mijn ouders hebben echt hun best gedaan om het beste van mij te maken. Natuurlijk zijn er bepaalde zaken waar je niet het eens mee bent als ouders. Bijvoorbeeld seksualiteit. Mijn ouders zijn heel gelovig.
1: Oh ja.
2: Heel streng gelovig.
1: En welk geloof is dat?
2: Protestant.
1: Protestant?
2: Ja.
1: Was dat in... Ik wist helemaal niet dat dat in Congo was.
2: Ja, dat is het meest heerste... heerst daar in Congo.
1: Hoe is dat gekomen? Omdat natuurlijk een Belgische...
2: Ja, dat is met de jaren veranderd naar het katholiek.
1: België is heel katholiek. Ja. Nederlands is natuurlijk veel meer protestant.
2: Ja.
1: Het zal een historische reden hebben.
2: Ja.
1: Ah.
2: De tijd is dat gewoon protestant geworden. Dus heel veel Congolezen zijn protestant.
1: Ja, maar ook wel waarschijnlijk ook wel weer met een eigen vormgeving.
2: Ah, wel.
1: En interpretatie natuurlijk.
2: Inderdaad.
1: Ja.
2: Dus dat maakt het wel soms moeilijk tussen ik en mijn ouders of zo.
1: Hmm.
2: Want die zijn dan niet mee met bepaalde zaken. Want ik heb bijvoorbeeld een vriendin als partner. En mijn moeder, ze snapt dat bijvoorbeeld niet.
1: Nee, dat was wel heel erg gelachen vorige keer met Anna Borukidina. die heeft ook een vriendin. En die zei, had dan op een bepaald moment had ze dan geout aan haar moeder. En toen had haar moeder gezegd... Ze moesten zelf ook heel erg mee lachen, hoor. Toen had haar moeder gezegd van... we zijn niet naar België gekomen zodat jij lesbisch zou worden. En toen kreeg ze huisarrest.
2: Oké.
1: Okay. Alsof dat zou helpen, zo'n huisarrest.
2: Maar die meenden dat ook, hè. Die denken echt van die huisarrest gaat u waarschijnlijk kalmeren. Het is een kalmeerpil om dan gewoon straight door het leven te gaan. Ja, ja, ja.
1: Ja, maar inmiddels, het is gelukkig wel goed gekomen. Want het heeft dan een tijd geduurd. Maar laatst, ik vroeg dan aan haar, en hoe is het dan nu, die situatie? En toen zei ze, ja, ze hebben het niet met zoveel woorden gezegd. Maar ze hebben me onlangs, of ze heeft geloof ik nu geen partner, maar met haar vorige partner, zei ze, hebben ze me toen wel uitgenodigd voor kerst of een feestdag of iets.
2: Absoluut.
1: En dat vond ik heel ontroerend om te horen.
2: Ja,
1: ik
2: dacht, dat is zo mooi.
1: Want dat is dan toch mooi dat ze geaccepteerd wordt.
2: Ja, zeker als je daar heel lang op wacht. Want mijn moeder, dat zit er niet in.
1: Nee.
2: Nee, dat
1: dus
2: valt
1: dat
2: niet
1: stuk
2: in.
1: Van jou is gewoon, dat is... Dat ze wil dat niet horen.
2: Nee, ze mag dat niet bestaan niet.
1: Ben je wel eens met je vriendin bij hun thuis
2: geweest? Nee, nee, nee. Ze is al bij mij al eens gekomen om het sleutel te komen halen. Mijn moeder was wel aangenaam verrast.
1: Ik ben even in de war. Dus jouw vriendin ging een sleutel halen?
2: Ja, ze had een sleutel van mij nodig. Dus ze is even bij mij thuis gekomen. Ik had mijn moeder wel de deur opgedaan.
1: Ja, ja, ja. Okay.
2: Maar dat was wel... voor mij was dat spannend, eerlijk gezegd. Ja. Maar mijn moeder was ook helemaal gedesoriënteerd. Dat is dus van wat...
1: Maar dat is wel goed. Vind je niet, denk niet dat het juist goed is? Dat ze het gewoon... Dan ziet ze ook, het is gewoon een mens. We zijn allemaal maar mensen.
2: Tuurlijk, ja, ja. Maar ik denk niet dat dat bij haar per se helpt of zo.
1: Nee?
2: Nee.
1: Nee, het zit heel vast in dat,
2: zit
1: dat hoofd.
2: Heel ver weg.
1: Ja.
2: Ik denk dat ze daar zelfs nooit gaat komen om te beseffen van... Ah, oh, dit... Ik vind, acceptatie moet niet, maar wel... Want mijn moeder, zij ziet mij en ze ziet mij gewoon als een seksualiteit.
1: Ja.
2: Mijn dochter is niet Evelien, zij is gewoon lesbisch. En zo gaat ze ook door het leven, waardoor dat zij... Ja, ze kan niet normaal functioneren met mij. Ze kan niet naar mij kijken en denken van... Ah, moet je iets hebben om te drinken of te eten? Dat is zo van... Jij bent... Ah ja, juist, jij bent gay. Dat is echt...
1: Dat is alles... Als jij contact met haar hebt, is dat hetgeen wat domineert eigenlijk.
2: Ja, ja, ja.
1: Oh, dat vind ik wel pittig.
2: Dat is echt wel pittig.
1: Ja.
2: En zij biedt dan ook heel veel. En dan zeg ik ook tegen haar, dat tijdens haar gebeden van... Mama, zit jij niet moe? Want ik ben ook bijna 30.
1: Ja.
2: Jij wordt ook ouder.
1: Ja.
2: En dan zegt ze van... Nee, nee, dat is mijn taak van God en zo van die dingen.
1: Ja.
2: En dan denk ik, wow, joh.
1: Oh, heftig, joh.
2: Dat is, ja.
1: Vind je dat verdrietig ook?
2: In het begin heel hard.
1: Ja.
2: Nu heb ik dat wel echt...
1: Want hoe oud was jij toen jij je geout hebt bij je ouders?
2: 13, 14.
1: 13.
2: Ja.
1: En toen was dat direct zo van...
2: Wacht, nee, niet bij mijn ouders. 13, bij mijn vrienden, mijn ouders, echt wel per ongeluk. Dat was ook per ongeluk, hè.
1: Ah, ja.
2: Dat was niet de bedoeling.
1: Nee.
2: Dat was denk ik op mijn... Als ik me niet vergis, 17, 18, zoiets.
1: Ja, ja, ja. Ja. En dan voelde je direct zo...
2: Ja.
1: Ging dat zo direct.
2: Je hebt precies andere ouders dan, hè.
1: Ja?
2: Dat verandert zo.
1: Jeetje.
2: Ja, dat is echt heel raar, zo.
1: En je vader, speelt hij daar een rol in, of?
2: Mijn vader in het begin, hij was heel boos.
1: Ja.
2: Hij was heel boos. Hij is daarna gekalmeerd en dan heeft hij dat gewoon genegeerd. Ja, dat is nooit meer bestaan.
1: Ook een manier.
2: Ja, dat is zo van, oké, dat bestaat niet en oké. Maar dan, met de tijd, was hij zo van... Dat is ook, denk ik, iets mannelijk van... Hoe ga jij kinderen maken? Dat was gewoon zijn bezorgdheid van... Oké, ja, maar je hebt een vrouw en de kinderen. Maar stel je voor dat ik geen kinderen wou zelfs.
1: Ja, dat is niet aan de orde.
2: Dat is niet belangrijk.
1: Kinderen moeten gewoon komen.
2: Die moeten gewoon komen als je de rest graag wilt of niet wilt.
1: Ja.
2: Snap je?
1: Ja.
2: En ik had zoiets van... Maar er bestaan heel veel alternatieven.
1: Ja.
2: En had hij zoiets van... Ah ja, oké. Maar dan... 2 dagen daarna kan hij terug iets hebben van dat mag nog steeds niet.
1: Nee.
2: Dus dat is denk ik, die zijn met zichzelf aan het vechten op een bepaalde manier.
1: Ja.
2: Van oké, hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind gewoon terugkomt of zo?
1: En concreet gezien, ga je dan nu ook niet meer op bezoek bij je ouders?
2: Ja, wel.
1: Oh, wel.
2: Dat wel. Ik mag komen. Mijn moeder wil ook dat ik,
1: okay.
2: Dat ik daar gewoon vaak ben, omdat
1: zij
2: het heeft van als jij hier niet meer komt, dan ben je waarschijnlijk nog meer lesbischer aan het zijn. En dat is moeilijker om je terug te overtuigen. Dus het beste dat ze mij ziet, dat ziet ze mij ook mee... Dat kan ze mijn parcours mee opvolgen.
1: Ja,
2: zoiets.
1: Ja. Ook, maar misschien ergens achter zit daar ook wel... Ze wil je ook niet kwijt, weet je?
2: Ja,
1: diep van binnen, ze kan het... Ja.
2: Maar ik vind na een tijd wel dat je... want ik ben bijna 30, volgend jaar 30.
1: Ja.
2: Dat je dat wel moet een beetje, niet moet plaatsen, maar wel mag bekijken, de situatie.
1: Ja, ik ben het met je eens. Het is natuurlijk heel... Ja, het is echt niet oké, maar ja, goed. Ja. Wat moet je... Wel, ja, jij moet er een beetje zo'n manier mee vinden om daar dan om dat ja, plek te geven. Wel,
2: ja,
1: dat is dan voor jou.
2: Dat is wel.
1: Ja, en de ouders van jouw vriendin, zijn die ook...
2: Die zijn echt wel chill.
1: Oh, dat is wel cool.
2: Ja, die moeder, ja. Dat is echt een schat.
1: Oh, dat is wel fijn.
2: Ja, dus ik mag combineren. Ja. Ze geeft mij een wijntje, ik mag
1: oh,
2: zitten.
1: Dat is gezellig.
2: Dus,
1: tof.
2: Ja, ja. Allee, ze heeft ook een dochtertje. Dus dan ben ik ook plus van me al 6 jaar.
1: Ah, oh, wat leuk.
2: Dat is super tof.
1: Oh, dat is wel fijn om te horen.
2: Ja, dus een heel lief meisje. Dus dat is echt bij haar. Want zij is ook heel gelovig, die haar moeder. Maar ze bekijkt dat van een heel ander perspectief. Ze heeft zoiets van, mijn dochter is gelukkig. En ja, dat maakt mij eigenlijk ook blij. En dat versterkt haar geloof waarschijnlijk ook op haar eigen manier. Dus ik vind dat wel mooi.
1: Ja, en jouw broers en zusters, of twee broers, zei je, en één zus.
2: Ja. Ja.
1: Die zijn allemaal gay. Of gay, maar ook zeggen, zijn allemaal gay. Sorry.
2: Amai,
1: die zijn dan verklaard hetero.
2: Ja.
1: Die hebben zichzelf verklaard als hetero.
2: Ja, inderdaad.
1: Of heb jij zo het gevoel bij één van... Ik weet het niet, maar die zal dat dan nooit doen, omdat hij weet dat wat voor consequenties dat gaat hebben.
2: Ik denk dat zwarte mannen dat sowieso nooit zouden doen.
1: Nee.
2: Ja,
1: maar die bestaan wel. Gay zwarte mannen bestaan wel.
2: Dat is soms een risico dat jij... Ook voor mijn moeder, die hebben zoiets van, er is al ene hier.
1: Ja.
2: Ik kan niet uitwijken. Geen enkel. Ik moet gewoon een vrouw hebben, trouwen, kinderen maken.
1: En dan nog kan je het natuurlijk stiekem doen, hè?
2: Dat is waar.
1: Dat is natuurlijk wat er ook hier ook heel veel is gebeurd in het verleden.
2: Ja. Ja. Mensen dat gewoon niet geheim doen. Ja. Maar dan, dat verstikt u, vind ik.
1: Ja, dat verscheurt je, denk ik. Dat is heel heftig, denk ik.
2: Ja.
1: Misschien kunnen sommigen het, ik weet het niet. Misschien kunnen sommigen dat doen. Kunnen dat, als ze dat, ik weet het niet. Maar
2: ja, ik vind,
1: het lijkt me heel heftig. Dat je een stuk van je identiteit eigenlijk niet kan uiten of niet kan zijn. Dat lijkt me lastig.
2: Dat is het moeilijkste.
1: Ja.
2: Dus als ik mijn situatie, ik mag dat niet vergelijken, denk ik van... Oké, mijn moeder wil me nog zien in haar staat van wat dat liefde voor haar betekent.
1: Ja, precies.
2: Want bij sommige mensen, dat is niet mogelijk. Die moet echt vluchten, een andere naam hebben, naamverandering. Nou ja. Dat is echt zo van, wow, dat zou ik oprecht niet kunnen.
1: Nee, inderdaad. Maar dus, goed, dan zou je ook weer... Maar dus jij vergelijkt dan, je denkt, nou, bij mij valt dat dan tenminste nog mee.
2: Ja, dan denk ik dat ook oprecht. Al mag je dat niet denken, dan denk ik dat wel zo van, oké. Want alleen mijn moeder is het probleem bij ons in de familie. Heel de familie heeft zoiets van, dat wisten we al lang.
1: Oh.
2: Jawel.
1: Oh, dat is wel cool.
2: Ja.
1: Nou ja, wie weet. Misschien gaat ze... Je weet het niet. Misschien...
2: Kan zij omkeren, maar ik denk niet dat die dag dat ik er ga zijn.
1: Hoe oud is zij nu?
2: Zij is 56.
1: Ah ja, oké.
2: Dus...
1: Tja.
2: Ja.
1: Oké, en de kerk, hè? Ik vind dat wel iets heel fascinerends, want voor mij... Is dat dan ook met zingen en zo? Want dat vind ik wel...
2: En dat is met alles.
1: Wat je daarvan ziet, die warmte en feesten en dan zingen... Dat is dan wel weer iets wat ik altijd denk van... Och, ik wou dat ik dat ook had gehad in mijn jeugd.
2: Maar dat mag ik dan nog steeds doen, hè?
1: Ja, dat is misschien waar.
2: Die gaan als van open armen gewoon verwelkomen.
1: Ja, want je hebt hier zo in Antwerpen, in de Volksstraat, heb je een kerk. En daar zag ik een keer allemaal zwarte mensen buiten komen en zo. Toen dacht ik, ik zou echt wel eens naar zo'n dienst willen gaan eigenlijk.
2: Dat is het tofste.
1: Ja.
2: Dat is wel heel leuk. Maar dan, nu dat ik weet wie dat ik ben, dat is moeilijk.
1: Ja.
2: Want die hebben ook hun eigen waarden en normen. Ja. En je moet daar binnenin wandelen.
1: Ja.
2: Maar ik zou het wel kunnen doen, terug op Nico. Ja. Want ik zou ook tegen mijn vriendin van, ik wil terug naar de kerk gaan. Dat is wel tof. Ook gewoon qua gemeenschapsgevoel.
1: Dat is het eigenlijk.
2: Dat is echt leuk. Je babbelt met de mensen.
1: Ja.
2: Dat is wel tof.
1: Ja.
2: Nee, moet je echt, want je hebt dat ook nooit gedaan? Of?
1: Nee, volgens mij niet. Of heb ik het nou wel? Nee. Nee, ik heb het volgens mij nog nooit gedaan. Nee.
2: Ja, dat moet je echt wel doen.
1: Ja.
2: Maar pak wel je eten mee, want dat duurt wel lang. Dat duurt heel lang.
1: Ja.
2: Ja, dat sommige mensen eten gewoon daar in de zaal, omdat die iets hebben van... Die overnachten daar nog net niet.
1: Oh, wauw.
2: Ja, dus dat is wel heavy.
1: Maar met veel zingen en zo.
2: Ja.
1: Ik heb wel zo... Nee, dat is ook niet waar. Een beetje gospelachtig iets gezongen en zo, samen met andere mensen. Dat vond ik echt geweldig.
2: Dat is leuk.
1: Fantastisch.
2: Amai.
1: Ja.
2: Want in Amerika vind ik dat ook echt cool.
1: Ja.
2: En dan die uniforms en zo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dat vind ik heel mooi.
1: Goed, we gaan een muziekje spelen. En dan kan ik even nog, want het is al 9 minuten voor.
2: Ah, nee.
1: Dus dan kan ik in de tussentijd van het muziekje even snel dat zoeken wat je nog had, de plank staan. Maar nu is het Aleluia, zeg ik dat goed?
2: Aleluia, ja.
1: En Sela of Eshi?
2: Eshi.
1: Eshi, oké. Zetten we die op en dan ga ik even die andere zoeken.

0: beste Belg die ooit een pen heeft geraakt.
1: Ja, goed nummer, maar...
2: Ik was nog even aan het zoeken, dus het ging hier even mis. Maar ja, we zitten alweer... We hebben nog 5 minuutjes.
3: Klopt.
2: Dus jij wilt het nog graag hebben over... Vertel.
3: Mentaal welzijn.
2: Mentaal welzijn. Waarom is dat belangrijk?
3: Ik merk na corona dat iedereen geïsoleerd is.
2: Ja?
3: Ja.
2: Okay.
3: Mensen kunnen niet meer functioneren.
2: Nee?
3: Nee.
2: Ah. Je hebt dat zo ervaren.
3: Ja.
2: Je ervaart dat zo in je omgeving.
3: Ja. Ook, ik was nog bezig gisteren met mijn vriendin van... Als je aan iemand vraagt, alles goed? Uit automatisme zeggen mensen ook gewoon... Ja, ze hebben je vraag niet eens gehoord. Dat is echt... En dan vind ik dat wel heel... spijtig of zo. Dat is zo'n simpele vraag dat dat niet beantwoord kan worden... of dat er zelfs niet over wordt nagedacht... om daarop te antwoorden op een bepaalde manier.
2: Ja, maar jij hebt het gevoel dat het niet zo goed gaat... met de mensen in je omgeving.
3: Nee.
2: Hmm.
3: Omdat, ja, mensen zijn, hebben minder tijd. Dus de prestatiedruk is heel hoog. Mensen hebben minder tijd voor zichzelf. Of willen zelf ook op een bepaalde manier presteren... of meegaan in een bepaalde... Om ik dat zeggen, stroom. En dat lukt niet. En dan neemt je jezelf dat kwalijk. Zo van die dingen.
2: Hmm. Dat de druk eigenlijk die mensen op zichzelf leggen, groot is.
3: Ja.
2: Speelt zich dat vooral af in bij mensen van kleur? Omdat die zich extra moeten bewijzen?
3: Dat sowieso ook wel. Ik denk sowieso bij iedereen.
2: Hmm.
3: Dat wel. Maar bij mensen van kleur, ja, we moeten sowieso goed voor onszelf zorgen. En voor elkaar. Dat vind ik vooral belangrijk. Ja. Je moet checken op je omgeving van, hey, hoe is het eigenlijk?
2: Ja.
3: Als je iemand een week of twee niet hoort, dat je even moet gaan kijken van, allez, ça va?
2: Ja.
3: Zit je er nog? Zo van die dingen. Daarin ben ik wel heel sterk in, vind ik, van mezelf.
2: Ja.
3: Dat ik wel check op mijn omgeving.
2: Ja. Ja. Ah, oké, okay, ja. Ja, ik heb natuurlijk niet zoveel... Ik ben al oud. Ik ben al 62.
3: Ik ben echt al.
2: Dus ja, dus dan heb je toch... Ik heb 2 jongens, die van 23 en 22 en 25.
3: Mm-hmm.
2: Dus ik zie ook wel dat de druk best hoog is.
3: Ja.
2: In deze tijd, ook omdat wonen alleen al zo duur is bijvoorbeeld. Dat is echt wel een ding.
3: Dat is niet normaal, vind ik.
2: Ja, dat is echt een ding. Ja. Hè? Dat geeft en dat was natuurlijk in de tijd dat ik die leeftijd had, was dat niet zo.
3: Oh, wow.
2: En dat gaf toch minder stress, merk ik.
3: Ook gewoon jongeren, alleen je bent 23, je wilt iets gaan drinken.
2: Ja.
3: Je moet zien dat je genoeg centen hebt. Een pintje is niet meer 2 euro of 2 euro en half, dat is echt tegen de 4. Dan denk ik van, allee, hoe kan dat zelfs?
2: Ja, dat is wel zo, ja.
3: En dan vragen ze zich af waarom dat jongeren dan op straat wijn kopen in de nachtwinkel.
2: Ja, maar lijkt me wel logisch.
3: Ja, die hangen dan buiten, maar dat is dan overlast. Maar ja, waar moeten die anders naartoe?
2: Ja.
3: Dus dat vind ik wel spijtig om te zien.
2: Ja.
3: Ook gewoon jobkeuzes.
2: Ja.
3: Het wordt moeilijker en moeilijker precies. Of er zijn precies niet genoeg jobs voor mensen of zo. Of mensen doen een job dat ze helemaal niet leuk vinden, maar het is gewoon op overlevingsmodus.
2: Ja. Dus, misschien is dat toch wel iets wat zich nu toch wat afspeelt. Ja. Het is ook wel een grimmige tijd in die zin met dat het natuurlijk oorlog is in feite.
3: Ja.
2: En
3: Wat
2: dat betreft had ik natuurlijk een... onbezonnener jeugd.
3: Ja.
2: Jaren 60, 70 was wat meer... toch meer onbezonnen. Natuurlijk waren er ook problematieken. Maar ik heb toch inderdaad wel het gevoel... dat het nu voor de jeugd heftiger is.
3: Ja, dus een emotionele oorlog. Ik vind dat erg, want ik weet niet wanneer dat eindigt.
2: Nee.
3: Alleen voor jezelf toch niet.
2: Ik kijk schuin naar de klok, maar we hebben nog maar... We hebben geen muziek meer nodig.
3: Voilà.

0: Ja, goed gedaan, hè?
1: Normaal volgeluld. Dus ja, ik vond alleszins heel fijn dat je er was.
0: Ja, dikke
1: een grote eer.
0: Griet, dank je.
1: Ja, en het was mijn privilege, zeg maar, dat jij hier wilde komen.
0: Oh, nice. Het was plezant, het was heel leuk.
1: En ik wens je veel succes en ik hoop dat jouw acties nog iets gaan betekenen.
0: Ja,
1: nog meer gaan betekenen. En dat je vooral kan doorgaan met deze, met de dingen die je doet eigenlijk.
0: Dank je wel.
1: Dus dat was hem. Oei, ik moet afsluiten.
0: Oh.
1: Bye.

0: De rommel in de marge. Actualiteit vanuit de zijkant. Een programma op elke derde en vijfde woensdag van de maand tussen 4 en 5 op Radio Centraal 106.7 FM. Verhalen die vaker onder de radar blijven, kritische stemmen of verrassende invalshoeken. Blijf luisteren, want het gerommel is begonnen.
1: Zo, vandaag een tweede gerommel in de marge van de maand op de occasioneel vijfde woensdag van de maand. Met, zoals u kan horen, een hese stem en gewapend met thee en eucalyptus bolletjes. Dus zal ik vooral veel muziek spelen. Julia Wolf en de uitvoering van Fire in My Mouth bracht mij naar Londen. En van Londen kwam ik van in Londen kwam ik ook terecht bij Café Otto. Amai. Ik had ook een wandelingetje gedaan over het kerkhof op bezoek bij Marx, dacht ik. Daar werd zijn kop vooral gebruikt om de prijslijst te afficheren, waar we dan wel €25 zouden moeten betalen om zijn tombe te gaan bekijken. Dus wij lieten het historisch materialisme voor wat het was en begaven ons naar het veel levendigere Café Otto, waar wij getrakteerd werden op een middag, matinee, met film en concerten van het label Leo Records. En daar gaan we het vandaag over hebben. Het is een verhaal over jazz, improvisatie en muziek die zich niet laat censureren. Leo Feynin, onder het pseudoniem Alexei Leonidov, was presentator van een jazzprogramma op de BBC, waarschijnlijk met een betere stem dan ik nu. Al werden ze vaak gejamd, de uitzendingen. En Leo zag improvisatie niet alleen als een muzikale techniek, maar ook als een manier om naar de wereld te kijken. Dat was toen nog met het ijzeren gordijn. Dus hoe maak je muziek wanneer je achter het ijzeren gordijn leeft? En vooral, hoe krijg je die muziek ook de verdere wereld in? Leo Records dus. Om te beginnen ga ik iets opzetten van het Ganelin Trio. Van de CD Strictly for Our Friends. En dat is ook gelijk de titel van de documentaire. Hopelijk gaat het daarna beter met de hoest.

Zo, en u begrijpt meteen het enthousiasme van Leo over dit nummer uit Strictly for Our Friends van het Janelien Trio. Het is een soort van belichaming van Leo Records. De titel van deze opname ontstond in Londen tijdens een legendarische tournee van het Janelien Trio door het Verenigd Koninkrijk in 1984. Het was een van die gelegenheden waarbij het trio als kwartet op tournee moest gaan. Want hun vierde groepslied was een KGB-begeleider. De belangrijkste taak van de begeleider was om de muzikanten veilig naar huis te brengen. En zijn carrière stond op het spel als iemand naar het westen zou overlopen. Tot de taken van de begeleider behoorden onder meer het kijken en luisteren naar de muzikanten en eenmaal thuis een rapport opstellen over het gedrag van de muzikanten en hun contacten. Dergelijke rapporten waren cruciaal voor de toekomst van het trio, want een slecht rapport kon in de praktijk een einde maken aan hun optredens in het buitenland. Dus ja, dat is wel heftig. Er is dus ook de gelijknamige documentaire Strictly for Our Friends, waarin dat Leo een anekdote vertelt over de naam van deze cd. Hij had dus van een vriend enige tijd eerder had hij van een vriend de tape gekregen die naar buiten was gesmokkeld zonder enige begeleidende aantekening. Geen titel, geen datum of opnameplaats. Geen titels van de stukken. En hij wilde het trio niet laten gaan uit het Verenigd Koninkrijk zonder er het fijne van te weten. Maar hoe konden ze dat in vredesnaam doen? In het bijzijn van die vierde KGB-man, de oppas. Toen herinnerde hij zich dat hij op een zonnige lentemiddag over Houston Road reed. De bewaker zat comfortabel naast hem, naast Leo, voorin in de kleine golf, terwijl de muzikanten achterin gepropt zaten met hun instrumenten en tassen opgestapeld op hun schoot en op hun schouders. Waarop dan Leo langs zijn neusweg vraagt wat is eigenlijk de titel van die film waar je het over had. Maar de muzikanten begrepen de hint onmiddellijk en er viel een lange stilte. Maar even later zei iemand van het Janelien Trio, ik denk dat de titel Strictly for Our Friends is. Dat was dus een titel in een opwelling bedacht, maar het was ook een emotionele reactie op de situatie. Wellicht, hoewel het trio nieuwe of avant-gardistische muziek speelde die per definitie eigenlijk in tegenspraak was met de Sovjet-ideologie, voelden alle leden van de groep zich ook wel ongemakkelijk bij het feit dat ze het rijk van de Sovjet-Unie vertegenwoordigden. Ze wisten dat ze de pionnen waren in een groter politiek spel en dat ze die situatie eigenlijk moesten belichamen. Nu, vele jaren na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, lijkt het eigenlijk een wonder dat ze überhaupt mochten optreden. Hun positie was zeer precair en na elke reis naar het buitenland wisten ze niet zeker of ze als helden of als outcast naar huis zouden terugkeren. Want dat hing dus allemaal af van dat rapport van dat vierde KGB-bandlid. Door hun uitbundige persoonlijkheden en hun buitengewone muziek maakten ze veel vrienden aan beide kanten van de grens tussen Oost en West. Maar ze hadden dus ook veel vijanden en dat was dus in hun situatie niet zonder risico. In eigen land hadden ze het eigenlijk tegen het hele establishment. Het duurde dan ook, want je had dus wel een staatslabel in de Sovjet-Unie. Dat heette Melodia. Maar het duurde 5 jaar voordat hun in de studio opgenomen Concerto Grosso uiteindelijk werd uitgebracht. Dus ja, dat zegt waarschijnlijk al wel iets. Maar ook in het buitenland waren er critici die hun muziek afkraakten.
Dus ja, ik vind het zelf wel echt een heel indrukwekkend nummer. Leo heeft op die cd ook een soort disclaimer gezet op de hoes. Er staat Strictly for Our Friends zal worden beluisterd en misschien zelfs worden beoordeeld door mensen die nauwelijks iets wisten van het bestaan van de Sovjet-Unie. Laat staan dat ze de gruwelen van dit uiterst onmenselijke politieke systeem hebben meegemaakt. Deze mensen zullen ongetwijfeld merken dat de kwaliteit van sommige opnames van het trio, waaronder deze, de wensen overlaat. Deze mensen moeten zich realiseren dat het opnemen van de concerten van het trio geen sinecure was. Meestal werd dit gedaan met zelfgemaakte verouderde apparatuur door enthousiaste amateurs en vrienden. Die dat dan in de Sovjet-Unie met de laagste kwaliteit tapes probeerden op te nemen. Dus dat is natuurlijk niet te vergelijken met de westerse opnamestandaarden. Maar hoezeer, schrijft hij dan nog dus in de disclaimer, hoezeer ik de tekortkomingen van de opname ook betreur, ben ik er sterk van overtuigd dat, net als in het geval van Sun Ra, de muziek van het trio zo vitaal, levendig en verkwikkend is, dat de onvolkomenheden in de opnamekwaliteit die de ECM-achtige muziek zouden kunnen ruïneren, geen afbreuk doen aan de existentiële kwaliteit van de muziek van het Ghanalin trio. Voilà. Dat denk ik hier ook van. Want ja, dus die Leo Records, ze hebben meer erover, die leurde ook wel vaker met zijn opnames die hij dus dan niet kwijt geraakte. En dan dacht hij, we doen het maar zelf. Een ander figuur daar in de Rusland was Sergei Kuryokin. En hij is bekend van de Introduction in Pop Mechanics.

Dat was Sergei Kuryokin met Introduction in Pop Mechanics. Dat is niet uitgebracht bij Leo Records, maar je kan het wel vinden online. Het was een soort van een soort laboratorium waarin muzikanten stijlen, theater, improvisatie en absurditeit werden bij elkaar gebracht. De Sovjet-Unie die kende haar officiële cultuur en dus haar staatslabel Melodia en haar eigen regels over wat kunst hoorde te zijn. Maar naast die officiële wereld bestond dus een andere muziekscene. De muziekscene die Leo met zijn Leo Records naar buiten probeerde te brengen. Dus Leo Feinin, die was... onder het pseudoniem Alexei Leonidov was hij presentator van een jazzprogramma op de BBC. Hij zag improvisatie dus als een manier om naar de wereld te kijken, zoals ik in de introductie al zei. Hij heeft ook opgenomen met Sergei Kuryokin, maar dan niet deze... Introduction in Pop Mechanics, maar The Ways of Freedom. En dat is eigenlijk het werk van Sergei Kuryokin. Op piano van hem alleen. Een heel andere stijl eigenlijk. Waar heb ik dat opgezet?

En dat was The Great Escape van Sergei Kuryokin, The Ways of Freedom, ook uitgebracht op Leo Records. Dus Leo Feinin, die had geen eenvoudige route naar de vrijheid. Hij werd geboren in Leningrad, groeide op met een vader die 15 jaar in de gulag had doorgebracht en werd later gedwongen de Sovjet-Unie te verlaten. Waar hij dan uiteindelijk in 1973 in Londen terecht zal komen bij de Russische dienst van de BBC, waar hij werkte als vertaler. In de documentaire beschrijft hij die overgang als dronken zijn van vrijheid. Maar dus die vrijheid bleek Leo vooral actief te benutten door onder andere in Londen Leo Records op te richten. En via dat label begon hij dus muziek uit allerlei hoeken van de wereld bij hem te krijgen en verder de wereld in te sturen. Muziek die dus soms letterlijk via tapes de grens over werden gesmokkeld. In de documentaire zie je dat ook. Er was altijd zo'n soort van ding bij dat de muzikanten niet verantwoordelijk waren voor de opnames. En dat werd dan eigenlijk aan toeristen die op bezoek waren in de Sovjet-Unie meegegeven met de vraag om dat naar Europa te smokkelen. Wat kan ik er nog over vertellen? Tijdens dat concert bij Otto, daar zei ik in de dag gewoon een platenzaak waar je koffie kan drinken. En s'avonds zijn daar geregeld optredens met onder andere Ewan Parker, die is daar zo vast van de partij. En daar zagen wij ook een aantal geweldige optredens van twee vrouwen. Met de geweldige naam Mia Sebelke, samen met Sanko. Maar het begon allemaal met een concert van Simon Nabatov op piano. Daar is ook een nieuwe release van Getting Personal. We luisteren misschien even naar Stretching the Truth. Dat lijkt wel toepasselijk voor deze uitzending.

Dat was eigenlijk een foutje. U hoort Simon Nabatov met Getting Personal in plaats van de Russian New Music in China. Maar die komt er nu aan, man.

0: Олег Юданов. Олег Юданов. Thank you very much. Thank you.
1: En van de Russian New Music in China, waar Leo samen met zijn Gennelin trio op bezoek was, gaan we naar Zainko Namchilak. Zoals ik al zei, was in het Café Otto trad Zainko Namchilak samen op met Mia Zabelka. Ik heb helaas geen nummer van hen beiden tezamen, maar wel apart. Zainko Namchilak, zij komt uit Tuva in Siberië, aan de grens met Mongolië. En ze gebruikt haar stem als instrument. Ze groeide op binnen de Sovjet-Unie en verhuisde later naar Moskou. En werd internationaal bekend als een van de meest bijzondere stemmen binnen de geïmproviseerde muziek. Bij Leo Records heeft hij ook verschillende dingen uitgebracht. Onder meer het album Letters. Ik kan hier nog eens via Bandcamp proberen.

Jake.

Zoals Sanko Namtjelak. Voor we afsluiten met het laatste nummer van Mia Sepelka. Een kort experiment eigenlijk van 1,5 minuut. Misschien op Radio Paniek in Brussel. Is ook Nico Pogaerts met een programma met een bijzonder moeilijk uitspreekbare naam. Mokreaslo of zoiets. Als u iets ziet dat u moeilijk uit te spreken lijkt op de website van Radio Paniek, dan is het dat. Dat is op dinsdag. En hij heeft ook een aantal interviews gedaan met Leo van Leo Records. Dus als u niet genoeg krijgt van Leo Records en ook meer wilt weten, behalve wat hij uitbracht, kan u daar even te luister gaan. Nico was ook al mee te gast op Summer Bummer, waar voornamelijk Rudy de interviews deed, die ook klaar zit in de andere studio. En we sluiten deze grommel in de marge af met een experiment van Mia Sepelka.

0: Als je 30 seconden moet ik de zin opzetten. Ready?
1: Oh ja. Ja, ik zal zo meteen de jingle.
2: Ik zal het afstellen,
1: van Radio Centraal, herkenningsmelodie.
2: Ja, dat is goed. Het is nog 20 seconden.
1: Ja.

Het is inmiddels 17 uur op Radio Centraal, 106.7 FM. Ook beluisterbaar via internet, radiocentraal.be. En er is ook DAB Plus, nog steeds. Ik zie hier op de staan, deze micro gebruiken AUB. Het is een andere microfoon. En ik denk dat deze is waar ik recht moet inspreken. En niet aan de zijkant, zoals de andere microfoon. Hij ziet er ook anders uit. En ik hoor mezelf nu wel klinken en denk dat het zo moet zijn. Voorspel tot 18 uur. En er is ook zandbak invullingsgelegenheid. En wat zal ik doen daar? Zal ik even kort schetsen. In zandbak invullingsgelegenheid tussen 18 uur en 19 uur. Dat is B, een internationaal kwartet uit Berlijn. Muziek uit hun tweede album Love, dat in 2025 verscheen. Dat album werd geïnspireerd door het album van John Coltrane, A Love Supreme, uit 1964. Ik zal werk uit beide albums laten horen. En ook werk van The Necks. Tony Buck, de drummer van Das B, is ook de drummer van het trio The Necks, dat hij in 1987 mee oprichtte en waar hij nog steeds deel van uitmaakt. Van The Necks heb ik bij hun CD Mindset uit 2011. Ook nog even zeggen dat Das B een concert bracht deze zomer tijdens het Summer Bummer Festival in Trix. Live uitgezonden door Radio Centraal. En ik was ook betrokken bij die live uitzending als verslaggever en interviewer. Ja, dus dat is voor Zandbak invullingsgelegenheid. Nu voor voorspel vandaag. De start van een nieuwe reeks met gedichten van de Antwerpse dichter Nick van Bruggen. Uit de bloemlezing uit zijn poëzie Nick van Bruggen, 100 gedichten, verschenen in 1977, met een keuze uit zijn werk uit de periode 1962, zijn debuutbundel verscheen in 1962, tot 1977. Nick van Bruggen en Patrick Conrad zijn de oprichters van het artistieke genootschap Pink Poets in Antwerpen in 1972. Nick van Bruggen overleed in 1991 op 54-jarige leeftijd. De eerste twee uitzendingen van die reeks komen vandaag en volgende week. Dan twee uitzendingen in de reeks rond Patrick Conrad. Conrad Live on Stage, 1973. Afleveringen 14 en 15. Dan opnieuw twee weken Nick van Bruggen. Dan twee weken Patrick Conrad, de laatste afleveringen van die reeks, 16 en 17. En dan drie uitzendingen met gedichten van Nick van Bruggen. Van ik, als ik de timing goed bekijk hier, de laatste zal zijn op 16 december. Vandaag Nick van Bruggen, gedichten met de volgende muziek erbij, of muziek uit volgende cd's. De Dave Brubeck Quartet, The Great Concerts, Amsterdam Carnegie Hall in New York en Kopenhagen. Concertopnamen uit 1963 en 1958. Verder Duke Ellington, Money Jungle met Max Roach en Charles Mingus. Opnames uit 1962, een cd uit 1987. En van muziek van Speak Easy. En daar begin ik zo meteen mee. Ja. Speak Easy Backchats, opnames uit 2008 in Bochum en Keulen. En ik zal de hoes er alvast even bij nemen, want ik ga ook de muziek inleiden. De namen en wat ze doen. Speak Easy met Ute Wasserman, stem en whistles. Fluitjes of gefluit. Verder ook Thomas Leen, analoge synthesizer. Phil Minton, stem. En Martin Bloemen, drums en percussie. De opname die zo meteen te horen is, alvast een fragment daaruit neem ik aan, volgens mijn speellijst. Ja, die gaat in twee keer komen, die track. Opgenomen in het Museum Bochum op 13 maart 2008. Titels hebben verder geen naam, kunnen we zeggen. Of ja, tracks hebben geen titel. Zoiets. Museum Bochum.

Oh, my God.

U hoorde Wake Wise, compositie van Duke Ellington, uitgevoerd door Duke Ellington piano, Charlie Mingus bas en Max Roach drums. Opgenomen op 17 september 1962, zoals de hele CD. Een CD van Duke Ellington, kan je zeggen, hij heeft alle werken gecomponeerd, sommige met anderen, maar niet met Max Roach of met Charles Mingus. Toch even wennen, neem ik aan deze nieuwe microfoonsituatie. Af en toe moet er een beetje oversturing komen, heb ik de indruk. Dat wordt zo verwacht of geregeld, of weet ik veel, door mezelf, zullen we dat maar zeggen. Maar oké, we doen ons best. Ja, dus die CD met Duke Ellington, er komen nog enkele stukken in uitzending vandaag. Money Jungle noemt hij. 1962, dat is ook het jaar waarin de debuutbundel verscheen van Nick van Bruggen. Een kogel. En ik heb hier die bloemlezing. Nick van Bruggen PP, verwijst naar Pink Poets. 100 gedichten. Verscheen bij uitgeverij Soethout, de uitgeverij van Walter Soethout in Antwerpen, in 1977. Een selectie uit vorige bundels, aangevuld met nooit eerder in boekvorm gepubliceerde gedichten. Voorwoord van Harry Floris Jespers, PP, ook een Pink Poet. En ik kom bij de cyclus jazzgedichten hier. Daar zal ik alvast twee van voorlezen. Maar ik kan misschien eerst de muziek aankondigen, want het gedicht Brubeck wordt gevolgd door muziek van het Dave Brubeck Quartet. Het Dave Brubeck Quartet, die CD met concertenopnames. Even kijken, Take 5, het bekendste stuk neem ik aan van Dave Brubeck, maar het is wel gecomponeerd door iemand anders, door de saxofonist Paul Desmond. Dave Brubeck piano, Joe Morello drums en bas Gene Wright. Opgenomen in New York, Carnegie Hall op 21 februari 1963. En volgens mijn speellijst ga ik dat ook in twee keer brengen. Take 5. Maar dus eerst de beloofde gedichten van Nick van Bruggen. Misschien nog even een woordje inleiding bij Nick van Bruggen. Hij was onder meer dichter, beeldend kunstenaar, sportjournalist. Dat komt ook aan bod in zijn gedichten. Dat is volgende week, neem ik aan. Wat is er dan nog? Sportjournalist, heb ik gezegd. En reclametekstschrijver. Een aantal hoedanigheden van Nick van Bruggen. Eerste gedicht. Kwartet. In de steriele ogen van vuur vlucht een vlinder zichzelf de dood. Op klaviergebit gebeten, uit zagenzachte spanen ontsponnen, metaliek spinet. Dit heester, zwarte wind, drijven milde slagen, snaren muntmeester mild. Brubeck. Spelen hete tonen, noten openen de vingers, klikjes de ogen. Pelsen piano ivoor, kilo's Herodes heroïne. Diabolis dispensatie, lichaamsdelen Dave.

Jazz for anybody. Jazz must be a woman. Ted Jones. Spieren ponsen instrumenten, tentoon gespiegeld. Geloken de langzame toon. Vlagen blazen de lichamen. In vlucht van blaren. Celebranten branden alcohol. Een vrucht van anatomie.

Oh,

Speak Easy uit een CD Backchat, verschenen in 2008 op het Portugese label Creative Sources. En ze komen terug straks in dit voorspel. Nu, de volgende twee gedichten van Nick van Burgen komen uit zijn tweede bundel, Jardin des Modes uit 1963. Gebed om geschiedenis. Je linnen heeft de geur van ijzer. Je broze leden dragen koperen hoogmoed, moede, de stilte van mijn kamer in. Historisch hebben wij de zon gemaakt uit eeuwig ruisende regen en de triestheid van een hard metaal. Tristan. Kijk hoe de kerker van je keel zich eten laat. Hoe in mijn huis de opstand staat opgestapeld in het zwijgen van mijn bruid. Hoe mijn hijgende liefde zich te luisteren legt aan uw heilig, droevig bloed.

Ja, Max Roach, het laatste woord op de drums. Caravan, compositie van Duke Ellington, verder ook Tisol en Mills. Uit het cd Duke Ellington Money Jungle, verschenen bij Blue Note in 1987. Zo meteen Take the A-Train, Dave Brubeck Quartet. Een compositie van Billy Strayhorn, opgenomen in Amsterdam op 3 december 1963 met dezelfde bezetting als Take 5. Drums Joe Morello, piano Dave Brubeck, bass Gene Wright en saxofoon Paul Desmond. Maar eerst het volgende gedicht van Nick van Bruggen, ook oorspronkelijk uit zijn tweede bundel Jardin des Modes uit 1963. Dit gedicht, Pendulum. Ja, ik moet toch met dit, is eigenlijk een DJ-microfoon. Dat zal de uitleg zijn, neem ik aan, toch? Ik moet daar in principe recht in praten, de nodige afstand nemen, zoiets. Maar er moet altijd een kleine vervorming bij zijn. Dat hoort, die uitzending wordt zo een beetje verminkt en dat is, neem ik aan, het lot van de uitzending ook voor een deel. Ja, oké. We hebben het gezegd, misschien mag het nu beter. Allerlei zaken in de lucht die mee regeren, kunnen we zeggen. De ether regeren. Pendulum. In de rode schaal van de ochtend legt je lichaam zijn bleek verhaal naast nerveuze woorden, eenzaam, op de marmeren treden van het zonlicht, suizen je leden, sofa bacchanaal. En achter in de avond ligt je lijf gehavend tussen kaarsen, harpen en de maan. Ja, misschien is het geheim een beetje onder de microfoon praten. Zo een centimeter eronder. Dat kan ik proberen bij de volgende poging. Maar waar gaan we naartoe snellen? Via de A-train.

0: volgende, ook uit Jardin des Modes, 1963. Dit gedicht. Que je parle ou que je me taise. Ik, die ruiter door bossages van doorbedauwde kruiden. Ik ben de zware zwemmer die glorieus verdwaalt in de opgebrande eenzaamheid. Op een schaal biedt de maan haar droef bloede speer. Tussen bloemen en gereden vrede.
1: Ik ga het niet meer doen.

Ah.

Nu de aankondiging van de voorspel volgende week. Volgende week de tweede uitzending met gedichten van Nick van Bruggen. Uit de bloemlezing Nick van Bruggen, 100 gedichten. Volgende week met muziek erbij van Steve Moore, componist van elektro-akoestische muziek van Schotse origine. Uit de compilatie CD de RER Quarterly volume 1 Selections uit 1991. Ook muziek uit twee vroege albums van Sun Ra en zijn orchestra. The Futuristic Sounds of Sun Ra uit 1961 en Supersonic Jazz uit 1957. Dat is voorspel volgende week. Zometeen de aankondiging van Thuisreis morgen. Eerste stukje Duke Ellington, Money Jungle. Maar toch één onvermelde zaak. Ik heb alle labels vermeld, zullen we stellen. En de Dave Brubeck Quartet CD verscheen bij Sony Music. Die had ik niet vermeld. Maar Money Jungle, Duke Ellington. Deze CD daaruit het titelstuk. Compositie van Duke Ellington. Ik zal ongeveer halverwege komen erin met de aankondiging van Thuisreis morgen. Money Jungle. Duke Ellington.

De aankondiging van thuisreis morgen. Morgen thuisreis naar weet ik waar. Het wordt ook wat ronddobberen op de oceaan. Er is filmmuziek van Ludwig Göransson voor de film De Odyssee van Christopher Nolan uit 2026. Ik lees in thuisreis door mijn boekenkast in de derde uur ook wat voor uit De Odyssee van Homerus. Uit de vertaling in proza door M.A. Schwartz uit 1955. Verdere muziek uit volgende cd's. Yin-Hee Kim, een componiste en muzikus uit de USA. Ze is van Zuid-Koreaanse origine. Haar instrument is de komungo en elektrische komungo. Ik breng een keuze uit de pas verschenen box, de Yin-Hee Kim Collection, met 9 cd's. Ook nieuw Susan Fancher en Inare Zandmane, Strange Lights en Kyle Grimm, Forever Eve. Verder Wim T. Schippers, overleed in juni dit jaar, hij werd 83. Ik breng doorheen deze thuisreis 6 liederen van Wim T. Schippers uit de door hem zelf mee samengestelde compilatie-cd Schippers in Plafondvaart, verschenen in 1992. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal 2 films bespreken. Digger, geregisseerd door Alejandro González Iñárritu. En Notre Salut, geregisseerd door Emmanuel Maar. In het tweede uur in de tentoonstellingsrubriek zal ik praten over de 4 nieuwe tentoonstellingen in het Fotomuseum van Charleroi, dus fototentoonstellingen in het Fotomuseum van Charleroi, Musée de la Photographie Charleroi. Charles Polevic, Nous la Réserve, Juliette Agnel, Éternité Primordiale, Marin Driguet, Ce qui demeure, en Julie Mignon, La Ferme des Alleux. Dat zijn de ingrediënten van thuisreis morgen. Voormiddag van 9 tot 12. En wat nu nog? Even kijken naar de klok. Ja, het kan nog. Speak Easy komt nog met een fragment uit een opname gemaakt in het Museum van Bochum op 13 maart 2008. En dan het slotdeel van Money Jungle van Duke Ellington. En dan zijn we rond met de zendtijd van Voorspel Vandaag. En begin ik aan zandbakinvullingsgelegenheid van 18 uur tot 19 uur. Ja. Ik zei ja, ik druk op de knop en de verkeerde schuif stond open. Dus ja zeggen is niet voldoende. Ja, ja.

Ja, inderdaad. Klokslag 18 uur, Radio Centraal, Zandbak invullingsgelegenheid door mij. Ik zei het aan het begin van voorspel reeds. Wat gaat het worden? Das B, een internationaal kwartet uit Berlijn. Muziek uit hun tweede album Love, dat in 2025 verscheen. Dat album werd geïnspireerd door het album van John Coltrane, Love Supreme, uit 1964. Maar is heel verschillend, maar ik zal van alle beide albums wat laten horen. Hoort u toch al wel, de hele verschillende benaderingen toch? En ook werk van The Next. Tony Buck, de drummer van Das B, is ook de drummer van het trio The Next, dat hij in 1987 mee oprichtte en waar hij nog steeds deel van uitmaakt. The Next, uit hun CD.

The Mindset uit 2011. Het verschil met redelijk wat andere albums, of veel andere albums van The Next, is dat hier twee korte stukken op staan. Ze hebben ook veel albums, cd's, één werk van 60 minuten. Maar hier gaat u dan toch, neem ik aan, een werk volledig kunnen horen. Ja, maar ik begin met John Coltrane. A Love Supreme werd opgenomen op 9 december 1964. John Coltrane was toen 38 jaar. Hij overleed in 1967 op 40-jarige leeftijd. De bezetting hier is John Coltrane tenorsax, McCoy Tyner piano, Jimmy Garrison bass en Elvin Jones drums. Een uitgave van Impulse is dit. Een cd-heruitgave. En ik zal de opening straks laten horen, een compositie van John Coltrane zelf, zoals alle werk op deze cd. Part 1, Acknowledgement. John Coltrane en de John Coltrane Quartet, A Love Supreme.

Part in Acknowledgement at Love Supreme. John Coltrane. En het slotdeel komt er ook nog aan, na alvast het eerste stuk van Das B. Ik ga ja, elkaar afwisselen, kunnen we stellen. Ja. Das B. Het album Love is het tweede album van Das B, opgericht in 2015 in Berlijn. Ze brachten trouwens een concert op het Summer Bummer Festival in augustus dit jaar. Festival Intrix, live uitgezonden door Radio Centraal. Ik wil nog even vermelden dat ik daar ook bij betrokken was bij die live uitzending als verslaggever en als interviewer. Das B daar, met een internationaal kwartet uit Berlijn. Het album Love, geïnspireerd door het album van John Coltrane en het John Coltrane kwartet Love Supreme uit 1964, maar er ook heel sterk van afwijkend, kunnen we dan zeker zeggen. De bezetting, Mazen Kerbay, trompetist uit Beirut, geboren in Beirut, Libanon in 1975. Magda Mayas, pianiste uit Duitsland, Münster, 1979. Mike Majkowski, bassist, geboren in Australië in 1983, woont in Berlijn. En Tony Buck, geboren in 1964. Zo heb ik ook wel aangegeven dat er toch enkele generaties hier aan het werk zijn. Tony Buck, drummer, geboren in 1964 in Australië, woont in Australië en in Berlijn, waar hij ook al een hele lange tijd woont. Want ik heb hem ontmoet in het wat toen nog noemde het cultureel centrum Berchem, bij een optreden van de Nex. En toen woonde hij reeds in Berlijn en dat is toch wel de jaren 90 geweest. Ze zijn ook nog teruggekomen naar het wat toen noemde het CC Luchtbal. Nu heb ik iets dat is een nieuwe naam, heeft dat. Toen ik de nieuwe naam van CC Luchtbal hoorde, dacht ik aan een gevangenis. Blok 230 of zo, blok 2030. Is een gevangenis of een ghetto? Er zijn twee mogelijkheden om die nieuwe naam van cultureel centrum Luchtbal uit te leggen. Het woord cultuur is alleszins geschrapt. Het is de blok, de ghetto-gevangenis. Maar dat was toen heel interessant, want dat was ook nog een ensemble rond Otomo Yoshihide. Was daar ook bij betrokken, dus een heel interessant dubbel concert. Even concertherinneringen aanhalen en inderdaad verbaasd zijn over naamsveranderingen in de culturele wereld. Noem ook even vermelden dat de opname en de mixing gebeurde door Tony Buck in Berlijn, oktober-november 2022. De uitgave van deze cd was in 2025. Twee labels vermeld, Thanatosis Production of Production en Corbett versus Dempsey. Dat is de uitgave. En ik laat gewoon track 1 horen. En u hebt dat al gemerkt, geen tenorsax, maar wel een trompet die ook nog op een heel bijzondere manier gebruikt wordt. Dat is een van de kenmerken van dit album. Maar Love, part 1, komt er nu aan. En ik kan misschien al meteen zeggen, ik hoef niks meer te zeggen. Dan komt part 4, Psalm, door John Coltrane, Love Supreme. Dan opnieuw Das B met Love, part 3 en part 4. Dat is eigenlijk, die twee delen zijn track 4. Even lang als part 4 van A Love Supreme. En dan kom ik nog even terug om de next te introduceren. En nu zijn we toch even kijken een goede 21 of 22 minuten muziek die er nu aankomt. Das B met Love.

Tot hier Das B uit hun album Love. Nu gaan we over naar de Next. Maar ik moet even terugkomen op die recente, toch al, ja, nee, nieuwe naam van wat vroeger Cultureel Centrum Luchtbal was. Toen ik opzocht van wanneer was dat concert met de Next ook alweer in CC Luchtbal dat ik heb gezien. Het was een aantal jaar geleden. En ja, ik kwam dan bij die nieuwe naam, Blok 2030, uit. En ik dacht eigenlijk, mijn eerste reflex was, ik dacht dat dat beslist was door de politieke overheid. Ik vond het een eigenaardige keuze. Maar nu blijkt dat daarvoor gestemd kon worden, weliswaar enkel online. Tot ergens 30 juni 2019, neem ik aan, ja. En vanaf 2020 is de nieuwe naam Blok 2030. Dus dat betekent een aantal zaken. Er waren drie namen waar men kon kiezen. En men kon dan, de bewoners van de wijk Luchtbal konden dan kiezen voor de naam, maar enkel online. Dat betekent dat een heel generaties, of toch oudere generaties, wordt uitgesloten, maar dat is een vanzelfsprekendheid, neem ik aan, in de politieke wereld. Dat vooral jongere generaties hebben kunnen stemmen. In plaats van een register te leggen op wat toen nog het Cultureel Centrum Luchtbal was, dan komen die mensen er ook een keer. Als die mogelijkheid zou zijn toegevoegd, had dat toch ook wel iets anders in beweging kunnen zetten, want Blok 2030 is niet zo heel positief. Oudere generaties die gewend zijn aan luchtbal, die daarmee vertrouwd zijn, zouden daar mogelijk niet Blok 2030 van gemaakt hebben. Dat lijkt mij een jongere generatie die daar in hun familiale omstandigheid zijn gevangen geraakt, kunnen we zeggen. Dus het is ook een beetje toch een commentaar op hoe men het zelfbeeld, dat eigenlijk wat lager is. Neem ik aan dan Blok 2030, een gevangenis, een ghetto, dat zijn de termen die daarvoor in aanmerking komen, maar de beslissing om die stemming daar enkel online te laten gebeuren, en dat terwijl Antwerpen volledig gehakt en plat ligt en de beveiliging ook nog veel vragen oproept van wanneer gaat de volgende keer zijn, dat is, neem ik aan, toch iets dat er niet uit zal komen, denk ik. Dus in tijden van phishing en hacking en weet ik wat allemaal, gaat dat allemaal online moeten blijven gebeuren, denk ik. Ja, dat is toch een luidop even aan het denken. Hoe het komt dat de oude generatie daar, en dat ben ik dan, zo zie ik dat dan wel, daar is uitgesloten voor die stemming. En is dat zo? Voor een deel wel. Het was een uitbraakpoging uit Blok 2030 dat ik net heb ondernomen. De Next. Mindset. De Next met Tony Buck, opgericht in 1987, dus volgend jaar bestaan ze 40 jaar. Opmerkelijk trio. Ik heb ze twee keer aan het werk gezien in wat vroeger het Cultureel Centrum Berchem noemde en wat dan nadien het Cultureel Centrum Luchtbal, of was het Cultureel Ontmoetingscentrum Luchtbal. Trio, Chris Abrahams klavieren, Tony Buck drums en percussie en Lloyd Swanton bas. Deze CD van The Next, Mindset, uit 2011, bevat twee tracks. Ik zei dat ze aan het begin ook, dat ze heel wat albums hebben, die bestaan uit, de CD's bestaan uit één track van 60 minuten. En zo was ook het concert in Luchtbal, herinner ik mij trouwens. En ook in Berchem. Heel bijzonder opbouw. Hier krijg je dus twee stukken. En ik zal het eerste, als ik niet meer veel praat, zal ik nog net in uitzending krijgen. Ik moet het nu wel doen. Het is 21 minuten en 48 seconden. En de laatste seconden gaan niet lukken, denk ik. Hier komen ze, The Next, met Rum Jungle noemt het, en uitgebracht door RER Megacorp, het label uit de UK in 2011.

Welkom in de Kapkamer op Radio Centraal 106.7 FM. Centraal op DAB Plus, Digitale Radio Antwerpen. En je stroomt op radiocentraal.be. Vandaag beginnen we met een stukje van 38 minuten, gespeeld door AVKZ uit het album Delusion. Een album met twee lange nummers en twee minuut nummers door het free jazz of non-jazz kwartet. AVKZ gevormd door João Lameida op de trompet met elektronica, José Valle met elektrisch gitaar, Felipe Zenicola op elektrische bas en Ryosuke Kiyasu op de drums. We luisteren naar het nummer No Ground.

0: changed from a caterpillar into a butterfly.
1: To a butterfly?

Into a butterfly. Into a butterfly. Into a butterfly.

bodies. Human bodies. Into a modern eye. We luisteren ondertussen naar 33 EMYBW, het album Amalgate, Amalgamate. In september uitgekomen op het Subcult label uit Shanghai. 33 EMYBW is Wu Xiamin uit Shanghai. Nog meer, nummer 33 EMYBW.

Dat was Nine, het album Putain de Poutine. 11 tracks of breaker metal grind or madness designed to burn the Kremlin's mod straight to hell. Uitgekomen op het Sukpuk Records label in Odessa, Oekraïne. Nine is een Franse band die zijn bijdrage heeft gedaan aan het label. Het is een trio met Mark Hell die zingt, Mr. Bengal op gitaar en Deeper Reptile die voor de breakcore beat zorgt. We hoorden From Russia With Love en Angine de Poutrine, waar ook een Patrice Comlans aan meedeed. En we gaan verder met Goodbye Poutine.

Dat was Convulsive uit het album Anatomy of Rage. Zwitsers experimenteel rockquartet. Ontstond in 2014 uit de Convulsive Big Band. En ze exploreren de spanning tussen compositie en improvisatie. Het kwartet bestaat uit Christian Muller op basklarinet, stem, Jamasp Jabvala op de elektronisch gemanipuleerde viool, Loïc Groberti op bas en Maxime Hensenberger op de drums. En het compositorisch deel komt van Christian Muller. Het is een live opname in Studio Geneva, januari 2025. Het volgende, Farid, Franse DJ, componist en producer. Met zijn album BGSC 2616, uitgekomen op Big Science in Lyon. We gaan luisteren naar Souffle, premier.

We luisteren naar La Union Metallurgica, een van hun ongetitelde albums, een ongetitelde tape met 11 tracks erop. Uitgekomen 2 oktober eigenlijk, heruitgegeven 2 oktober 2026 op LIES Records in New York. Het was oorspronkelijk deel van een tapebox set genaamd The Comedy of Errors uit 2022. Het is een duo uit Barcelona, Nicolas Ballesteros en Lautaro Carvajal. En ze worden omschreven als The New Masters of True Fucked Up Spanish Industrial. We hoorden The Fool en het volgende heet Corrosive.

Eveneens uit de T-Box uit 2022, The Comedy of Errors, Closed City, het album The Engines of Security. Eveneens hier uitgegeven op LIES Records New York. Het is een duo uit Texas in JT, Whitfield uit Austin. Ook al gekend als Coker of Warning Shot. Je maakt ook deel uit van een aantal formaties. Blanco in de Future Blondes. En de ander is Shane English. Ook al gekend. Ook al onderdeel van Corporate Park, Ghostbustler, KNS, Safe House, The Flea Circus, The Undoing of David Wright en White Telephone. Er runt ook het label Conapt. Het album wordt beschreven als High Fidelity, Unindustrialized Slow Beat Wall of Sound, Oil Rig Electronics, uit Texas. Het volgende primitieve Cont Hardcore uit Euskal Herria in Toulouse, uitgekomen op Urticaria Records in Nantes, Frans. In 11 p.m. Records in Virginia, Richmond. Allusion, met het album Allusion.

Teledetente 666 met het album Foxtrot. Dit was nummer 3 gram, pas moins. Vorige week uitgekomen in Strasbourg op Arvo Disc Détente Records, Epic Chair Records, Future Folklore Records, Les Potagers Nature, Permanent Freaks en Specific Recordings. Het is een trio uit Strasbourg, bas, klavier, drum, klavier, gitaar, klavier en ook nog stem. We spelen nog een nummer van Allusion en Ruine.

0: PulseMods. PulseMods is een feedback-instrument geschreven voor de PlayStation 2. Iets wat hem doet met de consoles, interne herschijf, met custom software en allerlei stock sound hardware voor de SPU2. Daar zit hem nog een of ander systeem mee op, dat ook door zijn dual shock controller gaat. Wat het een soort van analoog besturing met drukgevoeligheid bij komt kijken en feedback op verschillende niveaus. Met pitch en interne parameters terwijl het systeem loopt.
1: Sponcella.

0: We luisteren naar Anna Jezo. Is het waar, De Larme? Een EP die hij uitgegeven is samen met een andere EP, L'Admirable et l'Infame, van het Frans hardcore punk noise duo Anna Jezo, uitgekomen op Bigo Records. Dit was Agony. En nu komt Une Vie de Fabulisse tot het lokaal metal, dat hier helemaal overneemt.
1: En zo is het trouw! Hoe is het passé? Jamais assez!

jamais comme il faut.

Een goede avond, mijn beste vrienden en lieve vage kennissen. Welkom bij Lokaal Metaal op Radio Centraal. U weet wel, uw wekelijkse uurtje met keigoeie muziek. Allee, ik vind dat keigoeie muziek, wat jij ervan vindt. Maar ik vind het goed. Dit was Preacher Electric van Dope Lord. Zij staan deze vrijdag in het voorprogramma van een andere band dat ik ze beat nog ga spelen. In de casino in Sint-Niklaas. Ik weet het, dat is over de grens, maar toch niet keiver. Op 20 minuten zitten daar, lieve vrienden. En Dope Lord is gewoon keigoed. Kunnen ze volgende week, deze vrijdag niet zien? Volgende week staan ze in Serang. Op Desertfest Belgium. Jammer genoeg niet meer hier in Antwerpen. Echt jammer genoeg. Echt waar. Ik ga Desertfest zo hard missen. Swat. We gaan nog naar andere muziek luisteren. We gaan eerst even beginnen met een andere band. Dat ik gisteren gezien heb in de casino. Holy shit, wat was dat? Echt waar, dat was zo goed. Dat was een band. Ze heette Drink the Sea. Wie zit er allemaal in? Duke Garwood zit daarin. Elaine Johannes zit daarin. Peter Buck zit daarin. Dus dat zijn allemaal leden van Screaming Trees, van R.E.M., van de Queens of the Stone Age, die allemaal een band, allemaal zo'n naam gemaakt hebben en dan samen een band beginnen. En die hebben gewoon twee uur, wauw. Ze zijn geëindigd met Hanging Tree, bijvoorbeeld, van de Queens. Maar vlak daarvoor een magistrale Screaming Trees versie van The One I Love van R.E.M. Holy shit, wat was dat? Ik wil ze gewoon even nog eens spelen, want het is waanzin. This is Outside Again van Drink the Sea.

Ja, ik weet het. Je zou nu denken, amai, lokaal metaal is minder metaal dan de kapkamer van daarjuist. Maar ja, sorry. Als je weet welke muzikanten dat er allemaal achter zitten en wie dat allemaal was. Ik heb gisteren gewoon levende legendes gezien. Laten we het daarop houden. Andere levende legendes komen morgen naar de Kids. Hier op de Grote Markt. Levende legendes, oké, groot woord misschien, maar ik weet niet of je ooit die hunne film gezien hebt, Anvil, The Story of Anvil. Ik heb die film voor de eerste keer dit jaar gezien in de studio. Ze hadden daar een festivalletje. Toxic Shock heeft daar ook gespeeld toen, die avond. En die documentaire, dat is gewoon, ik zeg het, dat is gewoon Spinal Tap, maar dan echt. Allee, met minder dooi en zo. Maar eigenlijk is dat gewoon Spinal Tap in het echt. Maar dus het legendarische Anvil, die daar begin jaren 80 bijna op hetzelfde niveau zaten als Maiden, als Metallica, als Slayer. Die zaten echt allemaal op datzelfde niveau, maar die zijn zo in elkaar gezakt. Tja, die staan morgen in plaats van in het Sportpaleis, sorry, de AFAS Dome. Staan zij morgen in de Kids. Gratis en voor niks. Pintjes gaan waarschijnlijk wel een euro duurder zijn. Ik geef het maar mee. In ieder geval, we gaan even luisteren naar Metal on Metal. Anvil.

Voilà, laten we hopen dat er morgen geen drummer doodgaat en dat alles minstens op 11 staat. Moest je geen goesting hebben om naar de kids te gaan, ken ik jullie ook, en ik had het niet verwacht dat ik dit ooit in het programma zou zeggen, ken ik jullie ook morgenavond de Charleroi aanraden. Want mijn goede vriend en ook al graag gezien gast hier in dit programma, Stieglitz en Andreas, speelt morgenavond in de Charleroi. Zijn Obliegen wat waren, fantastische synthwave. Ik heb al het nummer dat jullie allemaal denken, hebben jullie al meer dan genoeg gehoord, dus we gaan eens iets anders zetten. We gaan even luisteren naar Stieglitz met Sunset Sanctuary. En ik zie jullie wellicht morgen in de Charleroi.

Voilà, ik kan morgen een feestje mee vieren in de Charleroi. En dus weet je, het is donderdag. Ik moet de vrijdag nog gaan werken. Ik heb geen goesting om te gaan feesten. Weet je wat, dan kunnen we de vrijdagavond ook nog naar de kids gaan, waar deze hybride metalband, zoals ze zichzelf omschrijven, staan. We gaan even luisteren naar What the Silence Hit van Dusklin. Deze vrijdag gratis in de kids.

Voilà, deze duskling staat vrijdag in de kit, gratis en voor niets. Ik ga anders wel betalend naar... dat klinkt ook wel zo belachelijk. Maar goed, ik ga wel betalend naar de casino waar het de eerste nummer, Dope Lord, ook staat. Maar het is een van mijn favoriete bands. Het is ook een van mijn favoriete t-shirts, want die hebben zo'n coole t-shirts. Het is een band... Het nummer dat ik ga spelen, ik heb daar een volledige Dungeons & Dragons campagne rondgebouwd. Oeh ja. Come at me. Of at me. Als je graag Dungeons & Dragons speelt, laat mij sowieso iets weten. Zwat, dit nummer heeft mij volledig geïnspireerd om een Dungeons & Dragons campagne te maken. Het is een van mijn lievelingsnummers. Het is een nummer... De laatste keer dat ik het live gezien heb, dat ik bijna... Ik was niet aan het wenen, maar ik was echt zo van... Holy shit, what is this? En vrienden van mij zijn bier voor mij moeten gaan halen, omdat ik gewoon ter plaatse bevroren was. En ik hoop dat dat deze vrijdag terug gaat gebeuren. Dames en heren, ik geef u aan al mijn beste vrienden en aan al mijn lieve vage kennissen Empress Rising. Twaalf minuten, hou je vast.

En ja, dat is nog 30 seconden. Dit. Maar dus, Motherlord, Empress Rising, deze vrijdag in de casino. Gaat daarheen, ik denk niet dat die is uitverkocht. En als je daar niet heen gaat, gaat dan volgende week naar Serang. Gaat dan volgende week naar Desertfest Belgium, waar eigenlijk een van mijn favoriete bands aller tijden speelt. Terwijl ik kan niet even opzoeken. Ik kan daar gewoon een nummer van opzetten, want fuck je. Yeah. Wacht even, hè. Zo, Solstice. Hier is hij, voilà. En we gaan dat ineens doen. Deze is Otta van Solstice 4.

Oké, dat was eerst even de upload, geen idee waarom. Maar altijd duurt 9 minuten. Gaan we niet doen, hè. Voilà. We gaan het even hierbij laten voor Solstaf hier. In ieder geval, dat is het wat deze week wilt zeggen. Ik ging normaal deze week ook naar... dit weekend ging ik normaal naar Nederland, naar Nijmegen. Naar het Soul Crusher Festival. En daar ga ik, dus jammer genoeg niet heen, en daar ga ik deze geweldige band missen. Ik kan het gewoon opzetten. Deze is Submerged. Gaia.

Voilà, c'est Garea. Zij staan dus dit weekend in Nijmegen op het Soul Crusher Festival, waar ik jammer genoeg zelf niet aanwezig kan zijn. Wat gaan we dan nog wel doen? We gaan eens luisteren naar zo beginnende... Ja, ik had wat meer doom beloofd van vanavond. Dus we gaan luisteren naar beginnende doom bands. Deze is een band uit Birmingham. Ik weet het, je moet het water over om ze te gaan zien. Maar ik vind ze fantastisch. Deze is My The End Burns Under The Magnus Under The The End Burns Under The Magnifying Glass. Blood Sugar. Kijk goed.

Voilà, zei Blood Sugar. Met een uitroepteken. Ik vind ze gewoon... Soms werkt het... hoe moet ik dat zeggen? Soms werkt het Facebook-algoritme wel heel goed. Om zo'n band aan mij voor te stellen. In ieder geval... ik ga nog twee nummers opzetten. Ik ga een nummer opzetten... Waarvan ik kan zeggen, binnen 2 weken ben ik hier niet. Dan komt er iemand mij vervangen. Omdat ik naar deze band ga gaan kijken in de Zappa. En ik zie daar zo hard naar uit. This is It's Getting Boring by the Sea. Blood Red Shoes.

Voilà, het Getting Boring by the Sea, Blood Red Shoes. Zij staan de 21 oktober staan zij in de Zappa, waar ik ga zijn. Dus binnen 2 weken mag u iemand anders van mij verwachten. Volgende week ben ik hier weer. Je moet ervan vinden wat je wilt. En ik ben hier niet alleen, hier komt een band hun nieuw album voorstellen. De band dat komt is Gorilla Tremors. En dat heeft allemaal leden van een, ja, van een metalband dat jullie misschien allemaal wel kennen. Daarmee, ik ga even die metalband opzetten voordat het atelier begint. Deze is Undecisive van Patroness. Tot volgende week, mijn beste vrienden en lieve varkenissen. Ik zie jullie al geren.

Nee, dit is niet Atelier Centraal. Nee, dit is niet Radio Centraal. U luistert al zeker en vast niet naar 106.7 FM. Cultuur is al zeker niet van toepassing.

Radio Centraal 106.7, Mega 7 Stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Woensdagavond 10:30, tijd voor de gebruikers van Zingt.

Ik ben er niet aan het begin.

I'm going to go to the hospital.

Ada kami.

I'm going to go to the hospital.

Nanak.

Ik ben niet zo goed.

Yeah.

I'm gonna go get some more.

I'm going to go to the hospital.

Radio Centraal op zondagavond tussen 9 en 10. Dit is uw tweewekelijkse portie Zetpil op Radio Centraal. We zijn vandaag begonnen met You're So Fine, een live track van de Mothers of Invention, te vinden op een nieuwe box. Voor de zoveelste keer nog eens heruitgegeven. Freak Out, The Mothers of Invention, omdat het 60 jaar geleden is dat deze plaat uitkwam. En dat heeft hij 20 jaar geleden ook al gedaan. En dan was er een boxje genaamd MOFO, The Making of Freak Out. Een vierdelige cd-box of een dubbele cd met daar ook allerlei outtakes van Freak Out. Dat hebben ze nu iets anders aangepakt, aangezien ze uiteraard wisten dat dat ook nog bestond. Hebben ze de plaat uitgebracht in, ik denk, 6 schijfjes. Eén daarvan is de originele plaat, de stereo master, dus zoals hij uitgebracht werd, maar ook nog een extra versie die niet vooraf gemixt werd door Herb Cohen. Ik hoor daar zelf niet zo heel veel verschil in, maar het zijn de freaks die dat dan blijkbaar wel doen. Er bestaat ook het derde cd'tje, dan de mono mix. En dan krijgen we, zoals we de afgelopen jaren wel vaker krijgen, een extra live concert bij die heruitgave van de plaat. En dan ook toch nog bonus materiaal dat dan niet verscheen op de Making of Freak Out 20 jaar geleden, naar aanleiding van het 40-jarige jubileum. En daarboven nog eens daarbij een dvd met nog eens een speciale mix van Freak Out voor de liefhebbers. We gaan vandaag horen of dat nu echt de moeite is om dat allemaal aan te schaffen, of je niet gewoon beter 20 jaar geleden de Making of Freak Out had gekocht en dat had je toen kunnen kopen als een dubbel cd. Dan had je wel deze live cd niet gehad.

weet niet of de vraag moet zijn of je deze box moet kopen op de 60ste verjaardag van Freakouts of de vorige box Making of Freakout van 20 jaar geleden. De vraag is gewoon, is de vorige box nog verkrijgbaar of is die vorige dubbel CD nog verkrijgbaar, de Making of Freakout? Je kan ook gewoon Freakout zelf kopen, de plaat of cd of op gelijk welk medium. Het maakt mij niet uit. Maar ik denk als je de box koopt, dan moet je toch al een soort van freak zijn en genoeg hebben van Zappa om dit er nog extra bij te nemen. Want anders krijg je voor de zoveelste keer weer heel wat materiaal dat je misschien niet nodig hebt, zoals deze Mother's Rock Outs. En zo is er nog wel meer materiaal, live materiaal, zoals I'm a Rolling Stone. Dus allemaal te vinden op die drie of die twee cd'tjes die misschien dan wel de moeite waard zijn om aan te schaffen in deze box. Want ja, de eerste drie zijn gewoon de plaat zelf, Freak Out, in drie verschillende versies. En een dvd, ik weet niet of je daar ook iets mee bent. Dus het is enkel de vierde en de vijfde die misschien wat extra meerwaarde kunnen geven. I'm a Rolling Stone.

Het is dus die vierde cd die een meerwaarde zou kunnen betekenen voor de Zappa-liefhebber. Want dat omvat vooral live opnames uit de periode dat Freak Out opgenomen werd en ook uitkwam. En daarop staat bijvoorbeeld deze I'm a Rolling Stone, een live versie, een nummer van Muddy Waters en een nummer dat ook, zoals je misschien wel deed vermoeden, de Rolling Stones aan hun naam heeft geholpen. Volgens Keith Richards en hoe heet hem ook weer, het zangertje van dat groepje, de Rolling Stones. Anyway the Wind Blows. Voilà, dit zijn de Mothers of Invention op de box Freakout's 60th Anniversary.

Is nu de box de moeite om het aan te schaffen? Geen idee. Ik kan het niet zeggen. Ik heb de box nog maar een week en ik heb nog geen tijd gehad om er naar te luisteren. Voor de eerste drie cd's moet het alvast niet doen. En voor de laatste dvd waarschijnlijk ook niet. Wie heeft er trouwens nog een dvd-speler en een hele boxset dan om dat in een soort van special stereo te horen? Niemand, denk ik. En het heeft trouwens geen meerwaarde, aangezien ze hier allemaal de mono-versie dan ook nog eens willen laten op u loslaten. Dus waarom zou je dan voor die Blu-ray-versie gaan? Ik heb nog geen tijd gehad om de volledige box te beluisteren, dus ook niet volume cd'tje 4 en 5, waarvan u net Anyway the Wind Blows hoorde, waarschijnlijk een oefensessie. Maar ik heb dan gewoon maar een paar nummers eruit gekozen. Nog een laatste nummertje uit die box en dan gaan we over naar The Making of Freakout, de box die 20 jaar geleden verscheen, naar aanleiding dus van het 40-jarig jubileum van Freakout. Freakout Xylophone is een laatste nummer uit de box die nu verscheen.

Voilà, dat is het verschil tussen een freak-out 60ste verjaardag en een freak-out 40ste verjaardag. Bij de 40ste verjaardag kreeg je dit soort van tracks gratis bovenop. Dat dus niet verkrijgbaar is bij freak-out 60th anniversary. 6 cd'tjes, waarvan 1 dvd, maar geen outtakes zoals die te horen waren bij de Making of Freakout, instrumentale mastertracks van bijvoorbeeld Who Are the Brain Police of You're Probably Wondering Why I'm Here.

Dus dat is de reden waarom dat je misschien toch eerder moet gaan voor de box die 20 jaar geleden verscheen naar aanleiding van de 40ste verjaardag van Freakout. The Making of Freakout Project Object. Omdat je dan een deconstructie krijgt van de volledige LP Freakout. Daar waar bij de nieuwe box, die dus onlangs verscheen, een week geleden verscheen, daar hoor je dan weer vooral wat live werk, zoals dat meestal te horen is bij al die heruitgaves tegenwoordig via Sony Records. En dan ook nog een paar extra repetities en zo die dan vooraf gingen aan de opnames. Maar dit is bijvoorbeeld niet wat je kan horen.

Dus als u het mij vraagt, dan koopt u niet de nieuwe box Freak Out, de 60ste verjaardag, maar gaat u op zoek naar de Making of Freak Out. Ik ga ervan uit dat die ook nog altijd bestaat en dan krijg je dus dit soort van tracks er ook nog bij. Een gedeconstrueerde versie van Freak Out. En om mee te eindigen, dit staat daar ook op, de basic tracks van Trouble Every Day. Dat was het voor Zetpil deze week. Tot over 2 weken voor een volgende Zetpil.

Een moderne trap music van Tanzania komt uit die heel dubbel LP. Moderne trap vibes from Mombasa en Tanga. Deze Shakila Saidi en die Blackstar Musical Club. Trap music from Tanzania op het Buddha Music label. Dit is Radio Kafar tot 12 uur. Dit komt uit die LP, die Somali Tapes, The Lost Somali Tapes. Katramar en Nadadi.

tweemaal muziek van Mogadishu, tweemaal Somalië. Eerst deze Ketgemaar, die Sweet as Broken Dates, dubbel LP, The Last Somalo Tapes. En daarna deze Light and Sound of Mogadishu met de Shariro, de Shariro Band. Voilà, van Somalië naar Egypte. Egyptian Music heet die LP van Solami Gamildi.

naam Abdou El Omari. Komt uit zijn LP The Last Tape, 1980. Komt uit Casablanca, Marokko. En daarvoor tweemaal Musicians of the Nile. En daartussen in Sulami Gamil komt uit die Egyptian music. Wauw, bouzouki muziek van Matar Mohamed. Oriental bouzouki music. Tot 12 uur.

die Road to Issuara. Gnawa music from the Fada Trio en die Swami Million. I Got the Blues komt uit die LP Road to Issuara 2016. En daarvoor Matar Mohamed en zijn LP Oriental Bouzouki Music. We blijven in Marokko met Gnawa music from the Gnawa Electric LP Rabi Haroun en Vibi Cool Jomali. Gnawa from Marokko.

Een dubbele 12 inch is het in feite, deze Gnawa Electric van Rabbi Haroon. De University of Gnawa van Asma Hamzaoui en de Bna Timbuktu. Die LP Oulat Lakba, die Soudani. Mama, laatste Gnawa voor deze

nummer, die Belly Dancers Paradise LP van John Vartan en zijn ensemble. Dit was Radio Cafard op Radio Centraal voor deze week. Zo dadelijk nog eentje. Sunday Morning komt uit die Sunday Morning Sessions LP. Dit was Radio Cafard, dat had ik al gezegd. Tot volgende week. Tot Radio Cafard. Tada! Voilà, het beste is voor het leste. Of het leste. Nee, het beste is voor het leste. Tot volgende week. Dag.

0: Greenland for to catch the Greenland whale, for to catch the Greenland whale.
1: En namaste is de water gegaan bij Radio Centraal voor de zoveelste keer. Tussen 3 en 4 op zondag om de 2 weken. Namaste 106.7 Radio Centraal. Vandaag een beetje Keltisch-Ierse muziek.
0: Fingertops was frozen off, and likewise our toenails, as we crawled on the deck, me boys, looking out for the Greenland whale, looking out.